0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent. Maar staatssecretaris Aerts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in, volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof. Probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een uurlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4. Vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije. En Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van...
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het beste van het eiland
1: hoor je op Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De opvarende van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond, de Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
3: I was always here to stay. I was always on their way.
0: Non-stop. Non-stop. Muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: De Wadden, de vuurtoren, het water.
2: En Radio Tessel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit is Radio Texel.
5: Struis.
6: Vroeg.

2026. En we begonnen met Bruno Mars en Risk It All. Je luistert naar Radio Texel. Dit is het programma Struis Vroeg. Mijn naam is Peter van der Struis. En nu krijg je Mark Almond en Something's Got Hold of My Heart uit 1989.

uit 1989. Mark Almond en Something's Got a Hold of My Heart. Je luistert naar Radio Texel en wij draaien de mooiste muziek alleen voor jou. En we hebben natuurlijk ook het Waddenomroep.nl nieuws. En dat begint bij Terschelling. Ouderen schieten te hulp bij supermarkt tijdens overal. En op de Wadden, demonstranten in gesprek met bestuurders van Toogdag voor de Wadden. Het Waddengebied is niet van een partij, het is van ons samen. En we

de meest muzikale frequentie van de Wadden hoorde je Vanessa Williams en Save the Best for Last. Daarvoor hoorde je Blondie met The Tide is High. Blijf luisteren naar Radio Texel, wij draaien de mooiste muziek. Straks Harry Styles, nu eerst Adele.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start overwegend bewolkt in het Waddengebied. Met in de vroege ochtend lokaal wat lichte motregen. Later op de dag breekt af en toe de zon door, maar het blijft wisselend bewolkt. De temperatuur loopt op naar waarde rond 17 graden. De wind komt uit het noordwesten, matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Aan zee soms 6 en in de avond neemt de wind langzaam af. Kortom, ook op Terschelling een koele, grijze dag met hier en daar een opklaring en een stevige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

Achtereenvolgens op Radio Texel, Rumor Has It van Adele, Harry Styles, American Girls, Chicago, Baby What a Big Surprise, Edward Sharp en de Magnetic Zeros met Home. En je hoorde het weer. En daarna George Michael en Fast Love. Straks krijg je Chef Special met Try Again.

Achtereenvolgens op Radio Texel de Rolling Stones en Beast of Burden uit 1978. Daarna de Alan Parsons Project met Don't Answer Me uit 1984. Als laatste Simply Red is Only Love uit 1989. Het programma Struisvroeg voor deze 17 juni 2026 op woensdag zit erop. Morgen is er weer een Struisvroeg. Tot dan. Doei doei.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent. Maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
2: Daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee, ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
1: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hattrick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden.
3: Wie Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hattrick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
1: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start overwegend bewolkt in het Waddengebied. Met in de vroege ochtend lokaal wat lichte motregen. Later op de dag breekt af en toe de zon door, maar het blijft wisselend bewolkt. De temperatuur loopt op naar waarde rond 17 graden. De wind komt uit het noordwesten, matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Aan zee soms 6 en in de avond neemt de wind langzaam af. Kortom, ook op Terschelling een koele, grijze dag met hier en daar een opklaring en een stevige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
2: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt. Maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
1: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
3: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
1: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste.

non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start overwegend bewolkt in het Waddengebied. Met in de vroege ochtend lokaal wat lichte motregen. Later op de dag breekt af en toe de zon door, maar het blijft wisselend bewolkt. De temperatuur loopt op naar waarde rond 17 graden. De wind komt uit het noordwesten, matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Aan zee soms 6 en in de avond neemt de wind langzaam af. Kortom, ook op Terschelling een koele, grijze dag met hier en daar een opklaring en een stevige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start overwegend bewolkt in het Waddengebied. Met in de vroege ochtend lokaal wat lichte motregen. Later op de dag breekt af en toe de zon door, maar het blijft wisselend bewolkt. De temperatuur loopt op naar waarde rond 17 graden. De wind komt uit het noordwesten matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Aan zee soms 6 en in de avond neemt de wind langzaam af. Kortom, ook op Terschelling een koele, grijze dag met hier en daar een opklaring en een stevige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

zeggen, ja, ik doe het. Maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht. Achtergebleven.

0: dus mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht.
1: De Wadden, de vuurtoren, het water.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daar staat onder meer dat de straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurtbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: falls, but we carry on.
1: Van de boot tot de vuurtoren.
2: Dit is Radio Texel. Somebody.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start overwegend bewolkt in het Waddengebied. Met in de vroege ochtend lokaal wat lichte motregen. Later op de dag breekt af en toe de zon door, maar het blijft wisselend bewolkt. De temperatuur loopt op naar waarde rond 17 graden. De wind komt uit het noordwesten, matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Aan zee soms 6 en in de avond neemt de wind langzaam af. Kortom, ook op Terschelling een koele, grijze dag met hier en daar een opklaring en een stevige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en de economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Er werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal wordt er verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start overwegend bewolkt in het Waddengebied. Met in de vroege ochtend lokaal wat lichte motregen. Later op de dag breekt af en toe de zon door, maar het blijft wisselend bewolkt. De temperatuur loopt op naar waarde rond 17 graden. De wind komt uit het noordwesten matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Aan zee soms 6 en in de avond neemt de wind langzaam af. Kortom, ook op Terschelling een koele, grijze dag met hier en daar een opklaring en een stevige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Wij zijn trots op Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen in april 2027. Let op, aanmelden kan tot 15 juli aanstaande. Kijk voor meer informatie op www.texel.nl/onderscheidingen.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM... om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer vrij veel bewolking. Vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland.
6: Radio Texel.
7: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
8: Vanaf het eiland.
9: Toppers van toen.
10: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
11: Toppers van toen.
12: We leven terug.
0: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotexel.nl.
13: Radio Texel.

0: Alle grote klassiekers op een rijtje gezet in de toppers van toen. Jaren 60, 70, 80 en ook 90. Op een rijtje kun je ze ook vinden op onze website www.radiotessel.nl. Veel plezier.
1: That brings to a close just about this part of the show. And we want to thank all of you for being so very nice. Before we go though, I'd like to sing one song for you that I hope you've heard someplace before. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're going to rock.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
2: De toppers van toen. Elke werkdag van 12 tot 1 op Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start overwegend bewolkt in het Waddengebied. Met in de vroege ochtend lokaal wat lichte motregen. Later op de dag breekt af en toe de zon door, maar het blijft wisselend bewolkt. De temperatuur loopt op naar waarde rond 17 graden. De wind komt uit het noordwesten matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Aan zee soms 6 en in de avond neemt de wind langzaam af. Kortom, ook op Terschelling een koele, grijze dag met hier en daar een opklaring en een stevige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Vanaf het eiland.
3: Toppers van toen.
4: Non-stop.
5: Van de boot tot de vuurtoren.
3: Toppers van toen.
4: We leven terug.
0: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

0: Toppers van toen.
1: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
0: Toppers van toen.
1: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
0: Toppers van toen op Radio Texel.
1: Non-stop.
3: Tot zover weer de Toppers van toen. Kijk even op onze website. Daar vind je mogelijkheden om zelf je platen aan te vragen voor de Toppers van toen. Radiotessel.nl. Wat mij betreft een hele fijne middag en graag tot morgen.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van de Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders. Ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Het weer vrij veel bewolking. Met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

Doorgaan, leven voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig, maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn die dansen, en dat er mensen zijn die innig zoenen, dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have always been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let me

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start overwegend bewolkt in het Waddengebied. Met in de vroege ochtend lokaal wat lichte motregen. Later op de dag breekt af en toe de zon door, maar het blijft wisselend bewolkt. De temperatuur loopt op naar waarde rond 17 graden. De wind komt uit het noordwesten matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Aan zee soms 6 en in de avond neemt de wind langzaam af. Kortom, ook op Terschelling een koele, grijze dag met hier en daar een opklaring en een stevige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een 500 miljoen euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start overwegend bewolkt in het Waddengebied. Met in de vroege ochtend lokaal wat lichte motregen. Later op de dag breekt af en toe de zon door, maar het blijft wisselend bewolkt. De temperatuur loopt op naar waarde rond 17 graden. De wind komt uit het noordwesten matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Aan zee soms 6 en in de avond neemt de wind langzaam af. Kortom, ook op Terschelling een koele, grijze dag met hier en daar een opklaring en een stevige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Van de boot tot de vuurtoren.
3: Dit is Radio Texel.

0: Cause I'm gonna live my life.
1: Texel. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet 3 voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen de 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS.
2: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
2: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
2: Heerlijke muziek. Non-stop.
4: I ain't worried about it.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start overwegend bewolkt in het Waddengebied. Met in de vroege ochtend lokaal wat lichte motregen. Later op de dag breekt af en toe de zon door, maar het blijft wisselend bewolkt. De temperatuur loopt op naar waarde rond 17 graden. De wind komt uit het noordwesten, matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Aan zee soms 6 en in de avond neemt de wind langzaam af. Kortom, ook op Terschelling een koele, grijze dag met hier en daar een opklaring en een stevige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de zelfstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verderop en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van...
5: Op Sint-Tessels. Opnieuw allegaar variaties en verhaaltjes en gedichtjes en liedjes op Sint-Tessels.
6: Ga er maar scrap voor zitten en geniet ervan. We nemen alle tijd, doen een kolompjes aan.
7: Ook dit is Radio Texel.
8: Denkend aan Texel zie ik rijen voldoening. Als kastelen die leggen. Als een land zonder eind. Hoeten en plaatsen, verspreid door het land, dat boeren bewerken, mijn eiland, mijn land. De zeelui die bedwingen, als visserslui vissen, de golven soms rustig, soms hoog en ze missen. Eiland van strand, jutte, speulen als een kind, ontdekken, omarmen. Al dat je hier vindt. De dorpen vol leven, van badgastenwerk. Zo bluft er mijn eiland, welvarend en sterk. Groos en vertrouwd staat altoos de toren. Dit ligt aan de kiem, van dorp tot oren. Dit is mijn eiland, waar ik zo groos op ben.
9: Ja.

trouw. Ik zie de schoonheid der seizoenen en ik weet dat ik van haar hou. Deze tijd van groei en welvaart is een vijand voor onze rust. Maar die vind ik als ik aankom

Zo, nou, die kan weg. Zo, volgende liedje, tweede liedje. Dat speelt in een tijd dat nog niet iedereen een telefoon had. Zeker geen mobiel natuurlijk. Het wordt al wat later. Een oudere vrouw die staat te wachten op de man.

Ik moest nog maar eens naar het hoekje lopen. Maar als hij aankomt of een aar met neus, wie weet stak hij nog ruchten in de brand.

gaat en het komt achterom. En iedereen weet wel, wat achterom komt is goed nieuws. Hè? Voor aan de deur komen ze met slecht nieuws. Zo, nou nog één. Lodewijk Drost zei een keer tegen mij, met de oude Sinterklaas, je moet dus een liefdesliedje schrijven in de Texels. Nou, dat is nog lang niet makkelijk natuurlijk, maar ik heb weer iemand in mijn hoofd gehaald. Ik schreef het over een meisje die dat erg gevoelig is. En die kijkt naar de wolken en die rukt aan het hooi. En nou is ze nog verliefd ook. Is ze verliefd worden. Nou, dat is erg gevaarlijk als je zo gevoelig bent. Dus dit liedje heet Aars misschien. Omdat die een beetje bijzonder is natuurlijk.

koor. Want ik heb nog nooit meegemaakt dat zoveel mensen voor me betalen om het te zien. Daar ga ik even van genieten. Het eerste lied, dat is een... Dat heet de Beemers.

dune. En het riet weer ombogen door die harde wind.

0: bliksemse puus.
1: Hij je me wakker maakt. Ik ben zo verschoten van je. Na hij je goed deed. Aas was ik zo rood als een kreeftfeest. Je zou nog lelijk verbranden zo in het zonnetje. Nou, bezies, laten we maar naar huis gaan. Hè? Dan kregen jullie wat te vreten van me.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burgh. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voer de kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september over open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 maal een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Ja.
6: Woensdagmiddag. Het is tijd om samen lekker de week door te zagen.
5: Precies.
6: De Zaagman Show.
7: Goedemiddag.
5: Inderdaad, een hele goede middag, dames en heren. Dit is een kerstverse Zaagman Show op deze woensdagnamiddag. En we beginnen met I'm Still Standing, Elton John.

Heerlijk als een Network Music Ensemble weer de Swing and Sway uit 2011 wegtikt, hoor. Oh. Prachtig, prachtig. Helemaal goed. Zo'n lekkere big band op de achtergrond om even aan te kondigen dat de Zaagman Show begonnen is. En wat gaan we doen deze uitzending? We gaan het sowieso hebben over de Ronde der Rondes. Want we hebben natuurlijk laatst een monster uitzending gehad over de Ronde om Texel. Nou, er is nog zo'n ronde om de kerktoren van Oostrente. Dat is de Ronde van Oostrente. Grote wielerfestijn aankomende zaterdag. Ja, daar gaan we sowieso aandacht aan besteden. En wat nog meer? Nou ja, we hebben een hele gave zaagplaat. Die wordt ingebracht door een oud-leerling van mij. En daar ga ik nog niet vertellen wat het is. Natuurlijk niet. Maar wel dat het Jurriën Stolk is. We gaan zo meteen Jurriën Stolk bellen rond de klok van 5:30. En dan gaat hij samen met ons even de week officieel de midden zagen met zijn geweldige zaagplaat. Het nummer wat, als hij dat hoort, eigenlijk al een beetje met zijn hele systeem in het weekend zit. Dat is als leerling van OSG niet handig altijd, maar ik snap hem wel. Dit is wel zo eentje in de categorie, ja, oké. Ik ga er wel in mee. Het is niet helemaal mijn muziek, maar ik snap wel dat... Ja, dat ga ik zo meteen verder wel uitleggen. En wat hebben we nog meer? Ja, ik zat vanmorgen op mijn fietsie. Dat doe ik al vaker. En niet op mijn affietsie, maar gewoon op mijn fietsie. En dan reed ik zo hier naartoe. En ik begon, daar neem ik meteen muziek op, want ik heb er zo'n groen bolletje. Heb ik de Zaagman Show, kunt u daar terugvinden in de playlist. En die begon met I'm Still Standing. En daarna was het 1035 van... Chesto met Tate McRae. Toen kwam Mulder onder deze. Toen dacht ik, wacht even. Die ga ik allemaal onthouden. En je kan natuurlijk gewoon terugscrollen. En dan ga ik alles wat ik nu tegenkom, ga ik tot 5:30 gewoon draaien. Nou, dus eigenlijk gewoon de random playlist van de Zaagman Show op Spotify inderdaad. Die had ik gewoon aanstaan. En dit waren de nummers die kwamen. Dus, nou, helemaal zin in. Wat een verhaal weer. Dus, we hebben de zaagplaat. We hebben natuurlijk weer het weer. Sowieso, om 5:30. En dan, dan gaat het allemaal helemaal lukken vandaag. En mocht u zelf nog een leuk nummer hebben, schroom niet. Laat het weten via de gebruikelijke kanalen. Maar eerst, Chesto met 1035.

0: Dubbelhit. Dubbelhit.
1: En dan mag je zelf beoordelen welke versie je lekker vindt. Het is eigenlijk allemaal wel lekker. Dit is 2002. Sophie en als Backstar.

hele goede middag. Ja, dat is lekker starten zo. Van de Murder on the Dance Floor. En ik had die eerste versie van David Guetta had ik op mijn koptelefoon vanmorgen. En toen dacht ik, maak er meteen dubbel in van. Dat is het favoriete liedje van mijn allerliefste Karin. Dus ik denk, oké, gewoon een keertje draaien. Waarom niet? Gaan we nu doen? We gaan naar... Ik ben echt alles kwijt hier op mijn scherm. Nee, gaat weer goed. Shake Your Body. Down to the Ground van de Jacksons. En daarna Disco Inferno. Dus dat hele Murder on the Dance Floor. We blijven een beetje in die dancefloor hoek zitten. Daarna nog Can't Stop the Feeling van Justin Timberlake. En dan gaan we naar de zaagplaat van Jurgen Stork. En hij weet dat ik hem zo meteen ga bellen. Dus zet je maar schrap. Dat wordt een nummer, joh. Haha. Heerlijk.

0: meneer Zaagmans op weg naar het weekend. Dit is de Zaagmans Show op Radio Texel.
1: Yeah! Great song!

0: Ondertussen Jurriën Stolk aan het bellen. Het is gelukt. Hij hangt onder de knop. Dus zometeen na het Waddenweerbericht is hij live op Radio Texel. En hij is over de hele wereld te horen. Ja, voel de pressure. Maar goed, zoals gezegd, we gaan eerst naar het weerbericht. Ik denk dat ik al weet wat ze gaan zeggen. Het wordt prachtig weer. Ook de komende dag. Maar goed, dat is een aan de weermannen. Sorry Justin Timberlake. Ik zit zomaar door hem heen te praten. Ik zal het niet meer doen.
1: Het Wadden weerbericht.
2: De dag start overwegend bewolkt in het Waddengebied. Met in de vroege ochtend lokaal wat lichte motregen. Later op de dag breekt af en toe de zon door, maar het blijft wisselend bewolkt. De temperatuur loopt op naar waarde rond 17 graden. De wind komt uit het noordwesten matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Aan zee soms 6 en in de avond neemt de wind langzaam af. Kortom, ook op Terschelling een koele, grijze dag met hier en daar een opklaring en een stevige noordwestenwind.
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
3: We zijn halverwege de show.
0: Ja.
3: Tijd voor de zaagplaat.
0: Ja, dames en heren, mag ik applaus voor Jurriën Stolk? Ja. Zijn met hoor. Let op. Komt ie. Jurriën.
4: Hey, hallo.
0: Hey, hallo man. Wat super tof dat je in de uitzending wilde.
4: Ja, ik vind het hartstikke leuk.
0: Ja, we waren van de week een beetje aan het geinen. Voor mij dan op het werk. Voor jou ook eigenlijk het werk. Want je bent keihard aan het werk op OSG Hogeberg. Maar toen zeiden we, joh, je hebt vast nog wel een gaaf nummer. Toen zei je, nou die heb ik wel. Maar ja. Vertel, wat, als je Jurriën moet omschrijven.
4: Spontaan, sociaal, vrolijk. En ik hou niet van stilzitten.
0: Nee, en je zegt waar het op staat.
4: Nou, wat zei je?
0: Ik zeg, en je zegt waar het op staat als het moet.
4: Nou ja, dat zeker.
0: Ja, dat zeker.
4: Ik ga graag stemmen horen.
0: Ja, hey, en toen ik een keer buiten mijn hele regensysteem opnieuw aan het aanleggen was, toen had ik wat nodig. En toen ging ik naar Stolk Mechanisatie en toen dacht ik, hé, wie staat daar? Daar ben je ook wel te vinden.
4: Nou ja, daar, ik rijd nu weg van werk. Ik ben nou net klaar. Ik ben 2 uurtjes naar school geweest en rondom daar ben ik eigenlijk op de zaak te vinden.
0: Nou, geweldig man. Is dat ook jouw toekomst, denk je?
4: Ja, zeker, zeker.
0: Nou, daar is al helemaal geen daar is geen twijfel over mogelijk. En van het weekend was er een geweldig toernooi in de Koog. Hoe heet dat toernooi ook alweer?
4: Het 7 tegen 7 toernooi.
0: Het 7 tegen 7 toernooi met allemaal groepen vanaf Texel. En die gingen allemaal op een kwartveld spelen. Super gezellig. Daar was je ook weer te vinden. Dus je bent ook wel vrij sportief.
4: Nee, ik vind vooral de gezelligheid eromheen vind ik heel erg leuk. En een potje voetballen, dat stond me ook wel aan.
0: Ja, inderdaad. Dat ging je nog best goed af ook trouwens.
4: Ja, dat ging wel aardig.
0: Ja, dat ging best aardig. Hé, hey, maar en toen toch een beetje dan, zeg maar, richting de muziek. Want jij zegt, ik heb nog wel een nummer.
4: Nou ja, ik zou graag met de vlam in de pijp van Henk Wijngaard wel eens willen horen.
0: En waarom met de vlam in de pijp? Nou, je moet hem uitleggen. Waarom wil jij dit nummer? Waarom is dit nummer voor jou het fantastische nummer dat je denkt, als je die hoort, dan zit ik al in het weekend?
4: Nou ja, weet je, van Henk Wijngaard, dat is toch een beetje een icoon, noem ik hem zelf altijd. Ik heb hem zelf heel erg veel geluisterd. Ik ken bijna al zijn nummers en dit is toch een beetje zijn topnummer wat ik graag luister in mijn vrije tijd.
0: Nou, dan gaan we het niet gewoon draaien, kerel. Ik denk dat je het heel goed hebt uitgelegd. En ontzettend bedankt, want ja, de mensen thuis zitten al te wachten. Het is nu al 4 minuten over 5:30. Wanneer gaat hij nou officieel die week eens een keer door midden zagen? Nou, dat gaan we dus nu doen, zeg maar. En ik ga zeggen, onwijs bedankt voor dat je eventjes in de uitzending wilde komen. Hier is Met de Vlam in de Pijp van Henk Wijngaard.
3: We zijn halverwege de show. Okay. Tijd voor de zaagplaat!

0: liefde. Jari Helgers, Vlam in de Pan uit 2026.
1: De Wadden, de Vuurtoren, het Water.
2: En Radio Texel.

8 dagen per week. Ja, dat is goed. Een week eigenlijk, maar 7 dagen duurt. Dan kan ik tenminste een beetje fatsoenlijk doormidden zagen. Zoals dat. Eat This Week van de Beatles. Nou, je hoort hem al een beetje. Welke? Ja, precies. Want aankomende zaterdag, dames en heren, begint het. Maar komende zaterdag moet je echt gewoon een jaar lang opwachten. Is de ronde van Oosterend. En dat is nog groter, nog feestelijker, nog fantastischer dan de hele... Nee. Het wordt gewoon geweldig. Je moet gewoon heen komen. Het is dan 20 juni 2026 en om 12 uur start de feestelijke tourcaravaan. En om 12:30, dat is echt zo schattig. Dat is zo leuk voor de jongste deelnemers, de dikke bandenrace. En dan om 12:15 hebben we de jeugdwedstrijd voor de renners tot en met 14 jaar. En dan vervolgens krijgen we de wedstrijden van de recreanten in de klasse A. Die hebben een beetje ervaring. B hebben geen tot weinig ervaring. Nou, ik kan me voorstellen, daarna komt de grote wedstrijd voor de amateurs, junioren, sportklassen. Maar er is ook de 6 van Strand. En dat betekent dat er wordt ook hard gelopen. Ja, dat heeft niks te maken met de toeter. Alhoewel, die zult u wel heel vaak voorbij horen komen. We gaan dus dan ook nog met z'n allen 6 kilometer hardlopen. De 6 van Strand aankomende zaterdag in Oosterend. Zorg dat u erbij bent, want helaas, omdat wij nog steeds in een tijdelijke studio zitten, kunnen wij als Radio Texel niet aanwezig zijn. Dus u zult echt zelf naar Oosterend toe moeten. En ik weet zeker dat het zeer gewaardeerd wordt. Dus het wordt gewoon gezellig. Dat is echt, daar moet je een keer bij zijn. Nog nooit geweest, heen gaan. Alle keer geweest, hoef ik het niet uit te leggen. Dus dat eigenlijk. Graag tot zaterdag. Ja, ik ben er ook. Dat is het. Nou, dat gezegd hebben we. Goed. Is de week dus nu eigenlijk officieel doormidden. En laatst heb ik een halve Franse uitzending gedaan en ben ik deze vergeten. Dat is een nummer van Sting uit 1996. La Belle Dame Sans Regret. En dan zometeen heel toepasselijk de Bicycle Race van Queen.

soms moet ik gewoon eerlijk zijn tegen de luisteraar. Ik had deze dus ingestart terwijl ik dus Bicycle Race van Queen wilde instarten. Ging een beetje mis achter de knoppen en maakt helemaal niet uit. Want wat in een goed vat zit, dat verzuurt niet.

0: als je denkt, wat gebeurt er nu? En dit was een Bicycle Race van Queen. Nu wat minder, maar de king van Break the Week is in the house, dames en heren.
1: Goedenavond Rob, hi, we zijn er weer. Ja, en ik hoorde al, kijk daar.
0: En Gio ook. Ik ga niet deze microfoon open, ik ga niet meteen meedoen.
1: En Gio heeft een nieuwe armband, zie ik.
2: Ik heb een nieuwe dopklok.
1: Hij heeft een nieuwe rolly om de pols. Moet kijken, joh. Zo, en een gekke plangen op je nosso.
0: Wij noemen dat thuis gewoon een enkelband. Maar goed, fijn dat je er bent, kerel. Leuk dat je aanschuift en dat je weer zin hebt in een nieuwe Break the Week.
2: Oh, daar ga je vanuit.
0: Daar ga ik vanuit, ja, inderdaad. Oh, ja. Of is het alweer een hint voor de top 5?
2: Ik zeg niks.
1: Weet je, hij heeft niet van niet zijn zonnebril op, hè? Dat is ook met een reden.
2: Ik laat er geen emoties zien.
1: Nee, je wil geen emoties tonen.
0: Geen emoties tonen. Nee. Heel goed, soms moet je dat even weglaten. Over emoties tonen gesproken trouwens. Dat hebben jullie niet meegemaakt. Maar gisteren moest ik even optreden.
1: Ja, ik heb het gezien.
0: Zo'n kikje in Oudenschild.
1: Vanwege de nieuwe haring. Hè?
0: De nieuwe haring was nieuw. Ik zag het. Die is lekker, joh. Niet normaal. Nou,
1: ik
0: een beetje haring. Ik was aan het pingelen. Oh, je precies zitten.
1: Ja.
0: Maar na ons pingelen, dat duurt een half uurtje, kreeg je de veiling. En dat was voor het goede doel. En de KNRM was het goede doel. Dus al die jongens in de KNRM,
1: oh,
0: die waren
1: de
0: truc stond er, dat soort dingen. En vorig jaar, na €8.000, waren ze klaar. Ja. En dus een half uurtje konden we weer spelen. Nu niet. Het ging maar door. Er is in totaal €18.700 opgehaald. Voor de voedselbank en voor de KNRM.
1: 18.000.
0: Ja, daar moest ik even... Ja,
1: man. Hey, maar dat is meteen in die rolly van...
2: Precies.
1: Ja, even voor de mensen die denken van... is het echt zo? Nee, Gio zit hier letterlijk met een rol duct tape om zijn pols. Dus,
0: Dat is voor als de studio uit elkaar valt. Ja, dat is wel handig.
1: We zijn hier aan het zagen en het breken. Dus we dachten, misschien moeten we daar even een rol duct tape voor meenemen.
0: Ja, moet op een gegeven moment ook wat gelijmd worden.
1: maar wat een mooi bedacht, Rob. Dat is wel heel tof.
2: Ja.
1: Kwam dat ook door jouw spulkunsten?
0: Wel, nee man. Maar daarna moesten we nog een half uurtje even doorspelen natuurlijk. En dat was berengezellig.
1: Toegeeft,
0: een hele goede sfeer. Mooi weer. Allemaal dat soort dingen. Dus dat is helemaal goed. Nou, lang gezegd, lang gepraat. We gaan naar 9 Million Bicycles. Want aankomende zaterdag. En daar moet u heen, want wij zenden niet uit. De Ronde van Oostenrijk.
1: Ronde van Oostenrijk. Tot zo. Tot zo, ja. Gezellig.
0: Ja. Ja. Het wordt best gezellig.
1: Nou, en een lekkere visjes, hè? Lekkere
0: ja, zeker. En ik hoop niet van die suffe muziek die ik draai. Gewoon een beetje goede poko en zo.
2: Jij weet niet wat ik in petto heb.
0: Nee, zeker niet. Nou, we gaan het meemaken. Ja, toch. Ik zeg graag tot volgende week. Of tot zo.
1: Tot zo.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen in april 2027. Let op, aanmelden kan tot 15 juli aanstaande. Kijk voor meer informatie op www.texel.nl/onderscheidingen.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jezelgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een derde jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water
4: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland, Radio Texel.
2: Het is woensdagavond, dus Radio Texel breekt

0: 6 tot 8 is dit Break de Week. Break de Week.
1: Dit is Radio Texel.

0: Een hele goede avond. Het is woensdag 17 juni, 6 over 6, over 3 seconden. En je luistert weer naar een nieuwe uitzending van Breek de Week. Leuk dat je luistert. Het belooft weer wat te worden.
1: Nou ja, ik zou eerlijk zeggen, het is elke avond wat om te worden.
2: Nee, vooral die woensdagavond. Hè? Dat is het moment om even aan te sluiten hier, inderdaad.
1: Ja, fijn dat je er weer bent. Gezellig. Gezellig.
0: Ja, is alles goed met jou?
1: Ja, goed met mij, ja.
0: Ja, we was schrikken vandaag, hè?
1: Nou,
2: hoe kan je iets laten lijken wat helemaal niks
0: is? Alsof er helemaal niks is gebeurd, nee.
3: Oh, ja, maar ik heb jou vandaag gezien in het VUMC.
0: Ja, je was toch in het
3: gebeurd, joh? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Leef je nog wel?
0: Ja. Nou, dat en meer hoor je totaal niet straks in de uitzending.
2: Nee, totaal niet.
0: Wat je wel hoort is de top 10, nee, top 5.
1: Het Rennenblad.
0: En
1: lekkere pokkers.
0: Dit is
4: Breek de Week.

0: En over die goede pokoes gesproken, je kan ze aanvragen. Radiotessen.nl/plaat of bel lekker in het kan. Dat mag allemaal.
1: Nou, doe eens gek, doe eens lollig, doe eens leuk.
0: Ja, trek ze van, trek ze van zolder af, zou ik zeggen. Ja, ja, ja. Ja. Nee, we gaan even terug naar de 90s.
1: Zo, eetje disco party pogo mogo.
0: Van Nederlandse bodem.
1: Ja, zeg dat.
0: Ja, absoluut.
1: Dit is een gevalletje, je moet me niet aanraken.
0: Je moet niet aan me zitten.
1: Je moet niet aan me zitten, je moet niet aanraken. Blijf aan mijn buurt.
0: Maar toch zien Total Touch erover met Touch Me There. Dit is Brent.
1: Nou ja, zeg.
0: Radio Tessel. Oh.

0: Heerlijk.
1: Lekker. Lekker smikkelsmul.
0: Klinkt goed in de oren.
1: Lekker in die oorschelpjes.
0: Ja, ja, die wilde ik eigenlijk niet.
1: Oh, dat maakt het gewoon niet uit. Ik wou even aan jou vragen. Ben jij een beetje into de WK?
0: WK?
1: Ja.
0: Nee, echt. Dat
1: nee, niet. Kijk, volg
0: nee,
1: je niet?
0: Nee. Ah. Nou, ik het erg vind nog dat jij totaal er ook niks mee heeft.
1: Nee, eigenlijk ook niet.
0: Totdat het dan nu ineens is. Hè? Dan is het van, oh, nou, ze gooit het echt helemaal in het putje. Ja, douche aankleden, het is helemaal klaar.
1: Ja, nou, zeker heb ik wel eens de douche aankleden gebruikt tijdens een van deze zoetsappige spelletjes. Ja, nou, het punt is gewoon bij het WK dat ik denk van, oké, leuk, maar ook niet leuk of zo, ik weet niet. Ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Maar
0: dan speel je groepsdruk.
1: Nou, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik vroeger dat. Hè, dat het, praten we over het oranje gevoel. Mm-hmm. En nu iedereen die niet luistert, vindt mij waarschijnlijk een ontzettend saaie doos nu. Maar prima. Ja, ik weet niet, dat is vroeger dacht ik even, ja, dan ging je met z'n allen, dan ga je dan met oranje tooi op je hoofd ga je zitten en zit je juichen, een bak popcorn en als er wordt gescoord, dan pak je je schoonmoeder op en die gooi je uit het raam, weet je wel, want dat kan. Nou, dat soort dingen, dat is nu allemaal niet meer zo in mijn idee, denk ik. Ik weet niet of mensen nog steeds hun schoonmoeder uit het raam gooien. Maar
0: het ding is wel, ik zie wel heel veel dingen voorbij komen over, zeg maar, dan alle Nederlandse supporters die dan nu in de Verenigde Staten zijn.
1: Ja, dat schijnt ook een heel dingetje te zijn.
0: Maar dat die Amerikanen daar helemaal niks van weten, dus eigenlijk, van hoe wij eigenlijk zijn. En dat ze nu echt met een mond vol tanden staan te kijken naar ons.
2: Hey, van, they don't look like stroopwafels, man. They look like normal human.
1: En ik denk dat is een beetje wat zij vinden. Dat zij denken dat we allemaal gewoon wandelende stroopwafeltjes zijn.
0: Ja, ja. Maar ze vinden denk ik best wel leuk dat wij dus best zo, hoe heet het, kunnen feesten of zo.
1: Nou dan. Ja, gewoon, maar goed, wij hebben een van de beste DJ's scene van de wereld. Mm-hmm. En allemaal Nederlanders. En dat moet straks
0: weer. Echt DJ-muziek, hè, die er wordt gedraaid van hen.
1: Nee, maar ik bedoel meer van, ze kennen Nederland van het feesten, omdat we grote festivals maken, we hebben goede DJ's. Okay, maar goed, weet je, daar misschien zometeen meer over. Of niet, of wel, geen idee. Ik ben even benieuwd naar dat lekkere top 5 hier, dat we hebben klaarstaan.
0: Eigenlijk. Nou, mede mogen gemaakt door Remco Koelewijn. Het is in het teken van het WK, want het is allemaal zover weer. De top 5 best betaalde voetballers op het WK 2026.
1: Correct,
0: nummer 5.
1: En het gaat hier niet over 5 euro of zo, hè? Hou je vast.
0: Dat is wel iets meer dan mijn zakgeld.
1: Iets meer dan maandelijks of wekelijks zakgeld?
0: Maandelijks.
1: Oh, oké. Okay. Prima. Nummer 5. Ja, ik ben er wel klaar voor. Laten we gewoon doen. Nummer 5. En dit is echt een lekker naampje, hoor. Vinicius Junior. Uit Brazil.
0: Ja. Uit? Met hoeveel?
1: Ja, nou, ga ik zo meteen zeggen.
0: Oh, spannend.
1: Real Madrid betaalt Vinicius een vorstelijk salaris dat aangevuld wordt door lucratieve deals met merken als Gatorade. Nou, onder de nieuwe bondscoach Carlo Ancelotti, ik ben echt een super goede voetbalkenner, hoopt Vinicius zijn clubsucces door te trekken naar het nationale team. Nou, Brazilië snakt naar een wereldtitel. En wat betalen ze daar dan voor? Nou, 51 miljoen per jaar. Shame, nee.
0: What the fuck?
1: Ja, ik krijg het niet op mijn bank gestort, hoor.
0: Nee, was
1: of
0: maar zo'n
1: ik een dag les gegeven of zo.
0: Nou ja, ook topsport natuurlijk.
1: Ik ben benieuwd wie er nog meer verdient, Sam.
0: Ik wou dan zeggen, want dit is nog maar het begin, jongens, van de top 5. 51 miljoen euro.
1: Ja, wie biedt er meer? Waar gaat het heen? Ja, Rob had het over 18.000 euro voor een paar lekkere visies. Nou... Our house.
0: Madness.

0: gaat doen? Ik, want ik ga er namelijk heen.
1: Zo, echt waar? Ja, je ging er met je ouders heen, toch? Had ik dat goed begrepen?
0: Ja, lekker hoor. Wat is het? De donderdag of zo van de hele reeks. Ja, dus...
1: Jongen.
0: Dat wordt wat. Ik ben benieuwd eigenlijk. En daarna hebben we natuurlijk... het wordt een drukke week. Goed, je luistert naar Breek de Week.
1: Nou ja, heerlijk. Gezellig dat je er nog steeds bij bent.
0: Intunen. Ik zit even te kijken. Er gebeurt... Nou ja, ik wil zeggen, er gebeurt niet heel veel in de wereld. Er zijn natuurlijk...
1: gebeurt genoeg. Nou ja, ik kan wel even wat vertellen. Want Rob had het over dat zaterdag natuurlijk de ronde van Oost-Drenthe is. Maar het gaat heel warm worden. Namelijk vanaf morgen gaat het nationale hitteplan van start.
0: Zo.
1: Ja, inderdaad. Dat is dus een waarschuwing, hè, om extra voorzichtig te zijn met warm weer. Op sommige plaatsen kan het zelfs 30 graden worden. En daar zijn dus een paar handige tips voor die je kunt gebruiken. Een aantal zijn een open deur, maar een aantal zijn misschien ook wel dat je denkt... Nou, dat wist ik nog niet. Je kan bijvoorbeeld voldoende water drinken. Nou, die had ik niet aan zien komen. Uit de zon blijven, zoek eens de schaduw op. Goed insmeren met zonnebrandcreme. Ja, het zijn dan nogmaals allemaal open deurtjes, ja, maar het kan het maar even benoemd worden. Vooral 's middags even een beetje kalm aan doen, want dan is de zon natuurlijk op zijn heetst. Kamer kun je koel houden. Laat overdag bijvoorbeeld de ramen en de gordijnen dicht. Je zou denken dat dus de ramen open doen doorlucht. Alleen dat is dus juist niet handig op het heetste van de dag. Want dan laat je juist hete lucht binnen. Doe dat juist op de avond of in de ochtend. Dat je even de koude lucht kan doorluchten en ventileren. Neem een warme douche. Koud douchen, dat lijkt logisch. Maar door juist een koude douche gaat je lichaam juist extra aan het werk. Om dus weer je lichaam op te kunnen warmen. Nou, dat wil je dus juist niet. Lauw of warm douchen is dus een betere keuze. En tot slot, ja, het kan... Of het echt wil en of je ruimte ervoor hebt, geen idee. Maar het is een mogelijkheid. Je zou bijvoorbeeld ook nog je kussen in de koelkast kunnen leggen. Want ja, een lekkere koud kussen, dat zorgt lekker voor een lekkere verfrissing bij het hoofd. En ja, ik denk dat iedereen dat kan beamen. Echt een warm bed in een warme slaapkamer. Echt heet, dat is echt niet lekker. Nee. Dus ik hoop dat iedereen hier wat aan heeft. En doe vooral kalm aan en geniet ook van het zonnetje. Want we zijn als Nederlanders altijd aan het zeuren. Het is altijd of te warm of te koud.
0: Dat is
1: dus
0: goed.
1: Maak ook een beetje plezier mee.
0: Precies. Wat ik verder nog even wil aanhouden over wat er nu in de wereld speelt. Is volgens mij weer wat gaan op het wereldtoneel met Trump en Iran.
1: Ja,
0: maar
1: ook akkoord, hè,
0: is momenteel nu de G7 gaande in... Ja. Frankrijk, precies.
1: Correct.
0: Ja. Waar Trump dan ook weer met Zelensky gaat praten. En Trump heeft ook weer met Poetin gepraat. Dus er zijn allemaal weer ontwikkelingen. Maar goed, wat ik even wilde zeggen is... Dit hebben we natuurlijk een half jaar geleden hebben we dit ook weer gehad. Maar bijna opgelost.
1: Ja.
0: Dus gaat het nu wel gebeuren? Dat is even...
1: Nou ja, weet je, kijk, Iran heeft tot zover heel vaak ontkend... Hè, dat er überhaupt onderhandeld is. Nu... is er dus wel daadwerkelijk onderhandeld. Dus dat is al een stap verder.
0: Ja,
1: Het gaat allemaal om die staat van Hormuz. Hè. Dat is natuurlijk het eireten.
0: Ja.
1: En als die open is, staan we allemaal te juichen van... hey, lekker, we krijgen weer goedkope benzine en diesel.
0: Nou, het lijkt wel weer goedkoper te worden.
1: Ja, niet als je op Tesla woont natuurlijk.
0: Nee.
1: Daar blijft het standaard altijd 4 euro per liter bewijzen van. Maar... de specialisten zeggen dat als jij bijvoorbeeld nu gaat die staat van Hormuz open, dan denken we allemaal hey, de dag daarna is het weer geregeld. Nou, dat is dus niet het geval, want er zitten allemaal berekeningen. Ze hebben natuurlijk inkoopprijs gedaan. Dat duurt weer 2 maanden voordat het weer een beetje is gestabiliseerd. Ja, maar goed, mocht er dan weer gezeur zijn, dan gaat het weer omhoog. Dus ik denk dat ze gewoon hun best houden om de prijs lekker hoog te houden. Of ze moeten gewoon lekker de belasting omlaag doen. Dan krijg je geen accijns meer.
0: Is dat een idee?
1: 0% accijns.
0: Nee. Politici, nou ja, goed.
1: Nee, dat mogen ze lekker in Den Haag uitzoeken.
0: Ik wou dat zeggen, we blijven het volgen. Wij gaan ons op wat totaal anders storten, waar weinig politiek... Goed, er is altijd wel wat politiek gedoe rondom het WK.
1: Ja,
0: maar,
1: voornamelijk dat er nu, en dat heb ik laatst gezien, ging het ook over Iran.
0: Ja.
1: De oude Iraanse vlag met volgens mij een draak op. Of een draak was het volgens mij. Die is tijdens het WK, de wedstrijd Iran tegen... Pim het even niet vast. Is er binnengesmokkeld. Dat mocht niet, want de FIFA heeft die vlag verboden. Omdat er dus ook weer een politieke lading aan zat. Nou, allemaal gedoe. Iedereen wil wat zeggen. Maar
0: dat was ook volgens mij iets nog met een scheidsrechter uit Somalië.
1: Ja.
0: En volgens mij ook nog met een scheidsrechter in een bepaald gebaar. En nou goed, ik hou het over.
1: Maar eigenlijk is het helemaal niet leuk. Daarom zeg ik voetbal.
0: Nee.
1: En ze verdienen wat, jongen. Want daar hebben we het namelijk over.
0: Precies. We hebben namelijk de top 5 best betaalde voetballers op het WK 2026.

0: 20, met op nummer 4 Erling Haaland uit Noorwegen. De beste man verdient, hou je vast, 68 miljoen euro per jaar. Ja, na een afwezigheid van 28 jaar is Noorwegen terug op het WK. En Haaland leidde zijn land na de kwalificatie met een glansrol tegen Italië. Bij Manchester City verdient hij, inclusief bonussen, ongeveer dus 68 miljoen euro per jaar.
1: Op je mel gauw, zouden we zeggen dan. Hè?
0: Dat is flink, laten we het zo zeggen.
1: Dat is gewoon 1 miljoen meer dan 67 miljoen. Besef dat, hè?
0: Ja, dat is... Ja. Ja. Maar goed, weet je, als je in die miljoenen zit, ja, wat boeit het dan nog eigenlijk, hè?
1: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen. En oké, als je goed kan voetballen, oké. Maar waarom moet je zo insane veel verdienen? Waarom? Ja, ik snap, waarom?
0: Ik weet het niet.
1: Dat zegt ook wel iets over, zeg maar, wat voetbal is voor de mensheid, zeg maar. Dat, ja. Hoeveel daar aan vasthangt, ja. Nou ja, ik zal het nooit begrijpen als niet-voetbalfan of zo. Ik wil wel lachen om te kijken, maar ja, nou, sorry. Iedereen haakt nu af die nu voetbal wel leuk vindt, denk ik.
0: Nou, om dan even te nuanceren. Bijvoorbeeld de hele filmwereld en filmindustrie, die
1: springt
0: natuurlijk ook in de miljoenen.
1: Misschien wel miljarden gaan er in ons soms, ja.
0: Modellenwereld, kledij en al dat soort.
1: Maar ook als sport... Ja, is voetbal denk ik wel de meeste, waar de meeste centjes in omgaan. De meeste moelas.
0: Absoluut. We gaan naar Republica. Klinkt het denk ik alsof we naar het WK 2018
1: gaan.
0: Ja,
1: waka.
0: Nee. 2018 was het in Rusland.
1: Ja, I know.
0: Maar dit is nu Break the Week met Ready to Go.

0: Martin Solveig en Dragonette met Hello. Ja, wel bekend met de videoclip op de tennisbaan. God, dit is voor mij echt een gouden ouwe. Heerlijk.
1: Ja, dat is even nostalgisch.
0: Nou, nostalgisch hoor. Ja, een gouden ouwe mag ik natuurlijk niet zeggen, want dat is allemaal voor de 80 jaar. Maar voor mij gewoon even zo'n lekker back to the younger years. Heerlijk. Hey, if you know, you know.
1: Het klinkt alsof het weer tijd is voor dat, iets.
0: Met een ronde vorm. Het is tijd voor het random rad. Ja, Gio, wat gaan we precies doen? Leg uit.
1: Nou, we hebben hier een rad staan met daarop 27 vakjes. 26 daarvan zijn gevuld met de letters van het alfabet. En één daarvan is gevuld met een joker. Wat de joker inhoudt, legt zo uit. Maar mocht het rad belanden op een letter, dan voeren wij die automatie in ons systeem. En dan begint of zowel de titel of de artiest met die letter. Belandt die op de joker, dan mogen wij een willekeurige iemand bellen. Of er wordt iemand willekeurig gebeld. Ik zeg dat elke week fout. En die mag dan ons een letter toespelen.
0: Nou, ik had het niet anders en beter kunnen uitleggen dan dat je op dit moment hebt gedaan.
1: Nou, hartelijk dank voor dit compliment.
0: Lekker compliment. Zou dat op die woensdagavond gewoon?
1: Ja, dat nog kan ook allemaal.
0: Tegenwoordig, ja. Moet een beetje lief voor elkaar zijn, hè, tegenwoordig.
1: Dat hoor ik. Nou ja, aan jou de eer eigenlijk, ja, hè?
0: Ik ga naast het rad staan.
1: Nou, ben je er een beetje klaar voor ook?
0: Want ik ben echt nog nooit zo klaar geweest als nu.
1: Nou, dan zeg ik.
0: 3, 2, 1. Hoppatee! Oh, wat een prankje dit nou. Jemine zeg. Jemine.
1: Ik was al twee stappen verder.
0: Jemine.
1: Ja, ik was al twee stappen verder.
0: Jemine. Jemine. Dit is in de geschiedenis van heel Breek de Week is dit nog wel echt de meest schandalige fout ooit. Jij doet gewoon niet wat er moet gebeuren.
1: Maar ik was al twee stappen verder. Ik had de letter gewoon al.
0: De letter W!
1: Ongelooflijk.
0: Nou, zeg dat is echt. Speel maar gewoon door, want dit kan echt.
1: Gewoon.
0: Ja, doe maar. Gewoon.
2: Dit is de plaat. Dit is de plaat. Plaat. Van het Random Rad.
1: Nou, leuk. Je hoort het, de plaat van het Random Rad. Toevallig heeft Shakira dit jaar weer een nummer gemaakt voor het WK.
0: Ja, dat moet je maar willen.
1: Wakker.
0: Hey.

0: to be alive. Is niet van de village, people.
1: Leuk, joh. Ik dacht Barbie Bugbunny in je reet.
2: Goed, we hebben een verzoekje gekregen uit het uiterste zuiden van Limburg.
3: Dat is toch Patrick Hernandez?

0: Heerlijk, de Village People, Born to be Alive hier aan de Tesla. Daarvoor hoorde je Shakira met Waka Waka.
1: Wacht even, zijn er nou Village People?
0: Ja, dit is toch een Village People?
1: Born to be Alive is toch van Patrick Hernandez?
0: Nee.
1: Zo mooie master movies, daar refereren we natuurlijk naar hier. Bij Michael Nicht, de Knight Rider, misschien ooit bekend, vroeger op RTL 7 heel erg te zien, na die DA-team. De twee Nederlandse gasten, Master Movies, hebben daar echt jaren geleden, dat is echt mijn jeugd, een paradies opgemaakt. Nou, dat is nog steeds iconisch. Dus voor de mensen die het echt nog weten, heerlijk.
0: Oh, nou. Ik moet hier gewoon... Nee, dat is beter. Nee,
1: wat ik nog Dylan, ken je deze nog? Dylan luistert mee trouwens, daar was het verzoekje ook van. Ja, dat moet Dylan. Hij kennen.
0: Ja, we moeten even zeggen trouwens dat er in het verzoekje stond dat het voor de beste mannen van de studio was. Met daarin ook hij zegt wel dus dat Born to be Alive toch van de Village People is. Dus,
1: ja, maar dat is dus niet waar, want dat is dus van Patrick Hernandez.
0: Nee, goed. Wat ik wil zeggen is, ik had het net over Master Movies, dat waren natuurlijk twee gasten. Die allemaal stemmetjes deden. Eén daarvan die is nu wat is ermee doorgegaan, zeg maar, met films. En
1: correct,
0: zo.
1: Ja.
0: Die
1: en heeft in de muziekwereld gegaan ook.
0: Ja. Ook, ja. Maar die heeft dus nu een film geregisseerd en geschreven. Ja. Straf heet die volgens mij.
1: Correct, ja. Ja.
0: Was een tijdje in de bioscoop, een half jaar geleden.
1: Ruben van der Meer speelt een ander ook in.
0: Ja. Ja. Nou, goed. Alle gekheid op een stokje. We hebben nog een half uur, een kwartier te gaan. En we hebben nog een top 5 af te maken.
1: Nou, inderdaad, we hebben een top 5 waarbij wij praten over de goed verdienende voetballers die meedoen aan het WK dit jaar. Op nummer 3 hebben we Kylian Mbappé natuurlijk, van Frankrijk. Wie kent hem ook niet? Die is echt in een hele korte tijd vrij beroemd geworden. Ja, met dus een basissalaris en tekengeld komt Mbappé uit op een ongeveer, hou je vast, 81 miljoen euro per jaar. Nou, hij wordt gesteund door grote partners zoals kledingmerk Nike en Hublot. Ja, op 27-jarige leeftijd heeft de Franse aanvoerder in de vorm van zijn leven. Met maar liefst 12 WK-doelpunten op zijn naam heeft hij het record van Miroslav Klose. 16 goals in totaal in het vizier. Frankrijk geldt mede door zijn aanwezigheid als de grote favoriet bij de bookmakers. En het leuke is om even te melden, Miroslav Klose met 16 goals is eigenlijk de meest gescoorde voetballer aller tijden. Dat is dus sinds gisteren geëvenaard door Messi. Die heeft gisteren 3 goals gemaakt, waardoor hij dus ook op 16 goals zit. En dus eigenlijk evenveel goals heeft als Miroslav Klose. Moet er wel bij zeggen, als ik het goed zeg, heeft Miroslav Klose dat in 21 wedstrijden gedaan. En Messi heeft dat in 27 wedstrijden gedaan. Dus op, zeg maar, als je hem in verhouding plaatst, is Klose nog steeds degene die de meeste goals heeft gemaakt. Maar nog één erbij en dan heeft hij meer goals gemaakt. Dat is best wel leuk om even te melden.
0: Het was zelfs zo groot nieuws dat de NOS er ook over moest schrijven.
1: Ja, inderdaad.
0: De nummer 2 die houden we nog even geheim, denk ik.
1: Ja.
0: Toch?
1: En de nummer 1 ook.
0: Ja, de nummer 1 het zou een beetje raar zijn als we nu al de nummer 1 verklappen en dan nummer 2.
1: Gaan we niet doen.
0: Maar misschien dat de echte voetbalkenners al gewoon een zwaar vermoeden hebben. Maar je weet
1: maar
0: het niet,
1: Het zijn misschien open deurtjes, maar toch, ik denk dat juist het spannende aan deze top 5 is, van wie staat er dan op nummer 1?
0: Ja, precies.
1: Welke van
0: wie
1: de 2?
0: Wie krijgt nou net een miljoentje meer betaald?
1: Ja, of zo te zien, scheelt best wel veel.
0: Nou, je gaat er zo meteen horen, blijf lekker luisteren, maar niet voordat we naar Deep Blue Something hebben geluisterd met Breakfast

0: Ja, zou ik daar misschien eens een keer kunnen gaan ontbijten? Lijkt me lekker. Breakfast at Tiffany, Deep Blue Something, hoor je bij Breek de Week, Radio Texel. Ja, met nog een paar minuutjes op het echte klokkie. Die lekkere roltape die je net om je linkerpols had zitten.
1: Ja.
0: Een echte workzone black tape.
1: Dat is wel een hier die je op de bouwplaats vindt.
0: Ja, die komen echt van pas. Die zijn ook echt onverwoestbaar, die dingen.
1: Precies. Nee, de tijd tikt en de tijd tikt door. We gaan naar de top 5, want we zijn bij het einde gekomen. Maar eerst de nummer 2.
0: Correct. Ja, en er werd al even gespeculeerd in de Radio Texel app, tussen haakjes. Mm-hmm. Wat zou de nummer 2 zijn? Wat zou de nummer 1 zijn? Nou ja, we gaan jullie verlossen. Gio, wie staat er op nummer 2? Wie verdient het één naar meeste van al deze WK-voetballers van 2026?
1: Ja, op nummer 2 van de top 5 best betaalde voetballers op het WK 2026 staat de man uit Argentinië, Lionel Messi, met, hou je vast, 111 miljoen euro per jaar.
0: Hartstikke idee.
1: Ja, bij Inter Miami verdient Messi een fors basissalaris. Zijn echte rijkdom komt uit op winstdelingen met Adidas en Apple TV. En met een totaal inkomen van 111 miljoen euro staat de regerend wereldkampioen op de tweede plaats. En hoewel Messi nog niet officieel heeft bevestigd dat hij elke minuut gaat spelen, is hij de onbetwiste leider van Argentinië. En de jacht op een tweede een of volgende wereldtitel is voor hem belangrijker dan welk geldbedrag dan ook.
0: Ja, en zoals ik net al zei, die heeft dus nu al de meeste, althans evenaring van Miroslav Klose, 16 goals op de WK-wedstrijden. Ja. Het is wat, hè? 111 miljoen euro. Alleen moet ik eerlijk zeggen, als je een combinatie, een soort sponsordeal hebt met Adidas en Apple TV, ja, dat is best wel,
1: dat
0: zijn wel grote bedrijven.
1: Maar daar heb je dan ook, daar moet je het ook wel van krijgen, zeg maar.
0: Zeker. Zullen we gelijk door naar de allerlaatste?
1: Verlos ons.
0: Ja, op nummer 1. En ook echt dik op nummer 1. Je ziet hem waarschijnlijk aankomen. Hebben we Cristiano Ronaldo uit Portugal. Ja, Ronaldo's contract bij Al Nassr levert hem, inclusief commerciële deals, ongeveer 240 miljoen euro per jaar op. Ja. Nou, op 41-jarige leeftijd begint hij aan zijn 6e WK. En dat is ook een record. Nou, de grote vraag blijft of bondscoach Roberto Martinez hem ook als vaste basisspeler gebruikt. Ja, wel bekend van de SU. Ja, die man, 240 miljoen euro per jaar. Dus ja, die man,
1: het is echt
0: niet te beseffen dit. Niet oké. Okay. Wat wel oké is, is dat, dat de uitzending erop zit. Ja, eigenlijk ook weer niet. Dat is ook een beetje jammer natuurlijk.
1: Het zit er weer op, maar wellicht zijn we de volgende week. Wellicht ook niet, maar zo niet, dan kan je in de archieven bladeren en ons
0: lekker terugluisteren. Bedankt jullie in ieder geval voor het luisteren.
1: Ja, het was maar weer een waar genoegen, want dit was
0: Breek de Week.
1: Voor deze week.
0: Nou, we sluiten af met een heerlijke banger. Terug naar de eind jaren 70, begin jaren 80. Ja, tijdloos Toto. Met Hold the Line.
1: Ja, op een hoogte moment. Nou, nogmaals, heel veel plezier met het kijken naar het WK.
0: Ja, en hup, Holland, hup. Fijne avond.
1: Zet hem op. Hoi, hoi.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
2: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
1: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: raads- en commissieleden. Leden van het college van BMW en publiek hier in de zaal en thuis aan het toestel of een ander apparaat gekluisterd, van harte welkom. Vandaag is het 17 juni, de Werelddag ter bestrijding van woestijnvorming en droogte. Laten we hopen dat dit een mooie symbolische bijdrage levert aan het voorkomen van al te droge agendapunten van deze avond. Een avond met achter elkaar zowel een commissievergadering als een raadsvergadering. Gelukkig is het vandaag ook apfelstroedeldag. Hoewel ik zo'n dag meer in de winter dan in de zomer verwacht, eerlijk gezegd. En doordat ze ook alleen maar in bevroren versie te verkrijgen zijn, heb ik het helaas nu niet voor elkaar gekregen om dat te presenteren. Maar ik beloof u, als ik nog eens op 17 juni een commissievergadering voorzit, dan zorg ik voor apfelstroedel. En dan blijft er altijd nog iets om naar uit te kijken. Dus bij deze open ik de commissievergadering van 17 juni 2026. En dan is mijn vraag of er mededelingen zijn. Ik zie de heer Comdeur.
1: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een mededeling inderdaad. We hebben... Hij stottert, wat heb ik het idee. We hebben vandaag beantwoording gehad op mijn vraag over de Meijerblis. En ik ben heel blij met de beantwoording dat er in september op teruggekomen gaat worden. Dus mijn vooraankondiging dat ik met een motie zou komen, wil ik in ieder geval uitstellen tot en met september.
0: Dank u wel. Ik kijk nog even verder rond. Meneer Polderman.
2: Dank u, voorzitter. Ik wilde eigenlijk even beginnen met een compliment naar het college. Ik vind dat we prachtige bermen hebben op het moment. Vol met bloemen. En dat ziet er waanzinnig uit.
0: Nou, dat is dank voor de leuke mededeling. Oké, volgens mij hebben we dan alle mededelingen gehad. En dan gaan we naar punt 2. En dat is de vaststelling van deze agenda. En we starten met ruimte voor het publiek, waarin twee insprekers gelegenheid hebben verzocht om te reageren op het coalitieakkoord Realistisch Vooruit. Vervolgens richten we ons met name op de jaarstukken van de gemeenschappelijke regelingen. We bespreken de jaarstukken 2025 en de begrotingen 2027 van de veiligheidsregio, de omgevingsdienst, de GGD en het regionaal archief. En daarnaast behandelen we nog de begroting van de gemeenschappelijke regeling de Waddeneilanden 2027. Deze vergadering dient als voorbereiding op de besluitvorming in de Raad later op deze avond, waar deze stukken formeel zullen worden behandeld. En ik stel voor dat we met elkaar zorgen voor een constructieve en heldere bespreking, zodat we goed voorbereid richting de raadsvergadering gaan. Zo ziet de agenda van deze commissievergadering eruit. En kunnen we bij deze de agenda vaststellen? Oké. Dan gaan we naar punt 3. En dat betreft ruimte voor het publiek. Meneer Bisschop van Texel Plastic Vrij, mag ik u uitnodigen? U heeft 5 minuten, zoals u waarschijnlijk weet. En de rechterknop verschaft u toegang. Gaat uw gang.
3: Dank u wel. Geacht college en geachte raadsleden, ik wil u feliciteren met het gepresenteerde coalitieakkoord. En wij, Texel Plastic Vrij, zien in dat coalitieakkoord veel aanknopingspunten om een actieve partner te zijn bij de uitvoering van de ambities op het gebied van een schoon eiland, duurzaamheid, circulariteit en betrokkenheid van inwoners en bezoekers. De coalitie onderschrijft, en hoe kan het ook anders, het belang van een schoon eiland. En veel wandelaars die dagelijks bezig zijn met het schoonhouden van het Texelse Brand. Ook Texel Plastic Vrij is daarin actief. Door het uitvoeren van opruimacties en het onderhouden van 19 jutkooien. Tot nu toe is Texel Plastic Vrij is het gelukt om de fondsen die benodigd zijn voor de onderhoud en het legen van de kooien bij elkaar te sprokkelen via donaties en incidentele subsidies. Dit vinden wij een wankele basis. Dus we kijken uit naar een constructie waarbij de financiering structureel geregeld kan worden. Duidelijkheid over welke instantie verantwoordelijk is voor het verfafval uit het zee is daarom hard nodig. En wij dringen er dan ook bij het nieuwe college op aan om het lopende onderzoek dat in samenwerking met de Noord-Hollandse kustgemeentes wordt gedaan, voortvarend op te pakken. Als er duidelijkheid is, dan kunnen we samen op weg naar een goede gemeenschappelijke aanpak, waarbij Texel Plastic vrij zeker zijn aandeel zal oppakken. Zolang dat er nog niet is, en daar lijkt het helaas op, en er nog geen afspraken zijn ten aanzien van de benodigde budgetten, zou Texel Plastic Vrij het op prijs stellen dat de toezegging van het vorige college, namelijk dat de gemeente de stortkosten van het op strand verzamelde plastic betaalt, wordt voortgezet. Met onze activiteiten leveren wij concreet invulling aan ambities uit het coalitieakkoord op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en bewustwording. Door met schoolklassen het strand op te gaan, bedrijven te betrekken bij opruimacties en voorlichting te geven aan inwoners en bezoekers, vergroten wij het draagvlak voor een schoon en toekomstbestendig Texel. Daarmee bieden we ook ondernemers de mogelijkheid om zichtbaar invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en hun bijdrage te leveren aan het duurzaam imago van Texel als kwaliteitsbestemming. De volgende stap van ons is om te laten zien dat plastic niet het einde van een keten hoeft te zijn, maar juist het begin van een nieuwe. Daarom zetten wij in op lokale recycling en het ontwikkelen van nieuwe producten uit het ingezamelde plastic, waarmee de circulaire economie op Texel versterkt wordt. Daarbij zien we nadrukkelijk kansen voor samenwerking met ondernemers, evenementenorganisatie en recreatiebedrijven. Door lokaal plastic opnieuw te verwerken tot bruikbare producten ontstaat niet alleen milieuwinst, maar ook ruimte voor innovatie, educatie en een onderscheidend verhaal waarmee Texelse bedrijven zich kunnen profileren. Texel Plastic Vrij is partner van het programma Wat Gaat Om. Dat is een brede aanpak die alle facetten van een plasticarme waddengebied aandacht geeft. Hiervoor ontvangt Wat Gaat Om subsidies van het Waddenfonds en de RegioDeal. Tevens is er een toezegging van Stift voor subsidie aan Texel Plastic Vrij. Wij hebben inmiddels diverse machines besteld waarmee we nieuwe producten kunnen gaan maken. U zult wellicht denken, geen problemen dus. Helaas. Ons obstakel is dat subsidies niet besteed mogen worden aan huisvesting en andere lopende kosten. Om onze recyclingactieven te kunnen uitvoeren, maar ook voor het geven van workshops, hebben we dringend huisvesting nodig. Onze eigen fondsen en opbrengsten van activiteiten zijn momenteel onvoldoende om een maandelijkse huur te kunnen betalen. Daarom vragen we het college om samen met ons te onderzoeken hoe Texel Plastic Vrij kan bijdragen aan de uitvoering van de circulaire en duurzame ambities uit het coalitieakkoord. Een tijdelijke of permanente locatie of gebouw zou ons in staat stellen om recycling, educatie en samenwerking met ondernemers verder te ontwikkelen. En daarmee een blijvende maatschappelijke en economische meerwaarde voor Texel te creëren. En zo investeren we gezamenlijk in een schoon eiland, een sterke circulaire economie en een aantrekkelijk vestigings- en verblijfsklimaat voor inwoners, bezoekers en ondernemers. En mocht er in de toekomst een circulair ambachtscentrum of een circulair ambachtsnetwerk ontstaan, dan zullen wij daar zeker graag onderdeel van uitmaken. Dank u wel. Binnen de tijd, denk ik. Hè? Goed, hè?
0: U mag even... Ja. U was bijna binnen de tijd, maar ik voelde dat u tot een afronding kwam. Dus ik heb u even een paar seconden extra gegeven. Dank u voor uw verhaal. Zijn er commissieraadsleden die vragen willen stellen aan de heer Bisschop? Ik zie de heer Mokveld...
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor het betoog. U geeft aan dat u een aantal dingen nodig heeft. Structurelere toezegging rondom financiering, maar ook een concrete plek, een maakplek, als ik het goed begrijp. Wat heeft u zelf inmiddels al gedaan om dat te kunnen vinden? Wat komt u dan tegen? Wat is er moeilijk aan om dat te vinden?
3: Nou ja, goed. Ons grote obstakel is natuurlijk de financiën. Wij mogen de subsidies niet besteden aan huur. Er zijn diverse panden die zijn te huur en die zouden in mindere of meerdere mate passend zijn voor onze activiteiten. Maar telkens stuit het natuurlijk op de financiën. En we hebben makelaars en gebouweigenaren gesproken, maar ja, er moet natuurlijk wel een beetje geld bij komen.
0: Ik zag de heer Le Clou.
5: Ja, klopt. Ik had eigenlijk dezelfde vraag, maar ook nog een andere vraag eigenlijk aan het college. Ziet het college mogelijkheden om samen met Texel Plastic Vrij te onderzoeken of er een gemeentelijke werkruimte of andere structurele ondersteuning gerealiseerd kan worden?
0: Meneer Le Clou, het gaat nu eventjes over vragen aan de heer Bisschop. En daarna heeft u eventueel gelegenheid om dat aan het college te vragen.
5: Ja, oké. Okay.
0: De heer Comdeur had wel een vraag aan de heer Bisschop.
1: Zeker weten, mevrouw. Dank u wel, voorzitter. De heer Bisschop, ik heb in de programmarekening gezien dat plastic ook als grondstof gezien wordt en daarmee ook geld zou kunnen opbrengen. Maken jullie ook gebruik van dat soort mogelijkheden?
3: Nou ja, wij zitten nu in de fase dat wij apparaten hebben aangeschaft waarmee we nieuwe producten kunnen maken. En u zult begrijpen dat in zo'n fase zoals wij er nu in zitten, dat we altijd een tikkeltje duurder zijn dan producten die je nu op de markt kan kopen. Maar ik denk dat deze fase, ja, dat is ook de fase van het aantonen dat gerecycled plastic een grondstof is en geen afvalproduct is, en dat je daar heel goed nieuwe producten van kunt maken. En hoe zich dat later ontwikkelt, ja, dat zal ook afhangen van hoe het publiek erop reageert en wat de ontwikkeling van andere producten in die sector zal zijn. Op dit moment is het nog steeds helaas zo dat nieuw plastic goedkoper is dan gerecycled plastic. Ja, en daar zou eigenlijk van hoge rand, en dan hebben we het over Den Haag, die zouden daar eigenlijk wel wat maatregelen voor moeten verzinnen.
0: En dan hadden we nog de heer Polderman.
2: Ja, dank u, voorzitter. Het is natuurlijk erg mooi dat op deze manier een stuk plastic van het strand afgaat. Een heel mooi streven. Nu zien we regelmatig dat er veel hondenpoep in die bakken terechtkomt. Ik vroeg me af, is dat voor jullie nog een issue en is daarmee om te gaan? En zou er een manier zijn waardoor, want ik heb begrepen dat dat dus voor extra kosten ook met zich meebrengt, daar nog wat aan te doen zijn?
3: Ja, dat is echt een heel groot probleem. Want het is, ten eerste is het vies. Maar ten tweede, als je bijvoorbeeld, want er zijn ook momenten dat je datgene wat je vindt moet persen. En dan is het zeer onprettig dat daar hondenstront tussen zit. En we hebben toevallig vanmiddag gesproken met gemeentewerken. En die kampt ook met dat grote probleem. Het is gewoon Texels probleem. En misschien zelfs wel een nationaal probleem. Dat mensen hun hondenpoep denken te moeten verpakken. Altijd. En maar niet weggooien. Ja. Maar geen oplossing.
0: Ooit ging er schapenpoep in de Texelse kaas. Dus misschien kunnen we er nog een uniek Texels product van maken. Maar dat als grapje. Dit waren de vragen aan de heer Bisschop. Meneer Mokveld heeft nog een nagekomen vraag.
4: Dank u wel, voorzitter. U zei ook iets over een onderzoek waarvan u nog de uitslag in afwachting van was. Kunt u dat nog even naar de toelichten? Waar gaat het over?
3: Er is verschil van mening tussen Rijkswaterstaat en de gemeente Texel wie er verantwoordelijk is voor het zwerfafval uit zee. En dat verschil van mening, dat is er al jarenlang. En na enige tijd geleden is er het initiatief genomen door de gemeente Texel om in het verband van de Noord-Hollandse kustgemeentes om daar een onderzoek naar uit te laten voeren. En dat onderzoek dat zou in oktober een soort resultaat of een tussenresultaat op geleverd hebben. Wij hebben daar regelmatig gevraagd van wat staat er dan in? Daar worden wij niet over ingelicht. En bovendien krijgen wij daar ook geen procesinformatie over om te horen van wat gaat er nu gebeuren. Dus ja, wij willen dat heel graag weten, want wij willen ook graag weten of wij daar eventueel nog een aandeel in kunnen hebben om die discussie weer op gang te krijgen. Overigens zijn wij het eens met het standpunt van de gemeente Texel dat het natuurlijk heel bijzonder is dat er van alles aanspoelt vanuit zee. Dat je daar als gemeente verantwoordelijk voor bent en dat je geen enkel middel hebt om dat tegen te gaan of de vervuiler te beboeten. Maar uiteindelijk moet er wel ergens een keuze gemaakt worden, zodat er een goede afspraak gemaakt wordt van oké, en hoe ga je dat dan uitvoeren, dat opruimen, en hoe ga je dat bekostigen? En dat is de stand van zaken op dit moment.
0: Duidelijk. Oké, dan... Meneer Vonk.
6: Dank u wel. U zegt net dat u geïnvesteerd hebt in apparaten om producten van te maken. Ik neem aan dat u dat gaat verkopen dan, dat u ervan gaat maken, of niet? Of is dat niet winstgevend genoeg om te zeggen van we gaan er ook een pand van huren?
3: Nou ja, op dit moment is dat nog zo kleinschalig. Is de productie nog zo duur dat je niet kan verwachten dat we op korte termijn daar winstgevend in kunnen zijn. Als je vergelijkt dat veel mensen nog niet beseffen dat je van oud plastic van het strand mooie producten kunt maken, maar dat bijvoorbeeld, nou, we hebben een zeepbakje in de aanbieding, maar als je dat voor een redelijke prijs afgericht op de productiekosten wilt verkopen, dan ben je richting een tientje. En in China worden er in een minuut 100 uitgepoept en die kosten dan een kwartje. Hè? Dus. Ja.
0: Oké, duidelijk. Dan mag u weer plaatsnemen en dan komt meneer Leclou, mag nog even zijn vraag herhalen aan het college.
5: Ja, dank u wel. Moet ik hem nog een keer herhalen of hadden jullie hem onthouden? Ziet het college mogelijkheden om samen met Texel Plastic Vrij te onderzoeken of er een gemeentelijke werkruimte of een andere structurele ondersteuning gerealiseerd kan worden?
0: Mevrouw Woertman.
7: Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Bisschop, voor uw toelichting. In het coalitieakkoord hebben wij laten opnemen dat wij voorstander zijn en is een van de punten in de paragraaf over energie en duurzaamheid. Een circulaire economie waarin grondstoffen lokaal zoveel mogelijk worden hergebruikt. We meer voedsel op eigen bodem produceren voor Texelse consumptie en verspilling wordt beperkt. Dat is niet de enige plek waar we het over circulariteit hebben. Dus voor ons is dat zeker heel belangrijk. Ik ben niet op de hoogte nog, vanwege dat we nog maar net gestart zijn, van alle afspraken die met het vorige college daarover zijn gemaakt. Maar ik wil u heel graag uitnodigen voor in ieder geval eerst een kennismakingsgesprek en dan samen kijken hoe we daar opvolging aan kunnen geven.
0: Dank u wel. Nou, dat is maar binnen dan. Mag ik dan de volgende inspreker, de heer De Graaf, uitnodigen om... Meneer Condeur.
1: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik wil eigenlijk mijn vraag ook wel richting het college herhalen wat ik net aan meneer Bisschop heb gesteld. In het programma begroting of rekening staat het plastic aangetroffen in zwerfafval genereert een opbrengst. Ik ben eigenlijk benieuwd, is er een mogelijkheid dat de stichting hiervan mee kan profiteren? Want ik neem aan dat een deel van het zwerfafval ook van hun afkomstig is. En we hebben het elke keer over stortkosten. Maar wellicht is er dus ook iets met opbrengst te realiseren. Ik heb geen idee hoe dat in elkaar steekt. Dit is de zin waar ik het ook mee moet doen. Maar ik ben graag benieuwd, of ben benieuwd wat de achterliggende ideeën daarover zijn. Dank u wel.
0: We zullen kijken of wethouder Woertman daar al een antwoord op kan geven.
7: Nee, daar heb ik niet 1, 2, 3 een antwoord op, maar daar wil ik me heel graag in verdiepen.
0: Ja. Dan zag ik bij de heer Mokveld ook nog een vraag.
8: Ja, dank u wel, voorzitter. Goed te horen dat het gesprek aangegaan wordt. Hè. Dat is natuurlijk de kennismaking, maar misschien ook de verdere verdieping in hoe het allemaal in elkaar zit. Dus het is heel bemoedigend.
4: Is het dan ook mogelijk om in dat gesprek die resultaten van dat onderzoek ook mee te nemen? Dat loopt blijkbaar al een poosje. Misschien ook het goede moment om dat dan te adresseren met elkaar, omdat het kennelijk heel veel duidelijkheid geeft over van wie is het afval eigenlijk en hoe ga je daarmee om en hoe maak je daar een gezamenlijk probleem van, hè, om die als partners dan te kunnen aanpakken in plaats van het een beetje naar elkaar toe heen en weer te duwen. Kunt de wethouder dat ook toezeggen dat dat op dat moment misschien geagendeerd kan worden?
7: Gaat u gewoon? Ja, zodra het inderdaad alle uitkomsten bekend zijn, dan nemen wij daar graag kennis van. Dat hoort bij het totale verhaal om mij daar in ieder geval over te laten inlichten. Dus heel graag.
0: Dan zag ik dat de heer Huisman nog een vraag aan de wethouder had.
9: Ja, nou, op zich een simpel hoor. Want ik hoorde de heer Bisschop ook opmerken dat hij bang is dat de stortingskosten wel of niet meer zouden worden vergoed. Maar kan de wethouder bevestigen dat die van structurele aard zijn?
7: Nee, dat kan ik helaas op dit moment nog niet. Omdat ik eenvoudigweg die informatie nog niet heb die wat er vanuit het vorige college daarover beloofd is en toegezegd is.
0: U wilde daar nog vervolgens op reageren? Oké. Okay.
9: Nou, dan zou ik daar nog wel een antwoord op willen hebben als u dat schriftelijk kunt doen, heel graag.
7: Dat gaan we doen.
0: Mooi, dan is dit inspreekpunt voor nu afgerond. En dan alsnog de heer De Graaf, die wil als tweede inspreker namens TOP ook graag reageren op het coalitieakkoord.
10: Dank u wel, voorzitter. Geachte voorzitter, leden van de raad en leden van het college. Allereerst wil ook TOP de formerende partij complimenteren met het bereikte coalitieakkoord. Wij herkennen in het akkoord veel onderwerpen die de afgelopen periode ook vanuit de ondernemers zijn ingebracht. Dat geldt onder meer voor personeelshuisvesting, het ondernemersloket, netcongestie, bereikbaarheid, onderwijs, de arbeidsmarkt, de nieuwe retailvisie en aandacht voor een sterke en toekomstige lokale economie. Wat TOP betreft laat het akkoord zien dat leefbaarheid en economie niet tegenover elkaar staan, maar juist onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zonder ondernemers geen werkgelegenheid, zonder werkgelegenheid geen voorzieningen en zonder geen voorzieningen geen leefbaar Texel. Wij zien bovendien dat veel onderdelen uit het coalitieakkoord aansluiten bij de koers die TOP zelf heeft vastgelegd in haar huidige beleidsplan, het TOP-product. Dat biedt een goede basis voor samenwerking in de komende bestuursperiode. Tegelijkertijd willen wij de Raad enkele aandachtspunten meegeven. Eerste aandachtspunt is de uitvoering. Het akkoord bevat veel ambities en goede intenties. De komende jaren zal moeten blijken hoe deze worden vertaald naar concrete resultaten. Voor ondernemers zijn uiteindelijk niet de plannen bepalend, maar de uitvoering. Wanneer wordt het ondernemersloket gerealiseerd? Hoe gaan we personeelshuisvesting daadwerkelijk mogelijk maken? En welke stappen worden gezet om netcongestie op te lossen? En hoe zorgen we ervoor dat ondernemers daadwerkelijk ruimte krijgen om te ondernemen? Een tweede aandachtspunt betreft de economische ruimte op Texel. We lezen dat uitbreiding van bedrijventerreinen wordt onderzocht. Dat vinden wij positief. Tegelijkertijd zien wij dagelijks dat ondernemers tegen grenzen aanlopen. Bijvoorbeeld als het gaat om passende kantoorruimte en bedrijventerreinen voor kantoren, voldoende opslag en uitbreidingsmogelijkheden. We vragen de Raad daarom de behoefte aan ruimte voor ondernemer nadrukkelijk in beeld te brengen en onderdeel te maken van het economische agenda. Een derde aandachtspunt betreft de haven van Oudeschild. Wij zien dat de haven een prominente plek heeft gekregen in het akkoord. De haven is veel meer dan een ruimtelijk vraagstuk. Het is, net als de schapen op Texel, een bepalende economische motor voor het eiland. We hopen dat de komende jaren wordt gewerkt aan een duidelijke economische toekomstvisie voor de haven, waarin ruimte voor visserij, maritieme bedrijvigheid, recreatie, wonen en ondernemerschap terugkomen. TOP constateert dat het akkoord terecht veel aandacht besteedt aan de fysieke en ruimtelijke kant van toerisme. Minder aandacht is er voor de wijze waarop partijen gezamenlijk werken aan gastheerschap, kennisontwikkeling, promotie en de versterking van de toeristische economie. Ook dat zijn belangrijke voorwaarden voor een toekomstbestendig Texel. Ten slotte willen wij aandacht vragen voor kennis en data. Een toekomstbestendig economisch beleid vraagt om goede informatie. Initiatieven zoals Cadeau Texel kunnen daarbij helpen. Goede keuzes beginnen immers met goede inzichten. Voorzitter, top kijkt met vertrouwen de komende bestuursperiode tegemoet. Niet omdat alle antwoorden in het akkoord staan, maar omdat wij wel zien dat veel van de juiste vragen worden gesteld. Wij hopen daarom op een constructieve samenwerking met raad, college, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties. De uitdagingen zijn groot, maar de kansen voor Texel zijn dat ook. Wij wensen u veel succes bij de behandeling van dit coalitieakkoord en kijken uit naar een verdere samenwerking. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer De Graaf. Ik kijk rond of er vragen zijn aan de heer De Graaf. De heer Mokveld.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor uw betoog. U zei ergens in het betoog dat het belangrijk was dat er ruimte is voor ondernemers om te ondernemen. En ik neem aan dat u dan niet alleen bedoelt op netcongestie en dat soort beperkingen, maar ook op wet en regelgeving, misschien wel lokale wet en regelgeving. Heeft u voorbeelden van regels waarvan u zegt, nou ga daar nou eens specifiek naar kijken, want dat neemt zoveel ruimte van ons weg. Dat is eigenlijk onnodig.
10: Nou, niet in die zin een heel arsenaal van regels, maar wel bijvoorbeeld wat ik ook zei over de bedrijventerreinen. We horen in het werkveld dat veel kantoren zich slecht kunnen vestigen, ook nieuwe locaties. Dat zou bijvoorbeeld een voorbeeld zijn. Maar met name de beperking van regelgeving zou fijn zijn.
0: U heeft nog een vervolgvraag?
4: Nee, en dank u wel, voorzitter. Want daar was ik inderdaad een beetje naar op zoek. Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel regels en je kan niet zomaar zeggen, nou, dan scheuren we deze vier bladzijden eruit en dan gaat het een stuk beter. Kunt u wat gerichter aangeven? Nou, het zijn dit soort type regels, dit soort processen die allemaal te lang duren of die te veel hobbels opwerpen, waar ondernemers echt steen en been over klagen aan het eind van de werkweek?
10: Nou, het kan een ondernemer natuurlijk nooit snel genoeg gaan. Maar ik heb niet hier een lijst met nu concrete voorbeelden. Maar die zullen we zeker ter oren brengen als dat nodig is.
0: Dan zag ik meneer Van der Knaap.
11: Oké. Gelukt. Ik hoorde u ook praten over netcongestie. En dat is eigenlijk inderdaad wel een probleem wat aandacht verdient. Ziet u bepaalde oplossingen voor u waarvan u zegt van nou, dat zou de politiek wel moeten dragen om tot een goed resultaat te komen?
10: Nou, dat is een mooie politieke vraag. Wij zien genoeg oplossingen in de breedste zin van het woord. Wij verdelen de dossiers en onze voorzitter Jort Kuiken die heeft dit dossier onder zijn hoede. Maar het is vooral de samenwerking met elkaar. En we moeten met elkaar het varkentje wassen, denk ik. En dat kan op verschillende manieren. Dus wij zijn
12: het laatste nieuws aan en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
13: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
12: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
14: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in het sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten. Er gebeurde daar te weinig mee.
15: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
16: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gemaakt?
15: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
2: Ja, dank u voorzitter.
14: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond. En ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jesselkus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de zelfstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen.
1: Het eerste wat u noemt is dan visserij.
14: Het weer vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
12: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
17: Misschien is het wel handig
1: dat
17: u ook uw vervolgvragen
1: dan
12: en Radio
1: Tessel. Als we
12: meneer de Graaf
1: kan onthouden,
12: als
1: bij vraag 2 ben, dan durf ik dat wel aan.
12: Rechtstreeks vanaf het eiland.
1: In het coalitiegesprek vooraf zijn er heel veel gesprekken geweest voor ons, de partij. En ik vraag me af, is dat daarin nog geweest?
12: Dit is Radio Tessel.
10: De eerste vraag, de visserij. Als ik de visserij niet had genoemd in het raadje vanavond, dan denk ik dat ik niet een echte Tesselaar ben. Dus ook al is die sector misschien krimpende, ik denk dat we hem zeker niet moeten vergeten. Ook qua innovaties die eraan zitten te komen. Volgens mij is een Tesselse korter een van de voorlopers van allerlei pilots. Ook Europees gezien, als ik het goed heb. Andere opties... zijn er zeker. Top heeft

0: Dus daar zit de scala mogelijkheden. De tweede vraag is of wij betrokken zijn. Nou, wij zouden top niet zijn als wij onszelf ook niet naar voren hadden gedaan. Wij hebben in september uit mijn hoofd hebben wij een informatieavond georganiseerd met onze standpunten vanuit ondernemers voor alle politieke partijen hier aanwezig. Die waren allemaal uitgenodigd. Een aantal was daar zeker ook van aanwezig. Vervolgens hebben wij een brief naar de formateur, als ik het goed beschrijf, geschreven. En wij zijn ook uitgenodigd om bij die gesprekken aan tafel te zitten. Dus wij zijn degelijk wel gehoord. En in ons topproduct, wat ik zojuist noemde, dat is ons beleidsplan voor de komende 4 jaar. Daar werken we met elk jaar met een uitvoeringsagenda. Daarin staat ook dat wij eigenlijk wel de gesprekspartner namens de ondernemers willen zijn, onder andere naar de gemeente toe.
1: Dank u wel. Dan hebben we nog een vraagstelster, mevrouw.
2: Bedankt, voorzitter. Mevrouw Bouwmans, nieuw aan deze tafel, dus zeer welkom. Meneer de Graaf, u zei net hele mooie woorden over het coalitieakkoord natuurlijk. U zei ook minder wijze dat het terugkwam over gastheerschap, over promotie en aandacht en kennis voor data, net zoals cadeau Tessel. Wat verwacht u precies van de raad daarin?
0: Ik denk dat het goed is dat wij zijn vooral voor samen. En dat wij ook vooruitkijken hoe we dit eiland positioneren met elkaar. En we zijn allemaal, soms hebben we tegenovergestelde belangen, soms hebben we gemeenschappelijke belangen. Ik denk dat ik niet hoef uit te leggen dat het grootste gedeelte van de economie op dit eiland afhankelijk is van toerisme. Dus dat zorgt ook ervoor dat wij wel in de toekomst moeten kijken waar we naartoe willen met elkaar. En ik denk dat dat een gemeenschappelijke opgave is van ons allemaal.
1: Oké, dank u wel. Dan dank ik u hartelijk voor het inspreken en het beantwoorden van de vragen.
0: Ja, dan moet ik toch stiekem zeggen, ik hoop dat ik ook nog een keer op 17 juni dan mag inspreken dat ik van jouw afvalstrudel mag gebruik maken.
1: Hou ik je aan. U aan. Mooi. Dan gaan we naar agenda punt 3. 4 inmiddels. Ja. Nou, ik moet nog even vragen of er ook nog vragen aan het college zijn ten aanzien van dit inspreekpunt. Maar ik had verwacht dat ik dat dan had gezien, zeg maar. Ja. Oké, dan gaan we inderdaad naar agenda punt 4, namelijk de rondvraag voor de commissieleden. Ik wijs er nog even op dat de rondvraag bedoeld is voor kleine, urgente vragen. Zijn er commissieleden die een vraag voor de rondvraag hebben? Dat schrikt zo af. Ik zie geen vragen voor de rondvraag. Nou, dat is mooi. Dan gaan we naar agenda punt 5. En daar wilde ik eventjes een kleine start maken. Want nu gaan we dus in de komende agendapunten al die gemeenschappelijke regelingen bespreken. En bij een aantal van die gemeenschappelijke regelingen, daar zijn ook raadsrapporteurs bij betrokken. En ik wilde nog eventjes voor de nieuwe commissieleden en raadsleden en wethouders aangeven dat de raadsrapporteurs die helpen om helder te maken welke informatie raadsleden nodig hebben. Zij zorgen ervoor dat de gemeenschappelijke regelingen, ook wel GR'en genoemd, hun stukken zo aanleveren dat deze goed aansluiten bij de kaderstellende en controlerende rol van de Raad. Het doel is dat raadsleden niet alle documenten volledig hoeven te lezen, geen specialist hoeven te zijn en niet alle vergaderingen hoeven te volgen. Toch moeten zij voldoende grip hebben op bijvoorbeeld de GGD om te kunnen beoordelen of maatschappelijke doelen worden bereikt en of dit binnen de financiële kaders gebeurt. Daarom moet informatie begrijpelijk, overzichtelijk en herkenbaar zijn voor de lokale situatie. Dat wilde ik nog eventjes als extraatje uitduiden. En bij de gemeenschappelijke regelingen hebben we zowel raadsrapporteurs vanuit Texel en sowieso vanuit de andere kopgemeenten, bij de veiligheidsregio, bij de GGD en bij de omgevingsdienst. Dan Echt punt 5, dat is de veiligheidsregio, daar de jaarverantwoording 2025 en de programmabegroting 2027 van. Ik wilde eigenlijk de heer Albers als raadsrapporteur van deze gemeenschappelijke regeling het woord geven.
3: Dank u wel, voorzitter. Ik hou het kort. We hebben met de raadsrapporteurs uiteraard de stukken voorbesproken. Er zitten bij de agenda ook een heel aantal stukken die u heeft gehad en heeft kunnen lezen. Ik heb er op eigen initiatief nog even een afkortingenlijst bij gestopt. Want de regio gebruikt heel veel afkortingen, dus doe er uw voordeel mee. Desalniettemin hebben wij in de RRN op de mooie datum 28 mei van dit jaar deze besproken. En wij stellen voor, adviseren, kun je het ook noemen, om net als de colleges die geen zienswijze willen afgeven op dit agendapunt, dat wij dat ook doen. De stukken staan goed op papier, zitten goed in elkaar. De dingen die we eerder hebben afgesproken in de kadernota, die vinden we herkenbaar terug in de planvorming. Mooi voorbeeld daarvan is de fijnmazigheid van de brandweerposten in onze regio. Dat is een bewuste keuze van het algemeen bestuur. Nou, dat soort dingen staat goed op papier. Dus wat ons betreft, zoals ik in de RNN ook heb gezegd, kunnen we hier gewoon mee aan de bak. Dank u wel.
1: Dank u wel, de heer Albers. Ik kijk even rond of er vragen zijn vanuit de commissie. Of wil iemand het woord hebben over deze gemeenschappelijke regeling, deze stukken? Ik zie geen. Kunnen we er waarschijnlijk een hamerstuk van maken. Ja, dat is nummer 1. De strakjes dan. Dan gaan we voort naar agenda punt 6. Dat is de gemeenschappelijke regeling betreffende de omgevingsdienst en daar dan de jaarverantwoording 2025 en de programmabegroting 2027. En daarvoor wil ik graag de heer Mokveld het woord geven, want daar is wel iets bijzonders aan de hand.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Als raadsrapporteur viel ik een beetje midden in het proces van kadernota en opvolgende begroting. Dus ik heb ook even moeten zoeken in het labyrint van de stukken wat nou precies de bedoeling was. De stukken kwamen ook erg laat. Het quorum in het AB van het onderneming van de omgevingsdienst kon niet doorgaan. Dus het zat allemaal heel krap in elkaar. Maar ik heb geprobeerd hier even te schetsen en ook vooral voor mezelf even hoe ik denk dat het in elkaar zit. En hoop daarmee u ook een dienst te bewijzen om inderdaad niet in al die stukken te duiken. Op hoofdlijnen, dus enige context. In de raadsvergadering van 18 februari 2026 heeft deze raad een geamendeerde zienswijze op de kadernota 2027 afgegeven. En dit had destijds te maken met het min of meer tegelijkertijd verschijnen van een rapport van Berenschot over het onderzoek naar meer efficiëntie binnen de omgevingsdienst. De centrale conclusie van dat rapport was dat de eerder in het kader van het Ravijnjaar gewenste 5% efficiëntieslag pas vanaf 2029 haalbaar is, mits de opdrachtgevers, en dat zijn de provincie Noord-Holland en de 16 gemeenten van Noord-Holland-Noord, eerst met elkaar bepalen wat voor omgevingsdienst zij willen hebben. De verwachtingen van de verschillende deelnemers over de uitvoering van taken zijn in de afgelopen jaren sterk uiteengelopen, waardoor de omgevingsdienst zich niet consistent kan ontwikkelen en efficiëntiekansen dus zeer beperkt blijven. In dat amendement werd de OD opgeroepen om een nieuw uitvoerings- en handhavingsstrategie op te stellen voor de periode 28-31 en tegelijkertijd daarbij de conclusies van dat Berenschot-rapport te betrekken. Dat wil zeggen, toewerken naar meer helderheid over de taken voor de verschillende deelnemers en waar mogelijk harmonisatie daarvan. De OD werkt intussen ook aan een plan om de robuustheid van de omgevingsdienst te versterken. Dat is een landelijke opdracht aan de omgevingsdiensten. En om beide sporen, dus meer robuustheid en tegelijkertijd meer efficiëntie, goed uit te voeren, is rust in de financiering een belangrijke voorwaarde. De omgevingsdienst staat de komende jaren dus voor een complexe opgave, een mix van doelen op het gebied van robuustheid, efficiëntie en harmonisatie. En dit terwijl tegelijkertijd de uitvoering van de taken gewoon door moet gaan. De gemeente goed ondersteunen bij vergunningsverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu, veiligheid en leefomgeving. De komende jaren gaat de omgevingsdienst ons op verschillende momenten op de hoogte houden van al die processen, die in elkaar grijpende processen overigens. En ik denk dat het verstandig is, ook gezien de complexe situatie, dat deze processen ook bestuurlijk heel goed vanuit ons college op de voet worden gevolgd. Dan kort de inhoud van de stukken. De jaarrekening 2025 laat een positief resultaat zien op de provinciale taken en een beperkt negatief resultaat op de gemeentelijke taken. Helaas, dit hebben we gevraagd, maar dit kan niet onderling verrekend worden, omdat het over gescheiden taakvelden gaat. In de zienswijze wordt de voorkeur uitgesproken het negatieve gemeentelijke resultaat niet te dekken vanuit de algemene reserve van de OD. En dat heeft te maken met die robuustheid. De reserve is het einde daarvan is in zicht, maar om deze te laten dekken door de deelnemers. Hoe dat voor TESOL uitpakt, dat zal om een relatief klein bedrag gaan, maar daar zal het algemeen bestuur van de omgevingsdienst dan uiteindelijk over beslissen. En wat betreft de begroting 2027 volgt deze de eerder vastgestelde kadernota 2027... waarbij in de zienswijze nog op enkele onderdelen wordt ingegaan. De belangrijkste twee daarvan zijn die over de financiering en over de aangekondigde taakstelling van de provincie. Deze zienswijze is in dezelfde regionale raadsvergadering van de Noordkop besproken. Met name omdat de gemeente Den Helder vanwege haar financiële positie initieel een afwijkend standpunt innam ten aanzien van de financiering. Er is door de drie andere gemeenten afgesproken om de periode tot en met 2028 door te financieren, ondanks de gevraagde 5% efficiëntieslag. Dat in één keer ook voor 3 jaar te doen. De gemeente Den Helder wilde dat eigenlijk per jaar. En dat is eigenlijk voor de gemeentedienst eigenlijk heel ongewenst, omdat dat een heel onrustige en niet consistente financieringspositie betekent. Maar de discussie in de regionale raad heeft geleid tot het formuleren van een amendement, waarbij op die zienswijze die uniform door de 4 deelnemende gemeenten kan worden gedragen. Dus dat is goed nieuws voor de omgevingsdienst. En dat betekent dat Den Helder meegaat met het verlengen van die niet per jaar periode, maar voor de gehele periode tot aan 2029, om dan te bezien of die 5% efficiëntieslag gehaald kan worden. En dat is waar straks het amendement over gaat.
1: Naar mijn mening bent u er goed in geslaagd om het duidelijk uit te leggen. Het is een heel verhaal, ook een complex verhaal. Ik kijk eventjes naar alle commissieleden of hier vragen over zijn en of het inderdaad duidelijk is. Wil iemand hier verder op reageren? Mevrouw Visser.
5: Nou, meneer Mokveld geeft aan dat dat prettig is voor de omgevingsdienst. Zelf vind ik het heel prettig dat we met 4 gemeentes in een RRN vergaderen over stukken, met als doel gelijkluidende zienswijzers in te leveren bij in dit geval de omgevingsdienst, maar ook bij andere gemeenschappelijke regelingen. En dat het redelijk uniek is volgens mij dat staande de vergadering van de RRN er dan toch blijkt dat er een eensluidende zienswijze kan komen. Dat daarna nog een heleboel vergaderd moest worden en wat ook. Maar het gebeurt regelmatig dat één of meerdere gemeentes van de 4 met wie we zijn toch weer afwijkend van de rest een zienswijze indienen. Dus ik vind het ook een opsteker voor de RRN zelf dat we nu na extra overleg en een extra vergadering van de RRN toch een eensluidende zienswijze vanuit de 4 kopgemeentes in kunnen gaan dienen. Mocht het amendement het hier halen, dat is er dan wel bij gezegd.
1: Dat zou inderdaad ook mijn toevoeging zijn, maar inderdaad, zo is het. Ja, mooie toevoeging nog. Oké, dit kan geen hamerstuk worden, want we moeten straks nog met het amendement aan de slag. Dus dan gaan we bij deze naar het volgende agendapunt en dat betreft de gemeentelijke regeling, de GGD. Daar de jaarverantwoording 2025 en programmabegroting 2027. En daarvoor wil ik graag raadsrapporteur, plaatsvervangend raadsrapporteur, mevrouw Visser het woord geven.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. Op 27 mei zijn de raadsrapporteurs van de GGD Hollands Noorden in gesprek gegaan over de jaarrekening 2025 en de begroting 2027. Het was erg prettig dat er vanuit alle 4 de gemeentes een raadsrapporteur aanwezig was. We voelden echt voltallig. Het gesprek verliep heel positief. De aangeboden toetsingskaders lijken handig. De informatie en de andere gegevens die uit de aanbiedingsbrieven bleken, waren nuttig en goed. Er komt een klankbordgroep financiën en dat lijkt een hele zinvolle ontwikkeling. Dus aan alle kanten positief gemutst binnen de raadsrapporteurs. Geadviseerd wordt dan ook om de voorgestelde zienswijzes van het college te volgen. Wat inhoudt dat de raadsrapporteurs onderschrijven om geen zienswijze in te dienen bij zowel de jaarrekening 2025 van de GGD Hollands Noorden als de begroting 2027 van de GGD Hollands Noorden. Maar nooit alles is helemaal positief. Er zijn namelijk ook zorgen. En die gaan niet over de voorliggende begroting en ook niet over de voorliggende jaarrekening. Maar die zijn er over het feit dat de medische arrestantenzorg, die bij ons in de regio gegund was aan de GGD, viel daar onder het onderdeel forensische geneeskunde, inmiddels gegund is aan een andere partij. Dat zou gevolgen kunnen hebben voor de financiën en de medewerkers van de GGD zelf. Maar het kan ook gevolgen hebben voor gemeentes. En als ik dan kijk naar onze specifieke situatie. Het is bij ons nodig dat er ook op een woensdagnacht om 3:00 arrestantenzorg plaatsvindt. Dat is niet heel voor de hand liggend om die op dat moment nog uit Schagen tevoorschijn te trekken, omdat de boot dan niet vaart. De GGD heeft het voor elkaar gekregen om op Texel een heel netwerk te hebben van medisch specialisten die wel die arrestantenzorg kunnen verlenen. Maar al die afspraken die daarom om gemaakt waren, die zijn er dus nu niet meer. Ik wil niet zeggen dat die niet weer opnieuw gemaakt kunnen worden door de nieuwe partij, maar dat is op dit moment nog wel een onzekerheid. We willen daarom aanvullend op ons advies om geen zienswijzers in te dienen, een verzoek doen aan het college om de gemeenteraad op de hoogte te houden van de gevolgen van het wegvallen van de medische arrestantenzorg. En dan bezien vanuit de bedrijfsvoering van de GGD zelf, maar ook kijkend naar effecten voor ons als gemeente, voor onze inwoners en de eventuele arrestanten. Dus dat is gewoon vanuit de raadsrapporteurs een verzoek aan het college. Hou ons op de hoogte van de gevolgen op welk gebied dan ook van het wegvallen van de medische arrestantenzorg bij de GGD. Tot zover.
1: Dank u wel, mevrouw Visser. En ik voeg nog even toe dat gaat spelen per 1 januari 2027. Dus dat is best snel. Ik kijk eventjes rond. Zijn er commissieleden die vragen hebben aan mevrouw Visser? Ik zie mevrouw Sisek.
6: Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen instemmen namens de VVD, maar we hebben nog wel een klein beetje een technische vraag. En dat is: na de nieuwe aanbesteding van de GGD voor de forensische geneeskunde en arrestantenzorg, heeft de nieuwe aanbieder dit aanbesteed met 25% korting? En hoe gaan wij dat terugzien in

0: van te zorgen. Maar of dat een echt antwoord is op de vraag, dat weet ik niet.
1: De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik ook raadsrapporteur voor deze gemeenschappelijke regeling ben. En ik weet dat het inderdaad in die begroting is doorgevoerd. Maar precies zoals mevrouw Visser zegt, er ontbreken dus inkomsten voor de GGD, maar dus ook uitgaven. Zijn er nog andere commissieleden die iets willen vragen of toevoegen? Dan denk ik dat deze een hamerstuk kan worden. Oké, en dan gaan we door naar... Sorry? Mevrouw Visser.
0: Voordat u er een hamerstuk van maakt, kan het college nu al aangeven of ze, wat ze met het advies doen om de raad tijdig te informeren? Want dan denk ik dat daar in de raadsvergadering geen aandacht meer gevraagd hoeft te worden.
1: Dat is een goede suggestie. Mevrouw Woertman.
2: Kunt u de vraag nog een keer herhalen?
0: Ja, dat kan ik zeker. De vraag is of u vergadert mee binnen het bestuur van de GGD, ons als raad op de hoogte kunt houden, mochten er na aanleiding van het verdwijnen van die arrestantenzorg ontwikkelingen zijn binnen de GGD waar we van op de hoogte moeten zijn, financiële ontwikkelingen waar mevrouw Sisek het net al over had, of andere ontwikkelingen, of u dat dan spoedig terugkoppelt, maar ook, en dat is dan misschien wel aan het hele college, op het moment dat het de gemeente of de inwoners raakt, op het moment dat die arrestantenzorg door de nieuwe partij, waar nog geen netwerk van op Texel gelieerde zorgspecialisten is, dat daaruit blijkt dat de arrestantenzorg op de een of andere manier niet goed uitgevoerd kan worden als dat op een toeristisch eiland midden in de nacht nodig gaat zijn. Dus het is echt het informeren van de meestal negatieve gevolgen van het verdwijnen van de arrestantenzorg bij de GGD.
1: Ja. Eigenlijk dus het informeren, maar ook het in de gaten houden van.
2: Ja, ja, ik dank u wel, voorzitter. Ik heb de vraag begrepen. Ik kan toezeggen dat we daar speciale aandacht voor zullen hebben. In de eerste bespreking ook, die binnenkort daarvoor gepland staat met de GGD. En ik zal dit onderwerp onder de aandacht brengen en me verdiepen in de planning die daarbij hoort en de informatie die ik daarover terug kan rapporteren.
1: En volgens mij betreft het dan eigenlijk ook nog een extra toevoeging, want dit is dan het stukje GGD. Maar per 1 januari 2027 valt het dus niet meer onder de GGD. En ik denk dat mevrouw Visser ook bedoelt een toezegging dat daar goed oog voor is. Maar dat, volgens mij bedoelt u dat eigenlijk ook te zeggen.
2: Ja, dat bedoel ik ook te zeggen. Ik weet namelijk niet wie die nieuwe partij, of dat al aanbesteed is en of dat al bekend is. Maar ik zal uitzoeken welke partij dat is en dat ook aandacht geven en terugrapporteren.
1: Mevrouw Visser wil nog even iets toevoegen.
0: Nou, er is wel bekend aan wie het gegund is natuurlijk. Het is alleen niet bekend of die organisatie een netwerk heeft van medisch zorgspecialisten die daar midden in de nacht voor gebeld kunnen worden. Omdat dat toch wel een
1: Volgens mij is uw zorg duidelijk. Ja, want dat valt namelijk niet meer dan onder de GGD. En dus ook niet meer onder een gemeenschappelijke regeling. Oké. Dan deze toezegging gehad hebbende, denk ik dat agenda punt 7 zometeen een hamerstuk kan worden. En dan gaan we over naar agenda punt 8. Dat is het regionaal archief. De jaarverantwoording 2025 en programmabegroting 2027. Hier hebben we geen raadsrapporteur voor, dus ik lees eventjes dat stukje voor wat erbij staat. Het regionaal historisch centrum Alkmaar heeft voor 2025 de jaarrekening en voor 2027 de begroting opgesteld. De gemeenten kunnen een zienwijze indienen en regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de regionale raadscommissie Noordkop RNN. Voorgesteld wordt om geen zienswijze af te geven op de jaarstukken 2025 en de begroting van 2027.

Zijn hier nog vragen over of opmerkingen te maken? Er wordt algemeen nee geschud, dus dan kan dit ook een hamerstuk worden. En dan hebben we als laatste, maar iets andere gemeenschappelijke regeling, de gemeenschappelijke regeling de Waddeneilanden. En daar gaat het dan over de begroting 2027. De GR de Waddeneilanden heeft een sluitende ontwerpbegroting opgesteld. De bijdragen van de vijf eilanden dragen de lasten. Voor Texel is het begroot op 312.448 euro. En omdat de begroting sluitend is en gebaseerd op de afspraken over wat wordt opgepakt, stelt het college de gemeenteraad voor geen zienswijze in te dienen. Na bespreking en vaststelling later op deze avond wordt de begroting op 2 juli 2025 ter vaststelling aangeboden. Dat lijkt me raar, maar aan het algemeen bestuur van de Waddeneilanden. Klopt die datum wel? Het lijkt me raar dat het een de begroting 27 neem ik aan dat dat moet zijn. Want daar hebben we het over. Dat is een drukfoutje. Oké. Is er iemand die vragen heeft over dat punt of daar iets over wil opmerken? Ik zie geen enthousiasme om hier iets over te zeggen, dus dan kan dat ook een hamerstuk worden. En agenda punt 10 kunnen we overslaan, want er waren immers geen vragen voor de rondvraag. Dus bij deze kan ik dan de commissievergadering sluiten.

0: beginnen. Ik open deze openbare raadsvergadering en heet iedereen van harte welkom in de zaal en uiteraard thuis. Het is vandaag 17 juni, apfelstroedeldag. En ik had voor u willen meenemen, maar ik dacht ervoor is een commissie. De voorzitter van de commissie zal wel meenemen en dat is helaas niet gebeurd. Dus die houdt u van mij te goed. Dat is zeker een toezegging. Noteert u hem en zet u er vooral geen datum achter. We gaan... daarmee is de opening geschied. Ik kijk rond of er mededelingen zijn voor deze raadsvergadering. Dat is niet het geval. Dan is de vraag of u de conceptagenda zoals die voorligt kunt vaststellen. Ik zie mevrouw Visser. Gaat uw gang.
1: Ja, ik heb een vraagje over de gang van zaken zeg maar, bij agenda punt 16. Er staat dat er in de termijn daarna door partijen gereageerd kan worden op de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen. En kan er wat... Nu zijn er normaal gesproken in een raadsvergadering geen woordvoerders op een onderwerp. Maar ik wilde even checken of het klopt dat alle raadsleden in die ronde mee kunnen doen.
0: Wat mij betreft wel, we komen zo wel even bij het agendapunt zelf aan. Want ik heb ook nog een suggestie voor hoe we het ook anders nog zouden kunnen bespreken. Maar dat laat ik zo meteen aan de raad. Maar wat mij betreft voert iedereen, het is een raadsvergadering, voeren we daar allemaal het woord over als die behoefte er is. Kunnen we daarmee de conceptagenda zoals die voor ligt vaststellen? Dat is het geval en bij deze gebeurt. Dan gaan we naar de rondvraag. Is daar behoefte aan? Dan... hebben we dat ook gehad. Zijn we bij het bespreken van het coalitieakkoord met de titel Realistisch vooruit. U heeft gezien dat daar het voorstel is gedaan om de drie nieuwe coalitiepartijen ieder de ruimte te geven om 5 minuten inbreng te geven en daarna de andere partijen diezelfde gelegenheid te geven. Ik zou nu willen voorleggen dat we ook zouden het als volgt zouden kunnen doen. We laten eerst de drie nieuwe coalitiepartijen 1 voor 1 5 minuten het woord voeren. En na dat blokje is er voor alle partijen de mogelijkheid om daarna met elkaar over die inbreng te spreken. En daarna vragen we de andere partijen om allen hun inbreng van 5 minuten te doen. En dan is er opnieuw het moment om daar met elkaar over te spreken. Omdat ik een beetje voorzie dat als we eerst alle inbrengen gaan doen en daarna pas met elkaar gaan interrumperen, het debat een beetje uit de zaal geslagen is mogelijk. En dat wilden we een beetje terugbrengen. Dus mijn suggestie zou zijn om het in die volgorde ietsjes aan te passen. Maar daar heb ik wel uw toestemming voor nodig, want we hebben het zo voorbereid. Kunt u daarmee instemmen? Ja, mevrouw Dros?
2: Ik zou nog even iets willen opmerken, want natuurlijk zijn de reacties van de andere partijen... Daar zit je reactie zeg maar in, dus... Dan loop je weer de kans dat je misschien allerlei dubbelingen krijgt als je doet zoals u nu voorstelt.
0: Ja, dat risico is er, maar u heeft wel de gelegenheid dan om vragen. De gedachte is een beetje zoals we ook de algemene beschouwingen de afgelopen 2 keren gedaan hebben. Eigenlijk na de interruptie de mogelijkheid om vragen te stellen. Om dat dan nu in 2 blokken te doen. Zodat u wel de mogelijkheid hebt om te reageren op de... Dus het is niet helemaal de bedoeling dat u dan uw eigen verhaal doet, want dat doet u daarna. Maar u heeft wel de mogelijkheid om vragen te stellen aan degene die al de inbreng gehad hebben. Dat is eigenlijk de gedachte. Mevrouw Visser?
1: Nou, eigenlijk een beetje in het verlengde van mevrouw Dros. Er staat in de termijn daarna reageren de partijen op de gestelde vragen waaruit... ik opmaakte dat onze vragen in mijn inbreng zaten. Dus ik vind het niet heel erg, maar ik deel de mening van mevrouw Dros dat het misschien rommeliger gaat worden.
0: Oké, dan houden we vast aan de manier waarop we het bedacht hebben en dan gaan we kijken hoe het werkt. En als het niet werkt, dan moet het volgende keer anders. Ja? dat was maar een lichte suggestie. We houden ons vast aan zoals we het hadden bedacht. Ja, zo gaan we het doen. Dat betekent dat we 1 voor 1 de partijen het woord gaan geven om 5 minuten iets te zeggen over het coalitieakkoord. En dat doen we dus in de volgorde. Eerst de 3 coalitiepartijen en daarna de andere partijen in de gemeenteraad. Ja, spreken we het zo af. En daarna is er de mogelijkheid om elkaar te bevragen of de vragen die gesteld zijn te beantwoorden. En dat doen we dan vanaf daar. Goed, ik geef eerst het woord aan meneer Polderman. U heeft het woord.

0: Ja, dank u voorzitter. Vandaag bespreken we het coalitieakkoord Realistisch Vooruit. Een akkoord waar wij als Hart voor Texel met veel vertrouwen en enthousiasme achter staan. Vanaf het begin hebben wij gezegd dat we niet alleen een akkoord wilden schrijven voor drie partijen, maar een akkoord dat aansluit bij wat er leeft op ons eiland. Daarom hebben we de afgelopen periode veel gesprekken gevoerd. Met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, mensen uit de zorg, onderwijs, landbouw, recreatiesector, de infrastructuur en vele andere betrokkenen. Regelmatig zaten er op een avond drie of vier verschillende partijen aan tafel. En dat heeft ons hele waardevolle inzichten gegeven. Niet alleen vanuit beleid en bestuur, maar juist ook vanuit de praktijk. Van mensen die dagelijks met beide benen op de grond staan, die weten wat er speelt en die de gevolgen van keuzes direct ook ervaren. Die gesprekken hebben ons geholpen om beter te begrijpen waar kansen liggen, waar zorgen zitten en wat volgens veel Texelaars echt prioriteit verdient. Daarbij hebben we ook nadrukkelijk de ervaringen en signalen meegenomen die we tijdens de verkiezingscampagne hebben opgehaald in de dorpen en bij inwoners op het eiland. Al die gesprekken samen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de inhoud van dit akkoord. Juist door die brede input hebben we een akkoord kunnen opstellen dat richting geeft, maar ook ruimte laat. We hebben bewust gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen. Niet omdat we zaken open willen laten, maar omdat we beseffen dat omstandigheden veranderen en omdat goede ideeën niet alleen vanuit de coalitie hoeven te komen. Wij geloven dat de beste oplossingen ontstaan wanneer we als raad gezamenlijk kijken naar wat goed is voor Texel. Daarom zien wij dit akkoord niet als een eindpunt, maar als een stevig vertrekpunt voor de komende 4 jaar. Een akkoord dat duidelijke keuzes maakt op belangrijke thema's als wonen, economie, bereikbaarheid, zorg, energie en leefbaarheid. Maar tegelijkertijd voldoende ruimte biedt om nieuwe inzichten en goede voorstellen een plek te geven. Voor ons staat één ding centraal. Een sterk, leefbaar en toekomstbestendig Texel. Een eiland waar inwoners prettig kunnen wonen, werken, ondernemen en recreëren. En met dit akkoord zetten we daar wat ons betreft een hele belangrijke stap in. Daar zijn wij trots op en daar kijken wij met vertrouwen naar uit. Dank u.
1: Ik dank u wel. Ik geef het woord aan meneer Bakker van de VVD.

0: Jawel, ja. Voorzitter, ik sta hier met gepaste trots. De afgelopen maanden hebben wij als VVD deelgenomen aan een snelkookpan. Een formatieproces waarbij we op basis van de eigen verkiezingsprogramma's, input van de ambtelijke organisatie en externe partners tot voorliggend coalitieakkoord zijn gekomen. Samen met Hart voor Texel en Texels Belang. Als VVD zijn we trots op de samenwerking, op het proces en met name natuurlijk op het coalitieakkoord Realistisch Vooruit. Een akkoord voor en met Texel. Het is een akkoord op hoofdlijnen, maar boordevol realistische ambities. En dat is nodig, want er zijn een aantal grote overkoepelende uitdagingen die we als eiland echt moeten aanpakken. Ik licht er drie uit. Texel vergrijst snel en door de ontgroening loopt het aantal jongeren achteruit. 2. We hebben uitdagingen in verschillende beroepsgroepen. Denk aan voldoende handjes aan het bed in de zorg, aan leerkrachten, aan mensen in de toeristische sector. En 3. Ook op Texel is het zoeken hoe we onze schaarste ruimte zo zorgvuldig mogelijk inzetten. Wonen, werken, landbouw, natuur, water, mobiliteit, recreatie en energie zijn allemaal in beweging en vragen allemaal om ruimte. De druk op de ruimte neemt toe en niet alles kan. In het akkoord hebben we als coalitiepartijen keuzes gemaakt. We moeten nu richting bepalen om het schip dat we al langer op ons af zien komen te kunnen keren. Als eerste met ambities, waardoor senioren oud kunnen worden op Texel en waarmee we ook meer jongeren naar het eiland kunnen trekken. Denk hierbij aan het bouwen van grotere seniorenappartementen om de doorstroming nu echt eens op gang te brengen. Aan het realiseren van meer betaalbare koopwoningen voor jongeren. Uitbreiding van het aantal mbo-opleidingen op Texel en het versterken van verbinding tussen onderwijs, praktijk en arbeidsmarkt. Ten tweede maken we Texel aantrekkelijker om op te werken. Door meer ruimte voor lokale ondernemers, voor personeelshuisvesting en innovatie. En minder regels, zodat ondernemers flexibeler zijn en beter kunnen inspelen op de actuele vraag naar personeel en andere behoeften. En als derde maken we duidelijke keuzes in hoe wij de fysieke ruimte willen inrichten. Met prioriteit voor wonen, onze agrarische sector, recreëren en de economie. Op een manier waarbij we de Texelse identiteit nog verder kunnen versterken. Deze keuze betekent ook dat er, wat ons betreft, geen plek is voor windmolens en grootschalige zonneakkers op kostbare landbouwgrond. Onze energieopwek organiseren we op een andere manier. En verder zijn we als VVD Texel ontzettend blij met de stappen die we gaan zetten om weer een financieel gezonde gemeente te worden. Met het zero-based begroten moeten we weer een gemeente in proportie worden. Persoonlijk kijk ik ook erg uit naar het voorstel van het college over het stimuleren van ambtenaren om weer betrokken en zichtbaar te zijn in de Texelse samenleving. Het vertrouwen in de politiek lijkt steeds kleiner te worden. Menselijk contact tussen ambtenaren en inwoners via bijvoorbeeld vrijwilligerswerk kan ontzettend helpen voor het wederzijds begrip. Ik zie het oprecht als een belangrijke stap om het vertrouwen in de gemeente en daarmee in ons als politiek te doen laten groeien. Voorzitter, ik kom langzaam tot een afronding. Ik wil mijn betoog eigenlijk eindigen met een aantal vragen aan de andere raadsleden en het college. Voorliggend akkoord is gesloten door 3 van de 7 partijen. En ik ben heel erg benieuwd naar de mening van de andere partijen. Op welke ambities kunnen we elkaar de hand schudden? Over welke ambities twijfelen jullie nog en willen jullie input meegeven aan de coalitie of aan het college? En op welke ambitie willen jullie richting de uitvoering graag meedenken? Ik hoor dat graag. En een vraag aan het college. Na een coalitieakkoord is een volgende stap een college-uitvoeringsprogramma. Daarin staat wanneer welke ambitie op welke manier wordt uitgevoerd en hoeveel dit kost. Kan het college toezeggen dat zij het college-uitvoeringsprogramma in september met de gemeenteraad kan delen, zodat we daar hopelijk nog over kunnen praten voor de begrotingsbehandeling en zodat hopelijk ook de ambities financieel al vertaald kunnen worden in komende begroting? Want er is geen tijd te verliezen, want 4 jaar is tenslotte zo voorbij. Namens de VVD wil ik tot slot Hart voor Texel en Texels Belang danken voor de fijne samenwerking tijdens de formatie. Wensen wij het college nogmaals veel succes bij het uitvoeren van het coalitieakkoord. En ja, wij kijken met veel energie uit naar de komende jaren. Dank, voorzitter.
1: Dank u wel, meneer Bakker. Ik geef het woord aan mevrouw Van der Werf voor de fractie van Texels Belang. U heeft het woord.
2: Dank u, voorzitter. De verkiezingsuitslag van 2026 heeft geleid tot een nieuwe coalitie tussen Hart voor Texel, VVD Texel en Texels Belang. Hoewel Tessers Belang als derde partij uit de verkiezingen kwam, was het voor alle drie de partijen een logische stap om direct na de verkiezingen met elkaar in gesprek te gaan. De keuze voor deze samenwerking ligt ook in de lijn met de uitslag van de verkiezingen en de stem die de Tessers kiezer heeft gebracht. Vrijwel direct na de verkiezingen zijn de formatiegesprekken gestart. Dit keer is bewust gekozen om geen gebruik te maken van informateurs. We hebben de verantwoordelijkheid zelf genomen om met elkaar de verkenning aan te gaan en zijn vanuit vertrouwen en openheid met elkaar het gesprek aangegaan. Vanaf het eerste moment is Eva van der Brugge als formateur betrokken geweest bij dit proces. Met haar betrokkenheid, kritische blik, kennis en verbindende kwaliteiten heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de goede sfeer en het ontstandkoming van dit akkoord. Daarvoor wil ik haar oprecht bedanken. Voor Tessers Belang lijkt het inmiddels een bijna een rode draad te worden als het gaat om de invulling van het wethouderschap. Bij de start van de verkiezingen was er nog geen wethouderskandidaat en ook bij de start van de formatie was deze positie nog niet ingevuld. In deze periode heeft Dirk de Lucht mij met raad en daad bijgestaan, waarvoor ik hem zeer dankbaar ben. Dirk beschikt over een enorme kennis van Texel en heeft een bijzonder talent om mensen met elkaar te verbinden. Wat voor mij persoonlijk ook heel waardevol was, is dat wij inhoudelijk op één lijn zaten. Een gevoel dat ik 4 jaar geleden ook heb ervaren in de samenwerking met Kees Hooyschuur. Dat geeft vertrouwen en die gelijkgestemdheid werkt ontzettend prettig. Beste Dirk, ook via deze weg wil ik jou nogmaals hartelijk bedanken. Jouw tijd, kennis en betrokkenheid zijn voor mij, Tessels Belang en de formatie van grote waarde geweest. Ik heb zo nog een klein presentje voor jou. Toen zich een beoogd wethouderskandidaat aandiende en zowel het bestuur als de fractie en commissieleden van Tessels Belang zeer positieve gesprekken hadden gevoerd met de inmiddels geïnstalleerde wethouder Mariska Woertman, kon het licht op groen. Dirk deed een stap terug en Mariska nam met veel energie, enthousiasme en betrokkenheid haar plaats in binnen het formatieproces. Vanaf dat moment gingen wij, 2 dames sterk, verder aan de formatietafel. Vanaf het eerste moment heerste er een goede sfeer tussen de 3 partijen. Het vertrouwen was groot en er was ruimte voor een open en eerlijk gesprek. We hebben vele uren met elkaar gesproken, maar ook met de ambtelijke organisatie, verschillende maatschappelijke organisaties, ondernemingen, verenigingen, stichtingen van Texel en ondernemers natuurlijk, omdat we vooraf een duidelijke planning en einddatum van het coalitieakkoord hadden vastgesteld, moesten er keuzes worden gemaakt in de gesprekken die wij konden voeren. Dat betekent helaas dat we niet iedereen hebben kunnen spreken. Toch hebben wij geprobeerd een zo breed mogelijk beeld op te halen en de inzichten vanuit de gesprekken te combineren met de uitgangspunten van onze verkiezingsprogramma's. Het resultaat ligt voor ons. Een coalitieakkoord dat in onze ogen recht doet aan wat Texel nodig heeft. Realistische keuzes, een gezamenlijke aanpak en een duidelijke blik op de toekomst van ons eiland. Ik ben er ook trots op wat wij samen met onze coalitiepartners Hart voor Texel en VVD Texel hebben bereikt. Dit akkoord is niet alleen een akkoord van 3 partijen, vooral een akkoord voor en met Texel. Uiteraard zal niet iedereen zich volledig herkennen in alle keuzes uit dit akkoord. Dat begrijpen en respecteren wij. Maar omdat het akkoord op hoofdlijnen is, zien wij de komende raadsperiode ook de ruimte om met de oppositie het gesprek aan te blijven gaan. Het gezamenlijk zoeken naar de beste oplossing voor ons eiland staat voorop. Maar 1 ding staat voor mij vast. De trots op de wijze waarop dit proces hebben doorlopen, de samenwerking die daarbij is ontstaan en het akkoord dat wij samen hebben neergelegd, neemt niemand mij af. Dank u wel.
1: Dank u wel, mevrouw van der Werf. Dan gaan we naar mevrouw Visser van de Partij van de Arbeid, Pro Texel.

0: U heeft het woord.
1: Kleine winstwaarschuwing vooraf. Ik ben wat afwezig geweest afgelopen week. Wat maakt dat ik niet heb kunnen timen hoe lang mijn inbreng is. Ik ben normaal gesproken niet heel kort van stof, dus ik wil u vast waarschuwen.
0: Doen wij dat voor u vandaag?
1: Heel fijn. Realistisch vooruit. Twee woorden. Het fijne van het woord realistisch is dat de Raad daarin de erkenning kan vinden voor het werk van de afgelopen 4 jaren. Waarbij de bespreking van het coalitieakkoord 4 jaar geleden nog gezegd werd dat het veel te ambitieus was, blijkt nu dat het realistisch was. Vrijwel alle plannen zijn gerealiseerd of in gang gezet. De Raad heeft hard gewerkt. Maar we zijn nu niet om terug te blikken. Zoals het tweede woord al aangeeft, we willen vooruit. Deze kersverse Raad wil vooruit. De inleiding van het coalitieakkoord beschrijft in heldere bewoording dat de opstellers van het akkoord, Hart voor Texel, VVD Texel en Texels Belang, bereid zijn de verantwoordelijkheid voor deze vooruitgang te dragen. Fijn. Maar zij nodigen de andere partijen van harte uit om mee te doen. Ook heel fijn. PvdA Pro Texel zal altijd kijken hoe en waar samenwerken mogelijk is. En omdat er in de inleiding staat dat vertrouwen, openheid, betrokkenheid en creativiteit daarbij onmisbaar zijn, komt dat vast wel goed, want zo werken wij graag. Al moet ik bekennen dat dat vertrouwen en die openheid nog niet gevoeld werd toen ik 1,5 week geleden vroeg met welke maatschappelijke organisaties er gesproken is bij het maken van het van de plannen van dit akkoord. Dit omdat ik moeite had met het begrijpen van bepaalde delen van het akkoord, maar ik die lijst helaas niet kon krijgen. Waarschijnlijk begint het samenwerken pas na vanavond. Dan nu over op de inhoud. PvdA Pro Texel vindt dat er mooie en veelbelovende dingen in het akkoord staan. Maar we zien ook veel onduidelijkheden. Hierdoor weten we eigenlijk niet goed wat de plannen precies zijn of wat we ermee kunnen of willen. Eerlijk gezegd weten we ook niet of de coalitiepartijen zelf wel weten wat ze willen. Maar misschien is dat niet zo erg en ontdekken zij en wij en de rest van Texel dat gaande de raadsperiode. Ter toelichting wil ik wat voorbeelden geven. Ik zal mij beperken tot 3, zodat ik niet al het gras voor de voeten van collega's wegmaai. Die staan namelijk graag in het Texelse groen en niet op een dorre vlakte ver van de inwoners. En we hebben daarom onderling wat onderwerpen verdeeld. Wonen. Het hoofdstuk staat vol klare taal. Zinnen als wij kiezen daarom niet voor bouwen om het bouwen, maar voor bouwen naar behoefte. En door meer betaalbare koop en passende vrije sectorhuur mogelijk te maken, houden we sociale huur beschikbaar voor wie dat echt nodig heeft. Die zinnen klinken alsof er geheel nieuwe inzichten zijn ontwikkeld. Dat is verrassend, maar voelt ook aan als jammer. Want in 2024 is er een nieuwe woonvisie vastgesteld, waaraan vooraf gedegen onderzoek is gedaan. Als je zegt te gaan bouwen naar behoefte, terwijl je geen gebruik maakt van de resultaten van gedaan onderzoek naar deze behoefte, kom je niet zo betrouwbaar over. Tot je die bewuste woonvisie erbij pakt. Dan valt je op dat vrijwel alles uit het hoofdstuk wonen terug te vinden is in deze woonvisie uit 2024. Het was gerustgesteld. De tekst van het coalitieakkoord suggereert dat er iets nieuws onderweg is, wat ons onzeker maakte. Maar eigenlijk staat er slechts dat de woonvisie verder gevolgd gaat worden. Nadat de eerste broodnodige sociale huurwoningen er inmiddels staan, gaat de coalitie werken aan de volgende fase. Dat is mooi. Er rest ons alleen de vraag of er inderdaad al voldoende sociale huurwoningen gerealiseerd zijn, of er niet toch nog een flink aantal bij moeten. Onze vraag aan de coalitie is dan ook op basis waarvan zij menen dat er overgestapt kan worden op vol inzetten op sociale huurwoningen naar vol inzetten op betaalbare koopwoningen. Misschien hebben ze daar iemand over gesproken, of zijn er resultaten van onderzoeken die met de Raad gedeeld kunnen worden? Dan toerisme en de spreiding daarvan. Onder de kop toerisme staat in het hoofdstuk economie het volgende. Toerisme moet bijdragen aan de leefbaarheid en mag niet leiden tot een te grote druk op natuur, dorpen, infrastructuur en voorzieningen. En in de paragraaf daarna Daarnaast verkennen we onder duidelijke voorwaarden de mogelijkheden voor het verplaatsen van recreatieve bedden wanneer dit bijdraagt aan kwaliteitsverbetering, betere spreiding en een evenwichtiger gebruik van de ruimte op het eiland. Voor ons is dit een prachtige tegenstrijdigheid. Op dit moment is de kracht van Texel dat alles aanwezig is. Er is drukte, er is reuring, er is gezelligheid in het westen van het eiland. In de Koog kun je tot midden in de nacht uitgaan. In de Koksdorp zijn er meer vakantiewoningen dan woningen. En in Den Burg concentreert juist het wonen met alles wat daarbij hoort. In het oosten daarentegen vind je rust, weidse gebieden vol landbouw en natuur. In een dorp als Oostrent geniet men daarvan. Het dorp heeft slechts één supermarkt met een beperkt assortiment. Dat kan best lastig zijn, maar de bewoners zijn tevreden. Die houden van de sfeer in het dorp en de rustende ruimte rond het dorp. Deze verschillen tussen de delen van het eiland maken dat ons eiland aantrekkelijk is voor toeristen en leefbaar voor de Texelaars. En dat zijn niet alleen de verschillen in natuur, bebouwing of uitzicht. Dat zijn ook de verschillen in hoeveelheden toeristen. Die moet daarom in stand gehouden worden. Precies zoals in de eerste zin die ik net noemde beschreven staat. Maar dat staat dan weer haaks op het beter spreiden en het evenwichtiger gebruiken van de ruimte op het eiland, zo benoemd in de tweede zin onder het kopje toerisme. Waar wij ons dus totaal niet in kunnen vinden. Onze vraag is dan ook, voor wie doen we dit? Wie wil dit? Zijn de dorpscommissies van Oostrent en Oudeschild bij u geweest met de boodschap dat de inwoners van deze dorp graag, geen idee, 5000 extra bezoekers per dag in hun dorpen, in hun daarop niet ingerichte dorpen willen hebben? Of heeft de Leeuw u verteld dat de grutto's en de schoolexters beginnen te mopperen omdat er te weinig mensen langs hun broedgebied denderen? Of heeft Top u verteld dat ondernemers in Oudeschild kampen met overbezetting en graag die 5000 enthousiaste toeristen in hun winkels ontvangen? De heer Condeur is, zoals u misschien weet, ondernemer in Oudeschild en heeft dit soort signalen zelf nog niet van collega's ontvangen.
0: Mevrouw, komt u langzaam tot een afronding?
1: Sorry, daarom nogmaals de vraag, voor wie doen we dit? Dan de jeugd. We zijn blij met de aandacht van de jeugd in dit akkoord. Met de enorme vergrijzing dreigt er veel aandacht te gaan naar ouderen. Maar in dit akkoord is er een apart hoofdstukje voor de jeugd. En dat is nodig, want op Texel is al jaren aandacht voor de jeugd. Ik noem een IJslands model, Limits en Young Forever. Maar als we dan kijken naar de 5 bullets die zijn opgenomen in de paragraaf onderwijs en jeugd, dan denk ik, er staat niets nieuws. Er staat ook niet wat er gebeuren gaat. Er staat dat er aandacht is. Dit brengt me bij de vraag, wat is nu werkelijk het belang van de jeugd? Is het slechts een kopje in het coalitieakkoord of wordt er iets geregeld? Met wie heeft u gesproken met betrekking tot de jeugd? Young Forever is niet gevraagd wat hun inbreng is, terwijl zij al jaren namens de gemeente het jeugd- en jongerenwerk op het eiland voeren. Dus hoe belangrijk is de jeugd? Staan er investeringen tegenover om die voorzieningen te behouden die volgens het coalitieakkoord kwetsbaar zijn voor de jeugd? Krijgt de jeugd van de coalitie slechts een eigen paragraaf? Of kunt u nu al concrete dingen benoemen die u gaat regelen voor de jeugd? Laatste korte stukje. Het voordeel van onduidelijkheden is dat je...
0: Mevrouw Visser, u bent inmiddels wel echt heel ruim over de tijd heen. Dus ik stel voor dat u dat laatste punt mag u even maken, maar wel echt heel kort.
1: Het voordeel van onduidelijkheden is dat je er alle kanten mee op kan. Wat je ook bereikt, waar je ook uitkomt, je kunt altijd beweren dat je dat van plan was. Wij begrijpen dit systeem en zijn er ontevreden over, maar ook deels blij. Want hierdoor kunnen wij gemakkelijk de uitgestoken hand van de coalitiepartijen grijpen en met hun samenwerken. Onze voorkeuren zijn namelijk ook vaak genoemd in dit akkoord. Alleen is het soms nog onduidelijk of de coalitie dezelfde interpretatie van die dingen heeft als dat wij dat hebben. Maar wij zijn altijd bereid onze interpretatie aan hen uit te leggen en dan komen we er vast samen wel uit.
0: Dank u wel. Mevrouw Dros, namens GroenLinks, u heeft het woord.
2: Dank u, voorzitter. GroenLinks Texel ziet in dit coalitieakkoord herkenbare ambities, maar vooral ook een document dat veel benoemt en te weinig beslist. Er worden woorden gegeven aan grote opgaven, maar te weinig antwoorden op de vraag hoe die opgaven werkelijk worden aangepakt. En juist daar wringt het. Texel staat voor grote keuzes rond energie, wonen, natuur, zorg en leefbaarheid. Dan is het niet genoeg om richting te schetsen, dan moet je ook durven kiezen en prioriteiten stellen. Dat zien we bijvoorbeeld bij energie en duurzaamheid. Het akkoord erkent dat netcongestie en klimaatdruk grote problemen zijn. Maar de oplossingen die worden genoemd liggen vooral ver weg. Een derde wattkabel, aansluiting op een kleine modulaire kernreactor, SMR afgekort, of getijdenenergie lossen de problemen van vandaag niet op. GroenLinks Texel mist daarom concrete maatregelen die nu verschil maken voor inwoners en ondernemers. Energiebesparing, lokale opwek en opslag, slim delen van energie en heldere prioriteiten in bijvoorbeeld circulaire mogelijkheden. Bij toerisme lezen we opnieuw de formule kwaliteit boven massaliteit. Dat klinkt goed, maar zonder duidelijke grenzen blijft het leeg. Als je echt wil sturen op draagkracht, dan moet je ook benoemen waar groei niet langer wenselijk is. Zeker als spreiding richting de oostkant van het eiland wordt genoemd. Zonder randvoorwaarden kan spreiding al snel uitbreiding betekenen. En daarmee extra druk op natuur, landschap en infrastructuur. Het ondernemersloket is een ander voorbeeld. Natuurlijk is goede dienstverlening belangrijk. Maar waarom geldt die extra aandacht alleen voor ondernemers? Een toegankelijke overheid moet er zijn voor alle inwoners, verenigingen, organisaties en initiatiefnemers in het algemeen. Tegelijkertijd spreekt de coalitie over een kleinere overheid, terwijl hier wel nieuwe structuren worden opgetuigd. Ook dat vraagt om een overtuigender onderbouwing. Daarmee samenhangend is het opvallend dat personeelstekort wel wordt genoemd, maar nauwelijks wordt aangepakt. Terwijl juist dit tekort zorg, onderwijs, recreatie, techniek en ook de gemeentelijke organisatie raakt. Zonder samenhangend beleid voor scholing, huisvesting en aantrekken en behouden van werknemers blijven veel andere ambities op papier staan. Is het bijvoorbeeld een idee om het HR-netwerk opnieuw leven in te blazen? Voor GroenLinks Texel geldt hetzelfde voor natuur. Natuurlijk moet natuur beleefbaar blijven, maar natuur is niet alleen de core voor recreatie. Het is het fundament onder de kwaliteit van leven op dit eiland. In dit akkoord ligt de nadruk te veel op gebruik en toegankelijkheid en te weinig op bescherming, herstel en ecologische grenzen. Dat is in deze tijd van biodiversiteitsverlies en ruimtedruk een gemiste kans. En tenslotte participatie. Het inwonersberaad wordt afgeschaft en vervangen door een effectievere vorm, maar welke vorm dat is, blijft onduidelijk. Voor GroenLinks is participatie geen sluitstuk, maar een voorwaarde voor goed bestuur. Inwoners moeten vroeg, serieus en structureel betrokken worden bij grote keuzes die hun leefomgeving bepalen. Voorzitter, ons oordeel is daarom helder. Dit akkoord bevat ambities, maar nog te weinig richting. Daarom de overkoepelende vraag die vanavond al vaker gesteld is, onder andere door de heer Bakker van de VVD. Wanneer mogen wij het coalitieprogramma, uw uitvoeringsagenda, met duidelijke keuzes, inhoud en prioriteiten verwachten? En nog een vraag. De lijst met wie u allemaal gesproken heeft, die hebben we dan nog niet. Ik hoorde mevrouw van der Werf zeggen, we hebben niet met iedereen gesproken die we hadden willen spreken. Dus we zouden ook nog graag de lijst willen zien met wie u niet gesproken heeft, die u wel graag had willen spreken. GroenLinks Texel biedt zich aan om actief en constructief mee te denken. Zeker op de gebieden hierboven aangestipt. Zodat het coalitieprogramma de naam Realistisch Vooruit daadwerkelijk waar kan maken. Dank u.
0: Dank u wel, mevrouw de Ros. Mevrouw van de Wetering. Namens D66. Gaat u gang.
3: Dank u wel, voorzitter. Nou, realistisch vooruit. Ik schrijf normaal gesproken nooit iets op. Maar ik ben ook heel realistisch vanavond. Gezien dit akkoord wat voor ons ligt, heb ik dat maar een keertje wel gedaan. Mijn eerste vraag, maar hij is ook al gesteld door GroenLinks net en door Joren, mag ik niet zeggen, sorry. Wanneer kunnen we het uitvoeringsprogramma verwachten? Een ambitieus programma voorliggend. Ik haal er een aantal zaken uit. Een nieuwe retail-visie. Even een kleine uitleg nog. Mevrouw Visser zei daar straks al, we hebben de punten een beetje verdeeld, zodat we niet te veel overlap hebben en de hele avond allemaal hetzelfde zeggen. Een nieuwe retailvisie. Uit onderzoek van 2025 komt naar voren dat deze nog steeds actueel is en relevant en er geen redenen zijn om de visie aan te passen. Waarom staat dit dan toch in het coalitieakkoord? Maar we willen als D66 dan graag het volgende aan u meegeven. We willen graag het dorpse karakter bewaren. We signaleren steeds meer winkels met hetzelfde. Toeristische prularia. Durft deze coalitie het aan om ook echt een toekomstvisie te maken met onze ondernemers? Dus ook nee te zeggen tegen bepaalde weer dezelfde wensen? Dat is dus een vraag. Of gaat deze coalitie uit van het principe dat is des ondernemers? We laten alles toe of gaan we voor differentiatie? Moeten we niet eens met z'n allen gaan kijken waar we over 25 jaar willen zijn? En dan gelijk breder gaan denken. En winkelstraten met authentieke gevels zijn misschien mooier dan praktische schuifbuien? Is dat ook niet een winst voor een ondernemer, een prachtige omgeving met oude steentjes? Of volgen we het pad van Valkenburg? En moeten we de teleurgang met grote maatregelen ombuigen? Daar kon het uiteindelijk wel, maar wel veel te laat. Ik daag deze coalitie dan ook uit om daar nu alvast over na te denken. Dan een ander opvallend punt in dit akkoord. Het weer mogelijk maken van het verplaatsen van slaapplaatsen. Maar dan wel onder de voorwaarden maatwerk en kwaliteit eisen. Maar wie bepalen deze kwaliteit? Er was net een soort rust gekomen op het eiland. Iedereen wist, er wordt niet meer verplaatst. En dan komt u nu straks vast met het voorbeeld van de Rietdijk. Maar daar was een grote belang dat meespeelde. Een goede uitrit, geen agrarisch landschap dat doorsneden werd met één weg en de bijbehorende lichtvervuiling voor omwonenden. Daar speelde niet alleen het belang van de ondernemer. Deze week zagen we ook de motie over Dubantia al voorbij komen, waarin u recreatieve slaapplaatsen wilt behouden. Wordt dit een soort verzamelbak waarin iedereen uit kan putten? Gaan we een soort grabbelton voor wie ze nodig heeft een slaapplaats maken? Dat is een andere vraag. Dus waarom dit dossier toch weer openbreken? Nogmaals, wie bepaalt de kwaliteitseisen en wanneer spreekt u over maatwerk? Dan het openbaar vervoer. Eigenlijk staat er niets in het akkoord hierover dan het lobbyen bij de provincie. Ik weet, dat is alles wat we kunnen doen en dat moeten we ook zeker doen. Maar hier mist nu juist de ambitie. We kunnen zelf toch dingen gaan doen in samenspraak met onze ondernemers. Vroeger was het de TBO, niet verwarrend met de huidige TBO, maar de TEBO. En wie weet, en onze hop-on, hop-off-bus willen we ook graag nog even onder jullie aandacht brengen. En denk dan bijvoorbeeld het voorbeeld van de bus in Castricum, een busverbinding tussen dorp en strand. En daarover gesproken in het coalitieakkoord staat dat er geïnvesteerd moet worden in een kwaliteitsslag op het strand. Waar denken jullie dan concreet aan? Dan de paragraaf zorg en welzijn, met prima plannen. Wat mist er? Hoe komen we nu in de toekomst aan goed personeel voor de zorg? Hoe zorgen we voor mensen die voor ons gaan zorgen? En waar gaan ze dan wonen? D66 wil graag nogmaals pleiten voor een moderne versie van de zusterslet. Woningen voor mensen die voor ons zorgen zijn cruciaal wanneer het gaat om goed leven op Texel. En over goed leven gesproken, in het akkoord staat veel over sport en cultuur. Kunst wordt echter in het hele coalitieakkoord niet genoemd. Datzelfde geldt voor Thijshuis. We vinden het belangrijk dat jong en oud zich creatief kunnen ontwikkelen. En hoe denkt dus de coalitie over kunst? Verder zien we ook een aantal gedeelde standpunten in het voorliggende akkoord. Parkeren buiten de dorpen, nieuwe fietspaden. Heel blij met die van de Redoute. Die stond al heel lang op mijn verlanglijstje. Aanbieden praktijkgericht onderwijs en 80 waar het weer kan. Dan tot slot. We zijn erg blij met de bevestiging dat deze coalitie goede voorstellen vanuit de gehele raad zal ondersteunen en een ruime meerderheid zoekt voor besluitvorming. En daar gaat D66 jullie aan houden. Dank u wel, voorzitter.
0: Dank u wel, mevrouw van der Wetering. En dan geef ik tot slot het woord aan de heer Rutte namens Rutten. Namens het CDA. Gaat u gang.
4: Dank u, voorzitter. Allereerst wil ik de coalitiepartijen complimenteren. Als we het stuk over wonen bekijken, dan heeft u de belangrijkste punten uit de woonvisie heel kernachtig samengevat. Onder toerisme, het toeristisch toekomstplan, gewoon heel helder en beknopt beschreven. En onder de financiën, dat ingewikkelde dossier, het stuk vanuit het onderzoek naar de stille lasten, echt de belangrijke aanbevelingen allemaal in klare taal die iedere Tesla begrijpt, beschreven. Echt heel goed gedaan, mooi opgeschreven en dik verdiende 8,5 namens het CDA voor het samenvatten van staand beleid. Maar u gaat natuurlijk niet alleen op de winkel passen. Bij openbaar vervoer wilt u weer een vaste buslijn terug eigenlijk. Gewoon die befaamde lijn 29 die iedereen die nooit met de bus gaat zo graag terug wil. Want daarom is hij verdwenen. Er gingen gewoon veel en veel te weinig mensen met die bus. U erkent, we hebben geen zeggenschap over en de coalitie zegt, wij steken er ook geen geld in. Dus die buslijn die zal nu echt wel rendabel worden. U wilt regie op de gebieden buiten de dijken en de duinen. De gemeente is geen eigenaar. We zijn over het meeste beleid wat daarvan toepassing is niet het bevoegd gezag. En na uw spectaculaire landing op de razende bol verwachten wij hier heel veel van. We zijn zeer benieuwd hoe u dit gaat aanpakken, die regie. En dan, u gaat de omvang en de inzet van de gemeentelijke organisatie kritisch bekijken. We hebben de afgelopen jaren steeds gehoord, de organisatie staat onder druk. Veel beleid vertraagt, veel projecten worden toch ook wat uitgesteld. En van burgers en ondernemers horen we vaak, veel te vaak, we wachten op onze vergunning. Er wordt gezegd, nou, het wordt 3 weken uitgesteld en houdt u er maar rekening mee dat er nog wel een paar maanden bij gaan komen. Want we komen niet door het werk heen. Dus met minder ambtenaren meer vergunningen verlenen. Briljant. Dit is nu al een doorslaand succes. We hebben maar 1 vraag hierover aan de coalitiepartijen. Lieve coalitiepartijen, zou u misschien de titel van het coalitieakkoord willen wijzigen in Welkom in het Sprookjesbos? U bent begonnen met, wij gaan geen rondje maken langs de velden. We willen snelheid en doorpakken. Dat vertraagt alleen maar. U heeft wel de tijd genomen om met allerlei maatschappelijke organisaties te spreken. Niet met de andere politieke partijen. Dat is een keuze, dat mag. En we vinden het zelfs heel goed dat u dat heeft gedaan. Dat u zich zo breed heeft georiënteerd op het eiland. Met al die belangengroepen en partijen heeft gesproken. En daar ook echt de tijd voor heeft willen nemen. Maar als u dan nu in het akkoord zegt, we willen een akkoord dat gedragen wordt door de hele draad. Dan zeggen wij, laat maar gewoon zitten. Hou gewoon met z'n drieën die snelheid waarmee je bent begonnen lekker vast. Ga door. We wensen u enorm veel succes. We weten nog niet precies waarmee. Maar met al die lastige keuzes en grote problemen die u gaat aanpakken, verwachten wij er heel veel van.
0: Dank u wel, meneer Rutte. En daarmee komt de inbreng van de verschillende politieke partijen tot een einde. En is er nu ruimte om de gestelde vragen te beantwoorden? Ik stel voor dat we dat doen, want er zijn vooral vragen gesteld aan de coalitiepartijen, nogal logisch, dat die die vragen gaan beantwoorden. Maar ik kijk even of er behoefte is om kort te schorsen, om even ook te inventariseren hoe het zit met die vragen en hoe je dat precies gaat aanpakken. Of gaan we dat, of kunnen we door? Schorsen? Zullen we even een paar minuten schorsen, zodat u ook de beantwoording even kunt voorbereiden? Dan komt het debat wellicht te goede. Zullen wij 10 minuten schorsen? Tot 9:55.

0: Ik heropen de vergadering. In eerste termijn zijn behoorlijk wat vragen gesteld. Ik stel voor, in ieder geval, er is één vraag gesteld aan het college. Er zijn meerdere vragen gesteld aan de overige fracties. Stel voor dat we eerst even het deel fracties onderling doen, daarna de vraag aan het college laten beantwoorden. Ja, meneer Mokveld.
1: Even een vraag van orde, voorzitter. Is het dan nu mogelijk om te interrumperen of niet? Of
0: hoe? Ja, dat is het idee, maar er zijn zoveel vragen gesteld in eerste termijn dat het voor de hand ligt dat de coalitiepartijen even wat proberen antwoorden te geven op de vragen die in eerste termijn gesteld zijn. Dus ik wil eigenlijk een van de coalitiepartijen het woord geven, dus meneer Polderman. Ja, gaat uw gang.

Zo, wat een pech. Kaartje weg. dank alle partijen voor jullie inbreng. En bedankt voor het relatief positieve verhaal, als ik het zo mag zeggen. Helemaal dank voor het CDA. Wat een fantastisch

0: sprookjesboek zou dat moeten zijn als het al een 8,5 haalt. Fantastisch, fantastisch. Vind ik heel mooi. Ik zal proberen in mijn reactie wat vragen te beantwoorden. Mochten er vragen open blijven staan, dan zullen mijn collega's, coalitiepartners, daar ook een antwoord op geven. Om te beginnen bij PvdA. Ik begrijp het. Ik begrijp het betoog. Ik begrijp ook dat het een lang betoog is. Wat ik alleen niet begrijp is waarom de PvdA zich volledig op zichzelf richt en altijd van het meest negatieve uitgaat in het verhaal. En wat bedoel ik daarmee? Realistisch vooruit. Natuurlijk heeft dat een kleine nuance naar wat hiervoor is gebeurd. Maar het gaat natuurlijk over ons akkoord, wat gewoon heel realistisch is. Bouwen naar behoefte, dat komt er zeker in voor. En dat is eigenlijk, zoals u aangeeft, een goed stuk wat hiervoor was en waar wij op verder gaan. Dus er is voor ons niks mis mee. We gaan alleen nu oppakken waar de afgelopen 4 jaar is gebleven. En dat is, we gaan gewoon inzetten op een andere doorstroom. Heel veel zaken worden een beetje suggestief weggezet door de PvdA. En dat vind ik vooral jammer. Organisaties waren er te veel om op te noemen. Omdat dit niet alleen was tijdens de gesprekken die we hebben gevoerd. Maar ook nog eens tijdens onze verkiezingscampagnes. Waarin we enorm veel partijen hebben gesproken. En tijdens die verkiezingscampagnes hebben die partijen hun hart kunnen luchten, kunnen vertellen wat er speelt en wat erin meegenomen is. Dus we kunnen nu echt ingaan op de partijen die we dan hebben gesproken, die we toen hebben gesproken, die we daarvoor hebben gesproken. Daar gaat het niet om. Er ligt een prachtig mooi akkoord voor die, nou, zoals u aangeeft, niet altijd heel scherp is in de zin van de taken al gelijk vastleggen, maar juist ruimte biedt naar jullie toe om daarover mee te denken en ook in mee te kunnen beslissen. Dat hebben we juist gedaan, omdat we een gedragen akkoord willen. Wonen, nog een keer, daar heeft u het over spreiding. Het is een van de groene organisaties die bij ons langskwam. En die gaf aan dat er spreiding moest komen. Waarom? Omdat op heel veel plekken, juist aan de westkant, er zoveel drukte was op gebieden van natuurliefhebbers, dat zij graag zouden zien dat er een verbinding was naar de andere kant van het eiland. Hierin gaat u ook weer van het ergste uit. Pretparken, denk ik, is het gevoel wat ik erbij krijg en zulke soort zaken. Terwijl het eigenlijk juist een van de groene partners is geweest die heeft gezegd, laten we nou eens kijken naar een mooie verbintenis naar het oosten van het eiland. Die hebben we gelijk teruggebracht door middel van een fietsroute daarin meegenomen. En wat andere zaken, waardoor er een goede spreiding ontstaat voor de natuurliefhebbers over ons hele eiland. Dus ja, het gaat over spreiding, maar niet in de ergste zin van het woord. Voor jeugd hetzelfde. Ik merk dat erop gehamerd wordt dat wij Young Forever niet hebben gesproken tijdens deze coalitieafspraken die we hebben gemaakt daarin zijn niet met hun direct voorgelegd, maar we hebben hun wel gesproken tijdens de verkiezingscampagnes. En daar is ook veel uit naar voren gekomen. Om maar weer aan te geven, we hebben heel veel partners gesproken in deze. Vanuit GroenLinks komt er een herkenbare ambitie die hun herkennen. En dat vind ik heel fijn om te horen. Het is, zoals ik net al aangaf, een beslissing van ons om dit echt op hoofdlijnen te doen, zodat er ruimte blijft, ook naar jullie toe. Ruimte in het CUP om daarin mee te denken, verder in te gaan. Misschien wel strakker neer te zetten, zoals jullie aangeven. Maar als wij dit op voorhand al hadden gedaan, dan was er voor jullie weinig ruimte overgebleven. Dus ik vind het heel belangrijk dat we hierin met z'n allen dadelijk kunnen kijken voor een mooie CUP. En wanneer die komt, dat horen we dadelijk. Groei, geeft u aan, is niet langer wenselijk. Dat hebben we de afgelopen jaar helaas heel vaak gehoord. We zijn een eiland wat bijna 4 jaar lang negatief in het nieuws is geweest. Onze grond, waar we trots op zijn, hoort niet negatief in het nieuws te zijn. We horen op te komen voor ons eiland. We zijn een positief eiland. We zijn een fijn eiland. Of je nou recreëert hier of dat je bewoner bent. Laten we dat nu deze komende 4 jaar ook zo naar buiten brengen. En niet alleen maar het negatieve wat de krant oppakt landelijk. En waardoor we een hele negatieve tendens krijgen op dit prachtige eiland wat we hier hebben. Participatie, ook belangrijk voor GroenLinks. Voor ons uiteraard ook. Daarvoor hebben we juist zoveel mensen uitgenodigd die met hun voeten in de klei staan. We hebben het alleen op een andere manier gedaan. En als laatste, heel prettig dat u actief en constructief wil meedenken. Dat waarderen we enorm. Dus daar maken we daar graag gebruik van. D66, die begon eigenlijk over dat ze willen vertellen wat een ondernemer dadelijk mag gaan verkopen. Vind ik een hele bijzondere. Hoe zou ik iemand die zijn geld wil verdienen in een dorpsstraat moeten vertellen dat hij dat niet mag doen? Dat hoor ik graag terug van D66. Het is goed dat u aangeeft dat door middel van onze bedden die we wellicht willen verplaatsen, als dat kwaliteit oplevert, de mogelijkheid daar is, maar dat zaken zoals bijvoorbeeld de Rietdijk totaal anders zijn. Het grappige is, dat is precies waar wij ook aan dachten. En niet alleen de Rietdijk. Neem een Zevenhuizen. Op Zevenhuizen staan er bedden. Daar kan een hotel gebouwd worden. Wij hebben daar de bewoners gesproken. Die zijn er zeer huiverig voor dat er dadelijk een gigantisch hotel staat. Dat is nou een van die voorbeelden waarin we met z'n allen kunnen zeggen, laten we die bedden niet verloren gaan, want we eten en drinken ook van onze toeristen. Maar laten we dat dan dadelijk ergens gaan terugbrengen waar het hoort, waar het een kwaliteitsverbetering is en waar we met z'n allen de profijt van hebben. Niet bij die bewoner om de hoek met een gigantisch hotel. Dat is de reden waarom we op zo'n manier over zaken willen nadenken en ook niet gelijk de deur willen dichtgooien. Dat is voor ons ook belangrijk. Een kwaliteitsslag op het strand? Nou, denk aan openbare toiletten. Gangbaarheid naar alle strandslagen. Toegankelijkheid voor minder verlieden naar alle strandslagen. En zo kan ik dan wel even doorgaan. We kunnen een gigantische kwaliteitsslag maken op het strand. En natuurlijk gaan we dit jaar ook voor een fantastische reddingsbrigade die het goed gaat doen, om hem even te noemen. En we hopen dat het allemaal in goede banen gaat. CDA heb ik net al even genoemd. Ik ben dan heel blij met de 8,5. Daar wil ik het eigenlijk bij laten. Dus dank jullie wel.
1: Dank u wel. Ja, ik zie meneer Mokveld al, maar ik kijk of de andere coalitiepartijen. Want zullen we het even in die volgorde doen? Dat we even zorgen dat we in ieder geval alle. Of u wilt hier direct op reageren, meneer Mokveld?
2: Nou, omdat ik ervan uitga dat de partijen dus de onderwerpen verdeeld hebben, zou het misschien nu goed zijn om op deze onderwerpen in te gaan bij deze partij? Of hebben alle onderwerpen, alle partijen, hoe is het geregeld eigenlijk bij elkaar?
1: Ja, dat heb ik geprobeerd aan het begin te doen, maar dat is niet gelukt.
2: Maar nu in de beantwoording hebben de onderlinge partijen misschien gezegd, nou, jullie doen wonen en dan doen jullie dit en dan gaan wij nu vragen over wonen stellen. Is dat het idee of gaan jullie ook iets over wonen zeggen?
1: Meneer Bakker, help ons.
3: Ja, we hebben hem niet zo verdeeld dat Hart voor Texel wonen doet en wij iets anders, bijvoorbeeld in Texelbelang nog wat anders. We hebben gemeente goed aan te doen om meneer Polderman als eerste het woord te geven en een algemene aftrap te doen. En te kijken waar wij als VVD Texel en ook Texelbelang, mevrouw Van der Werf, nog een toevoeging kan doen op dat wat al gezegd is. Zal ik maar meteen verder gaan, voorzitter, dan? Of?
1: Ja. We gaan het zo doen, meneer Bakker. Dank u wel. Ja,
3: dat is goed. In algemene zin, in aanvulling op dat wat meneer Polderman heeft gezegd, het is een bewuste keuze geweest om een akkoord op hoofdlijnen te maken. Een proces van formeren, dat is, zoals ik ook al in mijn inbreng heb verteld, een snelkookpan. In een aantal weken moet heel veel gebeuren. En ik denk juist dat dit coalitieakkoord laat zien dat wij ook ons beseffen dat wij niet alle wijsheid in pacht hebben. We houden het op hoofdlijnen om het later met elkaar, zowel hier in deze raad, maar ook het college en met onze maatschappelijke partners en inwoners, beter uit te diepen. Zodat we een ambitie kunnen vertalen naar iets in de uitvoering wat haalbaar en realistisch is. Passend ook bij uiteindelijk de titel. Ja, dan toch nog op een aantal onderwerpen een verdiepingsslag. Wonen en het toeristisch toekomstplan is al een aantal keer voorbijgekomen. Meneer Rutte noemde het al dat wij een goede samenvatting hebben gemaakt van het beleid wat al is opgeschreven. Ik denk dat we goede dingen uit het bestaande beleid niet moeten bagatelliseren of weggooien. Volgens mij is het alleen maar mooi dat we ook die dingen mee kunnen nemen. Maar als het gaat juist over die woonvisie. De afgelopen jaren zijn er heel veel sociale huurwoningen gebouwd. En tegelijkertijd zien we dat de doorstroming vooral qua senioren wat achter is gebleven. Nou, wij vinden dat het nu tijd is om aan die doelgroepen aandacht te besteden. Dus maken wij een keus om te bouwen voor juist die senioren, grotere appartementen. En maken wij de keus om te bouwen voor jongeren die eigenlijk niet zitten te wachten op een huurwoning, maar het liefst meteen willen kopen. Want die zijn er ook genoeg. Jeugd. Jongeren, een bruggetje naar jeugd. Die vinden wij heel belangrijk. Er staan een aantal bullets in ons akkoord. Denken wij, best wel anders zijn dan wat er nu gebeurt. Wij hebben hier bijvoorbeeld opgeschreven dat wij echt wel willen gaan verkennen of wij een hbo-opleiding in Tessel kunnen halen. Dat is iets wat volgens mij nu nog niet gelukt is. Het kan wel een ambitie zijn geweest, maar wij proberen die ambitie nu echt om te zetten in realiteit. Tegelijkertijd horen we ook her en der dat bepaalde kinderen geen onderwijs op het eiland kan worden geboden. Volgens mij vinden we dat allemaal ontzettend jammer. En hoe mooi zou het zijn dat elk Tessels kind onderwijs op Tessel kan krijgen. Ook zo'n ambitie die hier wel in staat. En wat volgens mij nog niet gelukt is. Dan de retailvisie. De huidige retailvisie is inmiddels 10 jaar oud. Volgens ons met het veranderde winkellandschap, met de coronaperiode die ook veel meer afstand heeft gecreëerd. Met alles wat wij online bestellen, wordt het echt wel tijd om die retailvisie weer te herzien. Of te herrijken eigenlijk. En het is hard nodig om ons die handvaart te kunnen bieden om onze winkelstraten ook in de toekomst er mooi uit te kunnen laten zien, maar ook te kunnen laten renderen. Dat willen we echt doen met die retailvisie. Het verplaatsen van bedden, meneer Polderman noemde het ook al. Ik denk dat wij er bewust voor hebben gekozen om het nu op te schrijven zoals we het hebben opgeschreven. Omdat we ook niet te ver vooruit willen lopen op de muziek. Het is nu aan het coalitie, het college om de kaders vast te stellen. En om te bepalen wat zij met onze input als voorwaarden zien om die kwalitatieve verplaatsing, en dan zowel die ten goede komt aan de nieuwe locatie als ook aan de bestaande locatie waar de bedden vandaan komen, om dat mogelijk te maken. Het is echt ingezet als een eerste verkenning. We moeten afwachten. We gaan zien waar we op uit gaan komen. We zijn benieuwd daarin naar de resultaten. Ik denk dat ik hem hier even bij laat, want anders dan maak ik wel heel veel gras weg.
1: We hadden net zulke mooie bermen. Ik geef het woord aan mevrouw Van der Werf.
4: Dank u, voorzitter. Ja, er is inderdaad al heel veel gezegd door meneer Polderman en meneer Bakker. Wat ik eigenlijk ook nog wil zeggen is, wij missen eigenlijk nog het uitgestoken hand van het CDA. Al gaan we elkaar vast niet op alle punten vinden. Maar meneer Rutte, ik geloof niet dat er niks is waar we elkaar misschien ergens kunnen vinden. Dus ik wacht erop. En ik wil ook nog eventjes toevoeging maken op de kwaliteitsslag op het strand. Want we willen eigenlijk ook graag een defibrillator aanwezig laten zijn bij de badmeesterhutten. En dan niet binnenin, maar buiten. Zodat als de hutten gesloten zijn, dus dat ook in de avonduren of wanneer dan ook iets op het strand gebeurt, dat die gewoon ook toegankelijk kunnen zijn. Dus vandaar ook is mede dus de kwaliteitsslag. En wat ik zelf nog persoonlijk wil meegeven, want met deze formatie heb ik geleerd van de vorige formatie, waar we alles eigenlijk hadden vastgezet. Want dat was wat Hart voor Tessel en VVD Tessel hadden aangegeven. Hebben we dus besloten om nu alles op hoofdlijnen te zetten, zodat we met elkaar de beste oplossing voor ons eiland kunnen zoeken.
1: Dank u wel. Ik stel voor dat we een rondje vragen doen. Misschien eerst even inventariseren of alle vragen zijn beantwoord. Ik krijg niet helemaal, zie ik. Wilt u daarop ingaan, mevrouw Van der Wetering?
5: Dank u, voorzitter. Er werd aan mij een vraag gesteld. Dus die wil ik eigenlijk wel beantwoorden als u dat...
1: Laten we dat doen.
5: ...dat goed vindt. Het eerste wat eigenlijk gezegd werd door de heer Polderman was, wilt u nou echt gaan bepalen wat een ondernemer verkoopt? Dat is misschien een hele gekke stellingname van ons, maar ik ga u een andere stelling daar tegenover zetten. Bent u wel eens in Spanje geweest? zo op zo'n rijtje zo langs het strand en het een na het andere zelfde winkeltje. Denkt u dat die ondernemers een goede boterham verdienen? Of, en er zijn diverse steden waar wel die differentiatie wordt toegepast, daar wordt gezegd, nou, zoveel telefoonwinkels, ik zeg maar een zijstraat, zoveel toeristische winkeltjes, zoveel kaaswinkeltjes, zoveel dit, dan praten we over differentiatie. En dat is een uitdaging. Ik weet dat het een uitdaging is, maar dan heeft die ondernemer die wel die vergunning heeft voor dat winkeltje, wel een bredere markt. Dus de uitdaging ligt daar eigenlijk om met elkaar na te gaan denken van wat voor winkelstraat willen we daar nou hebben? Willen we daar dus 20 toeristische zelfde winkeltjes hebben? Of willen we iets bieden aan die toerist wat leuk is, apart is, anders is, waarvoor ze terugkomen? Dat is even mijn antwoord op uw vraag.
1: Ja, u stelt een heleboel vragen terug ook. En ik vermoed dat dit niet de laatste keer is dat we hierover debatteren. Maar ik geef meneer Polderman, u wilt daar niet op reageren? Ja, natuurlijk.
0: Ja, korte reactie. Het is heel fijn dat we zoveel input krijgen. En natuurlijk begrijp ik de vraag. Ik blijf het wel lastig vinden. Als een ondernemer daar goed in is, dan zal hij ongetwijfeld een gat in de markt vinden. Maar differentiatie is zeker een goede.
1: Dank u wel. Ik ga naar mevrouw Visser.
6: Oh, pardon. Ja, dank u wel, voorzitter. Ten aanzien van de inbreng van de heer Polderman net wil ik aangeven dat het jammer is dat onder het belicht gebleven is in mijn veel te lange verhaal dat we heel graag samenwerken. Ik vind het fijn dat mevrouw van der Werf dat er wel uitgehaald heeft, maar ik wilde het toch nog even hardop noemen. Ten aanzien van het woonverhaal. In de woonvisie wordt gesproken over monitoring en kijken hoe ver we zijn en dat. Wij hebben nu het idee dat het de insteek is, we bouwen zo min mogelijk sociale huurwoningen. Wij denken dat dat te vroeg is. Nu weet ik niet of dat de juiste interpretatie van de insteek is en ik wil jullie geen woorden in de mond leggen. Maar ik wil wel aan jullie vragen, kunnen jullie wachten op de eerste ronde monitoring die, neem ik aan, op niet al te lange termijn plaats gaat vinden, voor jullie besluiten om geen of weinig sociale huurwoningen te gaan bouwen? Ten aanzien van de spreiding. Ik denk dat dit ook een interpretatiekwestie is. Wij hadden niet door dat jullie met spreiding bedoelen, we leggen twee extra fietspaden aan. Dat is heel concreet. En als dat het is, niks dan lof over de helderheid van het coalitieakkoord. Maar wij hadden over spreiding van het toerisme een hele andere interpretatie, een hele andere visie. Vandaar zorgen voor inwoners van Oost-Drenthe en Oudenschild. Zorgen voor de natuurgebieden die, nou ja, blijkbaar op basis van degene die u gesproken heeft, onterecht zijn. Maar we maken er niet uit op voor wie die spreiding van belang is. Dus heel graag, wat bedoelen jullie wel met spreiding van het toerisme? En voor wie willen jullie dat dan gaan doen? Ten aanzien van de jeugd, en ik hoop eigenlijk dat ik me daarvoor tot mevrouw van der Werf kan wenden, want mevrouw van der Werf heeft afgelopen jaren meermalen bewezen dat ze zich ontzettend zorgen maakt om de jeugd en bereid is om zich in te spannen voor de jeugd. In het coalitieakkoord staat dat onder het kopje jeugd dat door de eilandpositie voorzieningen kwetsbaar zijn en niet altijd beschikbaar. Wat gaan jullie daar dan aan doen om die voorzieningen te behouden of misschien wel uit te breiden? Is daar bijvoorbeeld extra geld voor beschikbaar? Ik zou heel graag iets concreets willen waarmee ik jullie aandacht en misschien gedeelde zorgen voor de jeugd beter concreet in beeld kan krijgen.
1: Dank u wel. Ik stel voor dat we, dat uw eerste vraag over wonen en monitoring, dat lijkt me meer een vraag voor het college inmiddels dan voor de coalitie. Maar ik weet niet of u die wilt beantwoorden. Maar dan zou ik zeggen, die pasen we dan door en dan wachten we dat antwoord af. De vraag over spreiding. Wat bedoelt u met spreiding? Meneer Polderman.
0: Ja, dank u, voorzitter.
7: Allereerst even een korte reactie dat we met goede ideeën natuurlijk ook graag samenwerken met PvdA. Het was een erg lang betoog. Ik heb het zeker eruit gehaald, maar een paar punten kwamen voor mij iets meer naar voren. Maar daar werken we natuurlijk graag in samen, zoals ik ook zei in mijn betoog. Goede ideeën hoeven niet alleen maar vanuit de coalitie te komen. Qua spreiding, toegankelijkheid over het eiland en voor wie is het, als ik het goed heb begrepen. De partij die bij ons aan tafel kwam, die gaf aan dat er zoveel druk ligt op die natuurgebieden, dat het handig is wanneer er over het eiland verschillende hotspots, zo noemden ze het zelf, kwamen, waarbij mensen zich ook aangetrokken voelden om naar die kant van het eiland te gaan. Dat waren vooral natuurlijke hotspots. En waar wij voor willen zorgen, en dat kan ik je echt wel meegeven, geen pretparken, geen gekkigheid, zulke soort zaken. Maar wij willen ervoor zorgen dat de natuur aan de westkant ook kan groeien en verder kan gaan en niet die druk heeft, omdat dat nu daar juist tot hotspots leidt waar de fietsroutes langs lopen. En nee, natuurlijk niet door twee fietsroutes, dat het enige is wat we willen doen. Maar die zorgen wel voor een betere spreiding in het fietsnetwerk, waardoor wij alle kanten op kunnen dadelijk met onze fietsende natuurliefhebbers. Dat is eigenlijk een korte samenvatting daarvan.
1: Helder, dank u wel. Mevrouw Visser, op dit punt.
6: Begrijp ik hieruit goed dat dat spreiding van het toerisme los staat van wat net genoemd werd, het verplaatsen van toeristische bedden. Dat zijn echt twee totaal verschillende dingen.
1: Meneer Polderman.
7: Ja, zeker. We willen met die bedden echt een kwaliteitsslag kunnen maken. En dan gaat het er niet om dat het een spreiding is naar het oosten van het land of zoiets dergelijks. Daar hebben we niet naar gekeken op die manier. Dit was puur vanuit de partners een goed verhaal waar we ons zeker in konden vinden.
1: Dank u wel. Op dit punt, ja, mevrouw Van der Wetering.
5: Dank u wel. Ik hoor de heer Polderman zeggen dat we met de overgebleven bedden een kwaliteitsslag willen maken. Met het bestemmingsplan wijziging buitengebied 2013 hebben we ook een regeling ingevoerd. Dat heette de 25% regeling. Dat allerlei bedrijven, toeristische bedrijven, nog een 25% uitbreiding konden maken. Juist om die kwaliteitsslag te maken. En die regeling is eigenlijk net afgelopen. En nu hoor ik u zeggen van we willen graag een kwaliteitsslag gaan maken. Dan zou ik toch heel graag van u, de coalitie, willen horen hoe u die kwaliteitsslag dan ziet.
1: Meneer Polderman.
7: Ja, ik reageer natuurlijk weer, maar namens coalitiepartijen als die dadelijk wat willen beantwoorden natuurlijk heel graag. Maar het is in deze wordt er, merk ik dat er vooral gekeken wordt naar wat gebeurt er eigenlijk met die bedden, waar gaan die naartoe? Maar die kwaliteitsslag is voor onze bewoners waar die bedden vandaan komen. Daar zit een kwaliteitsslag in. Waarom? Omdat op zo'n manier bepaalde plekken bedden zullen vertrekken waar die niet wenselijk zijn. En die kunnen bijvoorbeeld naar een plek waar die wel wenselijk zijn. Hoe dat eruit gaat zien, kan ik nog geen antwoord op geven.
1: Ja, dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Van der Werf, want er is u een vraag gesteld over jeugd.
8: Ja, dank u voorzitter. Jazeker, mevrouw Visser. Ik ben volgens mij in te blijven zitten voor de jeugd, want zij gaan mij zeer aan het hart.
1: Daar wilt u vast op reageren, mevrouw Visser. Dat zag ik een beetje aankomen. U heeft het woord.
9: Ik vind het heel fijn om te horen dat de jeugd bij mevrouw Van der Werf aan het hart gaat. En ik ga er eigenlijk een beetje vanuit dat het hier voor 15 raadsleden in een geheel college ook geldt. Ik zou heel graag iets concreets willen horen. Is er bijvoorbeeld echt extra geld beschikbaar? Komt er een Ik weet het helemaal niet, maar aandacht is er. Dat is helder, maar dat is niet de oplossing voor het probleem. We hebben meer dan 50 thuiszitters op Texel. Terwijl we niet belachelijk veel jongeren hebben in de leeftijd dat ze schoolplichtig zijn. Wat kan daaraan gedaan worden? Alcohol, drugsproblematiek. Is er iets wat concreet genoemd kan worden? Want ik weet dat er al van alles is. En ik weet dat er vooral heel veel aandacht is. Maar ik hoop dat de coalitie iets bedacht heeft. Wat maakt dat jeugd in dit geval een apart kopje in het coalitieakkoord heeft gekregen?
1: Mevrouw van der Werf.
8: Ik geloof dat in Q4 krijgen we een nieuwe visie voor met name de problematiek voor de jeugd. Tenminste, ja, ik weet zo niet meer precies hoe het heet, want dat kreeg ik toen te horen dat ik met de ambtelijke organisatie in gesprek was over de jeugd, 18+, die ik toen net had aangehaald, die dus tussen wal en schip raken. Dus ze hebben mij gevraagd om eventjes nog te wachten daarop. Dus nou ja, goed. Dus daar hebben we er niks over in kunnen zetten, omdat het dus wachtende is. En het, ik heb ook begrepen dat het een landelijk iets is. Dus dat is ook wachtende op. En we hebben het wel een aantal punten, zoals alcohol en drugs, hebben we wel besproken. Maar omdat ze daar eigenlijk al achter de schermen mee bezig zijn, hebben wij daar verder niet echt iets concreets over neergezet.
1: Dank u wel. Dan kijk ik rond. Ik zie mevrouw Dros. Ja, heeft het woord.
10: Ja, dank u voorzitter. Ik zou te denken, hoe zal ik dat doen? Maar ik ga dan toch eerst even reageren op de heer Polderman, die natuurlijk ook namens de coalitiepartijen sprak. We nemen de handschoen graag op om samen aan de slag te gaan. En vooral dus energie en duurzaamheid, daar denk ik dat wij goede ideeën hebben over een concrete invulling hoe dat probleem op te lossen. Of in ieder geval helemaal op te lossen, dat is dan ook nog weer wat. Maar in ieder geval, daar zouden we graag onze bijdrage aan willen leveren. Over het puntje toerisme waar u op reageerde, dat u heeft zelf in het coalitieakkoord kwaliteit boven massaliteit gezet. Dus ook u, neem ik aan, de coalitie is ook niet per se voor groei, want we gaan juist voor kwaliteit. En u noemt dan dat we 4 jaar, dat Texel 4 jaar negatief in het nieuws geweest is. Dat ben ik absoluut niet met u eens. We zijn ook heel erg positief in het nieuws geweest. En de dingen die negatief in het nieuws waren, en ik denk dat u op de badmeesterskwestie doelde, daarmee hebben we ook laten zien dat wij als Texel voor veiligheid gaan. En ja, ik persoonlijk vind dat heel positief. En niet alleen ik, maar vele mensen met mij. Dan noemde u de participatie. U gaf aan dat u met veel partijen gesproken heeft, zowel in coalitieverband als in het kader van de verkiezingsprogramma's en ook nog daarvoor. Maar participatie, ja, dat is nog wel iets anders, eerlijk gezegd. Dat is dat je bij bepaalde problemen die inwoners of delen van inwoners erg treffen, dat je daar, sowieso hebben we daar een hele reglement voor volgens mij, dat je daar dan participatie op uitoefent. Dus vooraf is echt onvoldoende om daarop voortgang te hebben. En dan hoorde ik mevrouw Van der Werf noemen, waar ik op terugkwam, dat ze aangaf dat niet alle partijen gesproken hadden die ze hadden willen spreken. En toen had ik de vraag gesteld, welke partijen had u dan nog willen spreken die u niet gesproken heeft? Heb ik nog geen antwoord op gehoord in ieder geval, dus die staat nog open. En een andere vraag was als ideetje om met betrekking tot de personeelstekorten en het ondernemersloket, noemde ik even het idee van het HR-netwerk, of dat misschien nieuw leven ingeblazen zou kunnen worden. En daar heb ik ook geen antwoord op gekregen. En dan ook met betrekking tot het ondernemersloket, ik heb eigenlijk ook geen antwoord gekregen op dat u streeft naar een kleinere overheid, terwijl er dus bijvoorbeeld met het ondernemersloket juist iets opgetuigd wordt wat een grotere overheid zal gaan geven. En daar heb ik niet een overtuigend antwoord op gekregen. Dat is een beetje wat ik dan nog had openstaan.
1: Dank u wel. Gaan we die proberen langs te lopen. Eerst naar mevrouw Van der Wetering over de vraag over de partijen die u niet heeft kunnen spreken. Van der Werf, ik kijk wel die kant op, maar omdat u met uw vinger ook zat, ging het in mijn hoofd door elkaar. Maar ik bedoelde mevrouw Van der Werf. Neem me niet kwalijk. De vraag over de partijen. Ja, gaat uw gang.
4: Dank u, voorzitter. Nou ja, wij vinden het niet relevant eigenlijk om een lijst te geven met de partij of met degene die we niet hebben gesproken. Want we gaan absoluut aan mensen of organisaties of wat dan ook vergeten die we dus niet hebben gesproken. Dus ik laat het hierbij.
1: Oké. Dan de vraag over het HR-netwerk en de vraag over het ondernemersloket. Meneer Bakker? Ja, gaat uw gang.
3: Ja, dank voorzitter. Allereerst terugkomend op de opmerking dat Texel de afgelopen jaren alleen over badmeesters negatief in het nieuws geweest. Volgens mij stonden de kranten ook vol van berichten waarbij onze eigen voormalige wethouders hebben aangegeven dat Texel te druk was. Ik kreeg het gevoel als Texelaar dat we daarmee echt onze toeristen aan het wegjagen waren. Ik denk dat meneer Polderman op dat nieuws bedoelt. Ik denk dat even ter verheldering en verduidelijking. De personeelstekorten, HR-netwerk, nieuw leven inblazen. Ja, het HR-netwerk heeft niet per se tot succes geleid. Dus ik snap uw vraag, maar ik denk dat initiatieven zoals wij die hebben opgeschreven als misschien een mogelijk werknemerscampus, waarbij ik weet dat Top daar ook al aandacht voor heeft. Andere manieren om personeel te huisvesten voor werknemers of voor ondernemers. Dat die al een aardige duit in het zakje doen voor wat betreft de tekorten aan handjes die we hebben op het eiland. U noemde volgens mij ook de zusterflat, toch of niet? Oh ja, mevrouw Van der Wetering. Nou, zoiets. Noem het niet een zusterflat, maar een werknemerscampus. En volgens mij kom je bijna op hetzelfde. Een oplossing die echt ons moet helpen om het tekort in een bepaalde beroepsgroep te verhelpen. En dan de vergelijking tussen een ondernemersloket en een smallere of kleinere overheid. Ja, die vind ik wat mank gaan. Ik denk dat wij allemaal willen dat wij als overheid, dat wij als gemeente onze inwoners, of het nou ondernemers zijn of gewoon Jantje of Pietje op de hoek van de straat, zo goed als mogelijk ten dienste willen zijn. En we merken gewoon dat ondernemers nu op dit moment nog niet goed genoeg geholpen worden bij de gemeente. Dus dat zouden we graag willen verbeteren. En ja, ik denk dat dat heel goed kan binnen de bestaande capaciteit. Er is niet per se zijn niet per se hele nieuwe collega's of ambtenaren voor nodig.
1: Dank u wel. Ja, mevrouw Dros, dat punt.
10: Ja, dat laatste punt, dat gaan we dan zien in het coalitie-uitvoeringsprogramma, neem ik aan. Ik ben nog één dingetje vergeten. Ik hoorde namelijk de heer Bakker zeggen dat het college gaat over bepaalde kaders stellen. Maar ik ben eventjes het onderwerp kwijt waar hij dat bij noemde.
1: Het ging over bedden verplaatsen.
10: Ja, maar volgens mij is dat toch echt een taak van de gemeenteraad, eerlijk gezegd.
1: Ja, dat is...
3: Eens. Daar wilde ik nog even eens. Op... Maar, sorry, voorzitter. Ja.
1: Ook daar ga ik dan weer over. Ja, het is verwarrend. Maar ik wou interrumperen op dat moment, maar hij gebruikte het woord voorstellen. Kaders voorstellen, zei hij volgens mij. En toen dacht ik, nou, dat kan op zichzelf wel. Dus vandaar dat het gelaten is. Want anders was ik voor u in de bres gesprongen, mevrouw Dros. Maar terechte opmerking. Op dit punt, mevrouw Visser, want ik had ook meneer Rutte. Meneer Rutte, gaat uw gang.
11: Dank u, voorzitter. Ja, ik hoorde de heer Bakker een aantal dingen zeggen over werknemerscampussen. Dat woord is niet echt nieuw. Het staat in de woonvisie benoemd. Daarvoor is het al in de nota kaders en kansen benoemd. Er is al eens een plan geweest op de voormalige voetbalvelden van SVC. Maar het komt steeds maar niet van de grond. Dus ik ben wel benieuwd wat u concreet wil doen om het nu wel van de grond te gaan krijgen.
1: Meneer Bakker.
3: Heeft u de informatie gelezen die wij als Raad van Top hebben ontvangen? Want nou, daar staat dat Top druk bezig is met een business case over de ondernemerscampus. Dus ik denk dat juist die samenwerking die we als gemeente moeten gaan zoeken met een top, nou echt zoden aan de dijk gaat zetten. Want ik denk dat het alleen moeilijk is om dat als gemeente te doen. Je hebt echt de ondersteuning van onze ondernemers nodig. Die uiteindelijk ook de plekken daar in die campus moeten gaan vullen. En ik denk dat we juist die samenwerking de komende jaren nodig gaan hebben om dit te kunnen realiseren.
1: Dank u wel. Mevrouw Visser.
9: Ja, ik vroeg me af, ik heb het idee dat het een beetje besproken is, of er nog hele andere onderwerpen ingebracht mag worden qua vragen. Of dat het gewoon, dit is het en we sluiten de boel af.
1: Nou, om ons een beetje tot de eerste termijn en de vraag die daar gesteld staat te beperken is misschien wel prettig. Ik weet niet wat u nog in uw hoofd heeft. Ik vind het een mooi debat. Het is prachtig, maar we hebben de komende tijd ook nog wel meerdere gelegenheden om met elkaar dit gesprek verder te voeren. Maar stelt u uw vraag en dan kijken we of we dat nog kunnen inpassen.
9: Ja, er is een hoofdstuk in het coalitieakkoord dat heet Veiligheid, Asiel en Weerbaarheid. En ik vraag me af waarom asiel staat in een hoofdstuk over veiligheid.
1: Is er iemand die daar iets over wil zeggen? Meneer Bakker.
3: Nou ja, eerlijkheid gebied te zeggen dat dat dit zo is gelopen eigenlijk. Dat die daar, het is, kan het ook niet mooier maken eigenlijk.
1: Dank u wel. Misschien had u dat in de schorsing wel kunnen doen, maar het is wel goed dat het nu zo. Meneer Mokveld.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog één nog verduidelijkende vraag die een beetje ingaat op iets wat nog in het betoog van mijn collega Drossen zat. En dat ging over de energievoorzieningen. In het betoog van mevrouw Drossen werd genoemd dat de oplossingen die in het coalitieakkoord staan vooral wat meer op de lange termijn gericht zijn. En dat er wel mogelijkheden worden gezien om op korte termijn toch ook zaken te doen. Maar dan ben ik toch ook wel even nieuwsgierig. Kan dat alvast wat concreter geduid worden? Waar denken we dan aan? En op welke termijn kan dat ook voor ondernemers en inwoners ook echt daadwerkelijk oplossingen bieden?
1: Ja, die gaan we nog even meepakken. We gaan wel langzamerhand vervallen we steeds verder bij de kern vandaan. Maar meneer Polderman.
12: Dank u, voorzitter.
1: Alsjeblieft.
7: Ik zal er kort op reageren. We hadden een hele fijne gesprekspartner die in de infra zat. En die had een idee over batterijen, waar jullie zelf al mee kwamen. Maar die batterijen, het is natuurlijk, we weten niet waar dit allemaal naartoe gaat. We weten niet of het gaat lukken. Maar die had een heel mooi idee over verschillende hubs op het eiland waar batterijen binnen de infra zaten. Niet bij mensen zelf, maar in de infra zelf. Waardoor je dus op die plek al energie kon opslaan. En van daaruit energie kon leveren naar verschillende huizen zonder dat die bij mensen thuis een batterij nodig hadden, moesten aanschaffen en alle gevolgen van dien. Vonden we heel mooi. Dus op zo'n manier zijn er heel veel dingen op korte termijn mogelijk. Maar, nogmaals, we moeten met z'n allen kijken wat er echt kan op deze korte termijn. En als het aan ons ligt, moeten we gewoon zo snel mogelijk mee aan de slag.
1: Dank u wel. We gaan langzaam richting... Ja, meneer Albers.
13: Ja, sorry dat ik even interrupeer, maar ik ga geen promotiepraatje houden over kernenergie, maar mevrouw Dros heeft in haar betoog wel benoemd, de SMR. Ik werk bij een nucleaire reactor en een van onze bedrijfsprincipes is het scheiden van feiten en fabels. De komst van een SMR in Nederland binnen 4 tot 5 jaar is inmiddels geen fabel meer, maar het is bijna een feit. Als meneer Paul, de afvalstrudel beloofd, dan durf ik wel een fles glühwein of misschien een advocaatje bij te bestellen. Dat we over 4 jaar, dus dat is in deze coalitieperiode, of in Opmeer, of in Delfzijl, of ergens anders, Rotterdam, een eerste SMR krijgen. Dus die energievoorzieningen op de lange termijn, dat is een minder lange termijn dan we met z'n allen denken. En dat heeft te maken met de geopolitieke situatie. Ursula von der Leyen die heeft gezegd, we moeten er vaart achter zetten. Kernenergie is inmiddels groene energie. Wij gaan de nieuwe gesmolten zoutreactor bij ons bouwen. Dus er gebeurt enorm veel. Dus met 4 jaar ziet de wereld er op dat gebied anders uit dan nu.
1: Ja, dit roept uiteraard allerlei reacties op. Maar ik stel voor dat we over energie dan een andere keer nog met elkaar gaan praten. Want ik wil eigenlijk hier wel, want voordat we de zeg maar reacties van mevrouw van der Leyen hier de rest van de avond gaan zitten bespreken. Met alle respect voor de voorzitter van de Europese Commissie, maar toch. Meneer Comdeur.
12: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil eigenlijk nog even aanhaken op de vraag die mijn partijgenoot net stelde. En eigenlijk is de vraag voor de VVD van Texels belang. We weten allemaal dat tijdens het debat Hart van Texel vrij uitgesproken was over de komst van een AZC. En ik ben eigenlijk benieuwd, is dit ter sprake gekomen tijdens gesprekken? En is er ook eventueel nagedacht over een plan B als Den Helder zegt, wij hoeven jullie asielzoekers niet meer?
1: Meneer Bakker.
3: Ja, ik heb het coalitieakkoord van Den Helder ook gelezen. En daar staat dat ze de afspraken met Texel respecteren. Dus ik ga ervan uit. Ja, wij hebben in die zin vooralsnog geen plan B nodig. Plan A is de afspraak met Den Helder. En we hebben er volledig vertrouwen in dat de colleges daar ook in de toekomst afspraken over kunnen gaan maken.
1: Dank u wel. Mevrouw van der Wetering.
5: Dank u, voorzitter. Ik had nog 2 vragen openstaan. Eentje is, ja, hij is half beantwoord door meneer Bakker zelf, maar wanneer kunnen we het uitvoeringsprogramma verwachten? En de tweede vraag die ik nog had gesteld heb, is hoe denkt de coalitie over kunst, wat niet terug te vinden is?
1: Ja, die eerste die leggen we zo meteen bij het college neer. Die zit hier met smart te wachten. De vraag over kunst is inderdaad niet beantwoord. Ja, wie daarover? Ik ga iemand aanwijzen, hoor. Ja, meneer Bakker. Gaat de gang.
14: Je kunt het overkiezen om niet te
3: zeggen. Nee? Oké. Okay. Dank, voorzitter. Kunst is belangrijk. Cultuur is belangrijk. En ik wil wel ervoor waken dat alles wat wij niet hebben genoemd in dit coalitieakkoord, dat wij dat ook meteen niet belangrijk vinden. Ik denk dat er heel veel belangrijks al op het eiland gebeurt en plaatsvindt wat niet in ons coalitieakkoord staat, maar wat we wel ontzettend koesteren. En als het gaat over kunst en cultuur, dan ben ik zelf ook een. Zijn wij met z'n allen volgens mij fervent genieters van alles wat ons eiland te bieden heeft. Dus dat belang zien we zeker.
1: Dank u wel. Ik wil langzaam naar een afronding, althans niet voordat we het college gevraagd hebben te reageren. Bent u dat met mij eens? Dat bent u. Er zijn 2 vragen gesteld. 1 over het CUP. En een 2e vraag, die ik niet heb meegeschreven, maar u wel, over wonen. Meneer Ran, ik geef u het woord, de portefeuillehouder.
15: Dank u wel, voorzitter. Over het CUP, het college uitvoeringsprogramma, de heer Kooijman is wethouder wonen, dus die zal die vraag beantwoorden. Ik heb eigenlijk 2 vragen van meneer Bakker genoteerd. De eerste was, op welke ambitie kunnen we elkaar de hand schudden? En die was niet zozeer gericht tot het college, maar mooi om te zien dat er in ieder geval een paar partijen zijn die constructief meedenken en kijken waar men elkaar de hand wil en kan schudden. Dus dat ziet er mooi uit voor de komende 4 jaar. Dan de vraag, het college uitvoeringsprogramma, kunnen wij dat in september verwachten? Voorzitter, het college begrijpt de wens om snel duidelijkheid te krijgen. Maar we willen wel eerlijk over zijn. Een volledig college uitvoeringsprogramma in september, dat is niet haalbaar en niet realistisch. Dat zijn woorden die meneer Bakker zojuist zelf ook gebruikte. Tenminste, als we dat zorgvuldig willen doen. Het coalitieakkoord dat geeft ons de richting aan. De volgende stap is om die te vertalen naar concrete acties, een planning en, niet onbelangrijk zeg ik als portefeuillehouder financiën, de financiële haalbaarheid. Dat moet in samenhang gebeuren en juist omdat we een uitvoeringsprogramma willen dat niet alleen ambitieus is, maar ook uitvoerbaar en betaalbaar. Wat ik wel toe wil zeggen is dat we gaan zoeken naar een manier om de raad te betrekken bij het aanbrengen van prioriteiten. Want uiteindelijk moet duidelijk zijn welke keuzes we eerst maken en wat er later komt en welke financiële consequenties daaraan verbonden zijn. Dus voorzitter, nee. September voor een volledig uitvoeringsprogramma, dat is wat ons betreft niet haalbaar. Maar we nemen de raad wel mee in de manier waarop we tot prioritering en uitvoering zullen komen.
1: Ik dank u wel. En de vraag over wonen, meneer Kooijman, die was gerelateerd aan monitoring, als ik me niet vergis.
16: Dat was de vraag van mevrouw Visser. Over de monitoring van de woningen. Vooraf heb ik natuurlijk... mijn voorganger was een ijzersterke portefeuillehouder. Hij heeft ook heel veel gerealiseerd, mevrouw Visser. U kent hem. Dus daar zijn we ook heel trots op geweest wat hij allemaal heeft gerealiseerd. Ik had laatst het PHO Waddeneilanden. En ook daar heb ik nog een keer de complimenten naar meneer Van der Belt gegeven. Omdat we de afgelopen 4 jaar toch woningen hebben gebouwd in Oostrend en Horen. Oude Schild, zeker niet vergeten. En Koksdorp. Dus, en dan terugkomend op uw vraag, want ja, ik heb voor het eerst nu het woondossier heb ik in mijn portefeuille. En wij monitoren eigenlijk voortdurend. En waarom zijn deze passages in het coalitieakkoord gekomen? Die zijn in het coalitieakkoord gekomen omdat wij ook signalen daarover ontvangen hebben. En een van de partners waar we ook in het voortraject mee hebben gesproken is Woontij. Ook daar kwamen de signalen ook vandaan. Het is niet zo dat wij dan helemaal geen sociale huurwoningen meer bouwen. Natuurlijk blijven we die bouwen en blijven die onze aandacht houden. Maar we gaan ook kijken, en dat is ook verwoord in het coalitieakkoord en zoals de heer Bakker dat zei. En er is ook behoefte, vooral onder jongeren, om koopwoningen te doen. En dat is in de laatste 4 jaar heeft dat te weinig aandacht gehad. En wij spreken ook heel veel jongeren die niet willen huren, maar graag iets opbouwen willen. En een eigen toekomst willen opbouwen. Dus vandaar dat het op deze manier in het coalitieprogramma is gekomen. Maar nogmaals, het is niet zo dat wij helemaal geen sociale huurwoning meer bouwen.
1: Dank u wel. Dan mevrouw Dros. Een vraag voor het college? Ja,
10: eigenlijk vervolgvragen. Op de heer Ran, ik begrijp dat de volledige CUP dan nog niet in september komt, zal ik maar zeggen. Maar kunnen we dan verwachten dat wij CUPjes krijgen? Of krijgen we gewoon later één CUP? Dat is de eerste vraag.
1: Ja, de wereldcup zou ik zeggen, maar die wedstrijd halen we vanavond niet meer, vrees ik. Dat was de eerste vraag. U heeft meerdere.
10: Ja, en die tweede vraag is eigenlijk voor de heer Kooijman. Want ik vind eigenlijk dat hij geen antwoord geeft op de vraag. De vraag was namelijk of er gewacht zou worden totdat in ieder geval de monitoring, die weliswaar continu aanwezig is, maar op een zeker moment ook echt als monitormoment is, om die af te wachten om te kijken wat er daadwerkelijk daaruit naar voren komt wat nodig is. En dan hebben we het niet alleen over de mening van Woontij, maar over een maatschappijbrede monitoring. Dus dat zou ik eigenlijk nog wel willen weten.
1: Ja. Eerst meneer Ran.
15: Dank u wel, voorzitter. Terechte vraag van mevrouw Dros. We zien dat graag integraal en in samenhang, dus dat zal één CUP worden.
1: Dank u wel, meneer Kooijman.
16: Ja, ik denk ik geef een politiek antwoord en ik praat heel veel en dan omzeil ik het antwoord, maar u heeft dat goed door. Ik moet dat gewoon intern ook binnen de organisatie bespreken en beoordelen. Dus daar hoort u nog van, want ik ben net van start, dus ik moet dat wel goed kunnen onderbouwen, waarom wel of waarom niet.
1: Dank u wel. Dan ronden we daarmee het debat, of het bespreken, het debat over het coalitieakkoord realistisch vooruit af. En ik dank u allen voor uw inhoudelijke en constructieve inbreng. En ga door naar punt 17. Dat is niet punt 17 van deze agenda, maar wel punt 17 van de totale agenda. Dat gaat over het positief bindend advies voor de Pontweg 133 in Den Burg. Daarbij dient een motie van de partijen Hart voor Texel VVD en Texels Belang. Ik stel voor dat we het in de volgorde bespreken, dat we eerst de motie doen, daarna het totale voorstel. Maar ik denk dat we met de bespreking van de motie het belangrijkste punt wel zo ongeveer gehad hebben. Wie van de indienende partijen mag ik het woord geven om de motie even toe te lichten? Meneer Bakker, dat mag vanaf het spreekgestoelte.
17: Ja, dank u, voorzitter. Tijdens de commissievergadering heb ik ook al een aantal vragen gesteld over die 52 toeristische bedden. Wij dienen nu een motie in die specifiek toeziet op deze bedden. Wij willen deze recreatieve bedden behouden op dit perceel. En dat heeft te maken met eigenlijk de ambitie in het coalitieakkoord, waarbij we willen verkennen of wij de toeristische recreatieve bedden kunnen verplaatsen. En vooruitlopend op dat document, op dat gesprek, op die kaders, zoals ik net al benoemde, willen we niet alvast deze bedden schrappen. En nou, misschien alvast een doorkijkje naar het stuk zelf. Wij steunen het raadsvoorstel verder.
1: Dank u wel. Reacties op de ingediende motie. Mevrouw Van de Wetering en meneer Rutte. En meneer Condeur, doen we in die volgorde. Mevrouw Van de Wetering.
5: Dank u, voorzitter. Dan ga ik toch nog even terug naar de discussie van daarnet. Toen ik gevraagd heb, wat gaat u doen met, de bedden die u gaat verplaatsen. Of in ieder geval in dit geval gaat behouden. Hart van Tessel gaf toen aan en noemde als voorbeeld Zevenhuizen. Waar ik me bijvoorbeeld heel goed kan voorstellen dat je geen hotel wil. Prima, begrijp ik dat u daar wat van vindt. In dit geval zouden deze bedden gewoon komen te vervallen. De plek wordt er niet minder onder. Er is geen reden om ze daar niet te laten vervallen. Want ja, het risico is daar niet hetzelfde risico als dat u zei op Zevenhuizen. Dus ik heb eigenlijk een verzoek aan de indieners van deze motie om hem nog even aan te houden. In het besluit staat dat, tenminste, we weten allemaal dat er afspraken zijn gemaakt met degene die op dit moment Tubantia hebben. Dat die bedden niet zomaar verkocht kunnen worden enzovoorts. U kunt dat later altijd nog doen, want u bent nog bezig om te kijken hoe u bepaalde dingen straks wilt gaan doen in uw uitvoeringsprogramma. Vindt u deze motie dan niet een klein beetje, prematuur, voorbarig? Eigenlijk juist het tegenovergestelde van wat u net hebt aangegeven.
1: Meneer Polderman.
7: Ja, dank u, voorzitter. Eigenlijk niet. Het enige wat we hiermee zeggen is dat we dit voor nu willen behouden. En door nu te behouden gaan we nog niet in, gaan we nog geen andere zaken creëren die misschien nog moeten komen. We gaan het eerst neerleggen in het CUP en van daaruit gaan we verder werken. En op die manier denk ik dat we door de boel te behouden nu gewoon een nullijn hebben en prima vooruit kunnen.
1: Mevrouw Van de Wetering.
5: Volgens mij is dat niet nodig. En dat wil ik dan graag van de wethouder horen. Want volgens mij is het afgesproken op dit moment dat ze er nu niet direct af zouden gaan. Dus ze blijven volgens het oorspronkelijke voorstel behouden nog op die plek. En dat zou een later besluit gaan worden. Dus ik wil dat graag dan van de wethouder horen.
1: Ja, zullen we dat meteen doen? Want dan hebben we die opheldering daarover gehad. Portefeuillehouder Kooijman, u heeft het woord.
16: Dank u wel. De bedden die zoals het er nu uitziet, blijven die daar voorlopig nog op zitten. Ik dacht tot 2032. Straks moet het wel worden vervangen in een nieuwe omgevingsplan, zeg maar. Dan moet alles weer daarin vastgestreken worden, dus ook dit. Ze blijven er voorlopig nog wel op zitten.
1: Ja. Mevrouw Van de Wetering, ja.
5: Dan wederom dezelfde vraag aan de indieners van de motie. Tot 2032 blijven de bedden erop zitten. Is deze motie dan niet voorbarig, prematuur, overbodig?
1: Volgens mij is de tekst in het voorstel uiterlijk 2032. Het is wel goed dat woordje uiterlijk er even bij te gebruiken voor de zekerheid. Ja. Meneer Bakker?
17: Ja, ik zou het dus prematuur vinden om nu deze bedden te schrappen. Prematuur omdat we nog in afwachting zijn van beleid wat komen gaat. Of in ieder geval een verkenning naar. En daarnaast, hoe ik het stuk heb gelezen, is dat in het raadsvoorstel staat dat er nu afspraken zijn gemaakt met de initiatiefnemer. Dat de bedden niet meer gebruikt kunnen worden en in 2032 automatisch vervallen bij de wijziging van het omgevingsplan. Hoe wij de motie nu insteken is dat de bedden bij een positieve verkenning van de verplaatsing van recreatieve toeristische bedden voor 2032 nog wel verplaatst kunnen worden, dus gebruikt kunnen worden. Zo is hij bedoeld en zo willen wij hem dus ook voorleggen aan de rest van de raad.
1: Ja, mevrouw Van de Wetering.
5: Toch zegt de wethouder net dat ze gewoon nog steeds vastliggen tot 2032. Dus ze zijn niet weg. U kunt ten alle tijde nog in de loop van het proces een voorstel indienen om wat met die bedden te gaan doen. Maar op dit moment is het niet noodzakelijk, want het is goed geregistreerd in de afspraken met partijen.
1: Meneer Bakker, en dan ga ik daarna naar de wethouder die aangeeft ook nog iets te willen zeggen hierover. Meneer Bakker?
17: Ja, misschien is het handig dat de wethouder eerst reageert, want ik heb echt gelezen wat ik heb gelezen, zeg maar.
1: Dat is niet ontkennen, meneer Kooijman.
16: Dank u wel. Laat ik nog misschien een aanvulling geven over wat ik net gezegd heb. Uiterlijk 1 januari 2032 moet er een nieuw omgevingsplan zijn. Dus daarvoor moet die hele procedure al gevoerd worden. Dat moet ook die BOPA, zeg maar, definitief verwerkt zijn. En dat kan natuurlijk ook veel eerder gebeuren. Dat kan ook 3 jaar eerder gebeuren, 4 jaar eerder gebeuren. Dus dat kan ook al veel eerder gebeuren. Maar uiterlijk 2032 moet het gewoon verwerkt zijn. 1 januari 2032 in het nieuwe omgevingsplan.
1: Ja, ik ga nog één keer naar mevrouw Van der Wetering. Want die willen toch nog een keer proberen, zie ik.
5: Nou, ik weet dat ik deze strijd ga verliezen, voorzitter. Ik, uh, ik,

0: plek waar ze nu zitten. Dus ze zullen verplaatst worden. Wat is de gedachte erachter? En worden de bedden dan nu gemist?
1: Wie van de indieners? Meneer Bakker.
2: Ja, zoals ik net ook al reageerde richting mevrouw Van de Wetering. Ik zou het prematuur vinden om op het moment dat we nog geen beleidskader hebben vastgesteld, of de verkenningen nog niet zijn gestart, naar een mogelijk verplaatsen van recreatieve bedden, om nu deze bedden eraf van af te halen. Ik zou dat zonde vinden. Misschien zijn er wel hele mooie kwalitatieve verplaatsingen mogelijk. Ja, ik heb het gevoel dat we een beetje in een cirkeltje...
1: Dat gevoel begin ik ook een beetje te krijgen, maar meneer Comdeur wil toch nog een keer...
0: Ah ja, dat zou kunnen, maar het is toch niet helemaal duidelijk. Volgens mij hebben we nu beleid wat verplaatsen niet mogelijk maakt, toch?
1: Meneer Bakker?
2: Ja, en we hebben begin juni het coalitieakkoord gepresenteerd, waarin wij wel een verkenning willen doen naar het mogelijk maken van het verplaatsen. Ik denk dat er sinds dus de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord een nieuwe werkelijkheid is, waarbij wij dus alle voorstellen die hier langskomen willen toetsen en dus die ruimte wel willen behouden.
1: Ja, mevrouw Visser, tot slot op dit punt zou ik bijna zeggen.
3: Ik wil heel graag de term betrouwbaar bestuur erin gooien. Deze bedden hebben eerder op de vergadering van de raad gestaan. Toen zouden ze verplaatst worden naar de Koog. Ik meen achter de inmiddels verdwenen kartinghal. Dat kon toen niet, omdat het beleid het niet toestond. Ondernemers... In dit geval neem ik, omdat het om enorme bedragen gaat, dat het vooral om ondernemers gaat. Die hebben behoefte aan een beleid wat stand houdt. Omdat zij plannen maken, nul op het rekest krijgen, omdat het beleid er is. En dan andere plannen gaan maken. Ik vind het werkelijk onbegrijpelijk dat het verplaatsen van bedden na de invoering van het toeristisch toekomstplan, wat in het akkoord, coalitieakkoord van 2018... tussen VVD, Texels Belang en GroenLinks gesloten is, waarin stond, we gaan aan de slag met die bedden, we gaan aan de slag met het toerisme. Daarna is er een hele uitgebreide sessie geweest om te komen tot een toeristisch toekomstplan met mega veel zienswijzers en wat ook. Dat we dan nu, nadat we dat allemaal gehad hebben, de rust er is. Ondernemers weten waar ze aan toe zijn. Al die ondernemers die plannen hebben gehad, maar hebben laten varen, zijn iets anders gestart. Dat we er nu gaan beginnen met, we gaan het hele beleid weer omgooien. Ik vind dat je daar niet betrouwbaar bent.
1: Mevrouw Visser, de motie roept op om de bedden te behouden. Ik begrijp dat dat de discussie verbreed wordt naar verplaatsen. Ook gezien het debat dat we hiervoor over gevoerd hebben. Maar daar is niet waar het vanavond over gaat. Dus de motie roept op om de bedden op die plek te behouden. En als er straks voorstellen zouden komen, bij wie dan ook vandaan, over het verplaatsen van bedden, dan moeten we deze discussie dan, denk ik, voeren. Ook omdat we dit net al voor een deel gedaan hebben. Mevrouw Zier, ja, u mag erop reageren uiteraard.
3: De motie wordt ingediend bij de plannen van het college en de raad, als die daarmee inziet, om de bestemming te wijzigen van tijdelijk staan we tijdelijke bewoning toe naar dat gaan we permanent doen. Dus waarom zou je bedden houden op iets waar je permanente bewoning toe gaat staan, behalve als je in je achterhoofd hebt dat je ze gaat verplaatsen.
1: Ja, dat begrijp ik. Ik heb de indruk dat geprobeerd is daar een antwoord op te geven, maar dat u niet helemaal tot elkaar komt. Tenzij iemand daar nog een keer op wil reageren. Nee. Ik had meneer Rutte nog opgeschreven. Althans, u wilde ook nog het woord voeren over dit onderwerp, dus gaat uw gang.
4: Dank u, voorzitter. Collega Visser zegt net al een aantal dingen over deze bedden. Het zijn inderdaad weer van die befaamde spookslaapplaatsen die niet in exploitatie zijn en niet gerealiseerd. En wij zouden als CDA graag zien dat dat soort slaapplaatsen inderdaad gewoon verdwijnen uit de omgevingsplannen. Want er is terecht opgemerkt door de coalitiepartijen dat na de negativiteit over het toerisme, het tijd is voor een positiever verhaal. Je zult ook moeten kijken naar de ontwikkelingen binnen het toerisme. Er moet weer een nieuwe discussie gevoerd worden over de toekomst van het toerisme en waar het heen gaat. En wat ons betreft zou die discussie veel makkelijker, helderder zijn als er niet overal nog van die spookslaapplaatsen boven de markt hangen. Dus wij zijn erg teleurgesteld over deze motie.

0: En ja, het verplaatsen van slaapplaatsen is voor ons niet taboe. Alleen, ja, we zien nu al, we gaan het overduidelijk niet eens worden over de voorwaarden. Dus ik hoop voor mevrouw Van der Werf dat ze geen wortels schiet, terwijl ze wacht op de uitgestoken hand van het CDA.
1: Dank u wel. En meneer Bakker?
2: Ja, misschien tot slot, want het is niet gezegd dat deze bedden daadwerkelijk verplaatst gaan worden. Dat is dus, zoals ik al een paar keer heb gezegd, op de muziek vooruitlopen. Laten we eerst het beleid afwachten. Daar zijn we zelf nog aan zet. Onder welke voorwaarden wel en onder welke voorwaarden niet. En in aanvulling op meneer Rutte, of in antwoord op meneer Rutte, op het moment dat wij ons omgevingsplan wijzigen voor 1 januari 2032... dan vervallen alle slapende bedden sowieso. Dus nou, hè? Die handreiking doe ik alvast. Terwijl ik er niks aan kan doen, maar toch.
1: Ik ben heel benieuwd hoe we dat dan vorm gaan geven. Ik zal voordat we hiermee de bespreking van de motie afronden. Kunt u daarmee instemmen? Zijn er dan nog anderen die over het raadsvoorstel verder het woord willen voeren? Of hebben we hiermee het belangrijkste bespreekpunt gehad? Dat is het geval. Dan stel ik voor dat we gaan stemmen. Dat doen we eerst het voorstel zelf en daarna over de motie, zoals u dat gewend bent. Dus dan breng ik bij deze in stemming het positief bindend advies Pontweg 133 in Den Burg.

We missen één stem, dus we gaan de stemming opnieuw doen. Breng hem opnieuw in stemming binnen het advies. Het voorstel is met 14 voor en 1 tegen aanvaard. Dat brengt ons dan bij de motie. Met de titel voortaan wonen in Tubantia, maar de 52 recreatieve bedden behouden van Hart voor Texel VVD en Texels Belang. Daar kunt u nu over stemmen.

Die motie is met 9 stemmen voor en 6 stemmen tegen aanvaard. Brengt ons bij punt 18, de jaarverantwoording 25 en programmabegroting 27 van de veiligheidsregio. Is daarover stemming gewenst? Dat is niet het geval, is die met algemene stemmen aanvaard. De omgevingsdienst, jaarverantwoording 25 en programmabegroting 2027. Daarbij dient een amendement. Ik stel voor dat we over dat amendement gaan stemmen. De titel toch structurele financiering voor plan richting een robuuste organisatie en de impuls in de bedrijfsvoering. Daar kunt u nu over stemmen.

Die is met algemene stemmen aanvaard. Dan het geamendeerde voorstel. Is behoefte aan stemming daarover? Dan is dat ook met algemene stemmen aanvaard. Zijn we bij punt 20. Dat is de GGD. Jaarverantwoording 25 en programmabegroting 2027. Is behoefte aan stemming? Dat is niet het geval. Algemene stemmen aanvaard. Regionaal archief punt 21. Jaarverantwoording 25 en programmabegroting 27. Is daarover stemming gewenst? In het geval is met algemene stemmen aanvaard. Punt 22, de begroting gemeenschappelijke regeling de Waddeneilanden 2027, is daarover stemming gewenst. Niet het geval, algemene stemmen aanvaard. Wij hadden geen openstaande vragen vanuit de rondvraag en dat betekent dat wij om 3 minuten over 10:30 deze openbare raadsvergadering sluiten. Dank u wel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer: in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop. Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel.

0: vanaf het eiland.
1: Dit is Radio Texel.
2: Ladies and gentlemen, we're stepping in the soul train.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Sippy Duikers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CBB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer, in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.